0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haïti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haïti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

lekker zo even een dansje op dinsdagochtend. Ik vind het een beetje vroeg, maar oké. Ik zit hier ook lekker uitgerust en uitgezakt. Nee, dat valt er wel weer mee. Te luisteren naar Leo Sayer, net als jij. En misschien ben je wel keihard aan het werk op dit moment. Of denk je, oh, ik ga zo de deur uit, ik ga aan het werk. Of ik ga iets anders doen. Misschien ga je lekker lopen. Nou, je mag het wel laten weten. Hoeft niet, maar het mag wel. Via bijvoorbeeld de RTV Utrecht-app. Of je kijkt even op Facebook, want daar hebben we ook een leuke vraag voor je neergezet. We hebben vandaag diverse onderwerpen natuurlijk in Utrecht is wakker. Live vanuit de studio zeg ik een hele, hele goede morgen. Met Billy Ocean onderweg, want we hebben heel veel muziek, nieuws, weer en verkeer. En eerst de Bengals. Ken je dit dansje nog? Walk Like an Egyptian.

vrolijke nieuwe single van 3J's uit Volendam. Je zit in mijn hoofd. Op zijn Amsterdams is dat iets van... je zit in mijn H6. Op zijn Haags, je zit in mijn hoofd. En op zijn Utrechts, je zit in mijn koppie, jachie. Hey. Goedemorgen. 14 over 6, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht op dinsdag vandaag, de 25e. Misschien halen we de 25 wel. Ik bedoel, qua temperatuur, hè, voor de duidelijkheid. Margot gaat ons bijpraten vanochtend ten aanzien van het weer. En niet alleen vandaag. Over in de ochtend bedoel ik, ook in de middag en in de avond natuurlijk. Ze is de hele dag bij voor ons. Nou, ben heel benieuwd. Straks alvast even een schot voor de boeg. 6:50 spreek ik er uitgebreid in Utrecht is wakker. De ochtendploeg met Daantje, met Marjolein voor het regionieuws. En op een beetje afstand op dit moment. Margreet, die veel onderwerpen heeft voorbereid voor vanochtend. Zo ga ik bijvoorbeeld bellen met Lucas Koch uit Utrecht. Hij is 12 jaar, haalt deze week geld op voor kankeronderzoek. Met een speciale achtergrond natuurlijk. En we gaan het hebben over ratten. Bah, hè, bah. Een rattenplaag? In Midden-Nederland, waar dan? Amersfoort, Utrecht wordt genoemd, Maarsebroek. We gaan het erover hebben met de rattenvanger van...

ABC. Mooie naam. Simpele naam voor een groep die heel veel grote hits heeft gehad. En van deze Britse ABC gaan wij naar het ABC van de kranten vandaag. Hier bij Radio M Utrecht. Waar openen ze mee? Nou, Trouw doet dat met de afwezigheid van de Verenigde Staten in Kiev. Dat was gisteren een teken aan de wand, want veel Europese landers waren gisteren wel in Kiev bij de viering van de Oekraïnse onafhankelijkheid, nu 35 jaar geleden. En ja, dat de Verenigde Staten verstek lieten gaan, was bijzonder pijnlijk. Zo schrijft Trouw dan ook vanmorgen. Voor Trump lijkt vrede in Oekraïne geen prioriteit, is wat hieruit blijkt. Dan gaan we naar Pekela in Groningen. Volgens het NRC, op de Volkskrant is dat al even een verwijzing naar verderop in de krant. In de gemeente Pekela in Groningen waren namelijk 34 bruggen al jaren buiten gebruik. 21 zouden zelfs worden gesloopt. En bewoners die in actie zijn gekomen, meerdere bruggen worden alweer gebruikt. Zonder bruggen verdwijnt de sociale cohesie. En daar zorgen de inwoners zelf voor. Foto's zijn getuigen van die prachtige bruggen, zoals je in de oudere steden natuurlijk ook wel kent, in Midden-Nederland. Ja, de handen uit de mouwen steken, omdat daar toch wel noodzaak voor is. Want de gemeente blijft daarin achter, in Pekela. Over gemeenten gesproken, gemeenten willen zelf de asielopvang gaan beheren. Daarmee kopt het AD vanmorgen. Een groeiend aantal gemeenten overweegt het beheer van de asielopvang zelf op te pakken. En dat geeft ze ruimte voor maatwerk en zorgt voor meer draagvlak onder inwoners. Bijvoorbeeld in Os, daar geldt inmiddels daar dat als lichtend voorbeeld. Aldus het Algemeen Dagblad op pagina 1. De Volkskrant van de Volkskrant gaat naar Lelystad. Want centra van kleine tot middelgrote steden worden al jaren geplaagd door leegstand en teruglopende bezoekersaantallen. Maar outletcenters zoals Bataviastad hebben daar geen last van. Met de belofte van lage prijzen, overzicht en veiligheid groeit dat juist gestaag. En een van de bezoekers die wordt hier gememoreerd. Ik hou er gewoon van hoe het gebouwd is, de kleuren. Je wordt er eigenlijk doorheen getrokken. Bataviastad in Lelystad. En dan als laatste nog even naar de vijfde ochtendkrant die voor me ligt. Overigens in willekeurige volgorde is de Telegraaf met een keur aan onderwerpen. Wel vijf in getal. Ik pak er één uit, want het is de explosie van Netmail Ideal. Wordt daar in het NOS-journaal ook al over. Oplichting bij overgang naar Wero. Consumenten moeten, en dat zijn wij, op hun hoede zijn voor oplichting rond de overgang van Ideal naar Wero. Het aantal netmails over het nieuwe betaalsysteem neemt fors toe. Met valse deadlines en beloftes over terugbetalingen proberen oplichters mensen in de val te lokken. Tot zover zeg ik dan de kranten van vandaag. Eventjes in korte volkanten. En dan eens eventjes kijken naar... kijk eens even wat reacties die op binnenkomen. Via WhatsApp, dat is leuk. Mensen die al wakker zijn. Elwin Stegeman, die heeft de gang erin zitten. Hij is als chauffeur onderweg. Good morning, Elwin. Ja, lekker hoor, om zo vroeg al op pad te zijn, denk ik dan. Het is nog wel aardig donker, denk ik. Dat het een mooie dag gaat worden. Maar het belooft volgens mij wel een hele droge en ook wel warme dag te worden. Gelukkig heb je airconditioning in de cabine. Hans is in... Maartensdijk, ook al wakker. Goedemorgen, Bob. We hebben thuis een hond gehad. Totaal 4. Daar is er nooit één van weggelopen. En dat is een reactie op de vraagstelling op Facebook van Radio M Utrecht. Is jouw huisdier wel eens weggelopen? En hoe lang was je hem of haar kwijt? De aanleiding is de kat waar we het eerder over hadden. De Utrechtse kat Pierre. Pierre werd na 2 jaar vermissing toch nog gevonden. Zo kun je denken, een kat komt altijd op zijn pootjes terecht. Maar in dit geval, ja, is hij toch weer ergens gesignaleerd. En is hij herenigd met zijn baasje, Pierre. Ik vind Pierre ook wel een leuke naam voor een kat, eerlijk gezegd. Nou, je kunt daarop reageren. Ik zag al nog meer reacties binnenkomen. En dat kan ook via de RTV Utrecht-app. Elze bijvoorbeeld, die zegt met de groetjes vanuit Woudenberg en 12 graden. Groeten terug. Ik heb even geen idee, maar ik vond het fris. Ook een graad of 12, misschien 13 in Utrecht op dit moment. Een heldere hemel hier in Woudenberg. En best dus aardig fris tijdens mijn eerste ommetje. Nou, dan heb je de pas er ook weer goed in. Ik ben zo blij dat ik, hoewel ik aardig was, aardig wat Yorkshire Terriers heb gehad, soms met 2 tegelijk er nooit 1 zoek is geraakt. Ze namen wel eens de benen, maar gelukkig reageerden ze altijd op mijn roepen. Kwamen enthousiast weer terug. Ja, maar wie niet, Elze, zeg ik dan. Henny van Doren zegt, goedemorgen Bob. Mijn hondje Rico is een keertje weggelopen. Tijdens het uitlaten door vuurwerk kwam dat. Ja, zat voor de deur te wachten. De deur ging open, denk ik dan. En dan gebeurt dat. Henny. Ja, dan naar is dat. Ik ben ook wel eens, ik heb ook honden gehad, jarenlang. Ik ben er ook wel eens een kwijtgeraakt. Dat wil zeggen bijna. Maar het was omdat ik niet aan het opletten was. Liep met de hond buiten. En die kon los, prima, klein hondje. En op een gegeven moment was ik hem kwijt. Het was een wit hondje.
maar het had gesneeuwd. Ik was dat dier echt kwijtgeraakt. Echt. Ik liep denk ik een meter of 50 verderop en hij was een andere afslag gaan nemen, dacht ik. Maar bleek gewoon echt in de sneeuw dat ik er overheen gekeken had. En dat is geen onzinverhaal. Het zou gekund hebben, maar nee, daar begin ik niet aan. Reacties zijn welkom of je huisdier wel eens weggelopen is. Facebook, Radio M Utrecht en anders de RTV

0: De Use Corporation uit 1974. En Rock the Boat in Utrecht is wakker. Het is 7:01 geworden. Vers van de pers, een weerberichtje van de fax geplukt van Margot Lippering vanuit haar weerkamer. Het was een e-mailtje hoor. Veel zon vandaag in midden Nederland. Vanmiddag een beetje doorschijnende hoge sluierwolken. Dat is een mooi woord. Een combinatie doorschijnende hoge sluierwolken. Vanuit het zuiden komen die ons deel van midden Nederland dus binnentrekken. Warmer wordt het dan gisteren met zo'n 4, 25 graden. Toch weer die zomerse waarde in het vooruitzicht. Maar wel bij een stevige oostenwind, kracht 4. Vanavond en de komende nacht hebben we ook alvast even doorgekregen van Margot. Sluierwolken. Het blijft droog en bij een tijdelijk afnemende oostenwind dan wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dat lijkt mij een prima slaaptemperatuur. Net als de afgelopen nacht was dat goed te doen. Maar als je er anders over denkt, laat je het me even weten. Via de RTV Utrecht-app bijvoorbeeld. Zo meteen, en hij zit al op zijn plekje, Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Goedemorgen.
0: Ga je ons alles vertellen wat je gaat doen vandaag?
1: Alles.
0: Alles?
1: Alles.
0: Alles. Alles. Tot zo.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: vertellen absoluut geen sprookjes op de radio. Ja, soms dan dikken we wel eens wat aan. Maar over het algemeen hebben we de serieuze toon. Maar ook de vrolijke noot die erbij zit met Lois Lane. Fortune Fairy Tales, zij brachten de tijd op. 6 minuten over 6:30. Ja, Robert-Jan bij mij in de studio. En zometeen ga je op pad, wil ik zeggen. We gaan eerst nog even terug naar gisteravond, want jij vertelt mij net, je bent gisteren voor onze live bijdrage voor Utrecht is Wakker naar de voorbereidingen van de afsluiting van de zomeravond bijaardconcert in Utrecht geweest, met die piano's die dan gehesen gaan worden in de Dom, met op het carillon bespeeld door Malcosia Fiebig, dat geluid samengemengd. Hoe zou dat geklonken hebben? Jij bent erbij geweest gisteravond ook nog.
1: Ja, gisteravond ook nog.
0: Wauw. Hoe was dat?
1: De piano's omhoog in de cabine inderdaad van... Ja. Malgosia Fiebig, Jeroen van Veen en Irene Russo, pianiste, canto ostinato van Simeon ten Holte is ten gehoor gebracht. Nou ja, gisteren dus inderdaad het hijsen, et cetera.
0: Ja, dat was goed om te horen.
1: Van de boksen op 40 meter hoogte, de omloop.
0: Ja.
1: En tussen 8 en 9 gisteravond het concert ben ik inderdaad bij geweest. We zijn gestaan bij de buurkerk.
0: Mm-hmm.
1: Mooi uitzicht op de Dom. En het was zeer indrukwekkend.
0: Ja.
1: Het was echt hartstikke mooi. Het leek net of de Dom veranderde in een muziekinstrument eigenlijk, hè?
0: Dus het kan al heel mooi klinken natuurlijk. Het klinkt heel mooi met het carillon natuurlijk altijd. Maar nu waren er twee piano's bij.
1: Ja, het was een hele mooie mix was dat. Ik kan misschien een klein stukje laten horen.
0: Jij hebt het opgelopen voor ons. Ja, fijn, laat horen. Moment, laat horen, ik ben benieuwd.
1: Even kijken hoor.
0: Ja?
1: Hier hoor je dus eigenlijk het melodietje waar...
0: Ja?
1: Daar wordt toegewerkt in het canto ostinato.
0: Nou, laten we even luisteren dan. Dat zit goed in de mix inderdaad.
1: Ja, het was echt fantastisch gedaan.
0: Ja.
1: En het was ook heel druk met mensen. Dus het hele Domplein was vol. Het
0: was een prachtige zomeravond.
1: In de kerk waren mensen op stoeltjes aan het luisteren. Daartussen ook nog allerlei mensen. Het was natuurlijk een schitterende avond.
0: Ja, precies.
1: De Dom, schitterend verlicht. Weinig wind. Daar heb ik tenminste niks van gemerkt. Dus de klanken bleven staan als het ware.
0: Ja, wat goed zeg.
1: En echt ontzettend goede mix. Dus ik zeg, het was een heel wonderlijke ervaring wat je overal kunt horen.
0: Ja.
1: De opbouw natuurlijk van dat stuk. Daar is van alles over te vertellen, maar het was een onderdompeling.
0: Het is verschrikkelijk dat ik het niet heb mee kunnen maken. Het was een hele belevenis, begrijp ik. Dus.
1: Ja,
0: het was
1: echt een hele belevenis die je niet iedere dag meemaakt. Het stuk van Simeon ten Holt, wat dus een uur duurt. Je kan het ook langer maken of korter, wat je wil.
0: Ja.
1: Maar dat doet het dus heel goed in de stad. Het mooie is ook dat het een stuk is wat wel populair is.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat veel mensen misschien nog nooit gehoord hebben. Maar je merkt echt aan mensen dat dat wat deed.
0: Die melodie, was jou die bekend eigenlijk, of niet? Die van Simeon ten Holt, die je noemt, de componist.
1: Ja, want ik kende het stuk.
0: Jij kent het stuk.
1: Het is voor piano. Jeroen van Veen vertelde gisteren dat het stuk trouwens ontstaan is in Utrecht.
0: Simeon ten Holt heeft
1: al zijn werk zo'n beetje, laten we zeggen, als eerste ten gehoor gebracht in Tivoli Vredenburg. Een stuk wat eigenlijk de laatste jaren heel populair is geworden.
0: Mm-hmm.
1: Via de lichtconcerten van Jeroen van Veen.
0: En
1: Sandra van Veen. Mensen gaan dan in volle zalen op de grond liggen om aan het stuk te luisteren.
0: Ja,
1: er zijn alle manieren voor om dat te beleven.
0: Ja, maar ik doelde eigenlijk ook wel een beetje ook op het feit dat een carillon dat een melodie speelt. Dat is toch altijd in het begin even anders. Dat je denkt van, ik hoor dat. Dat je er even later in komt.
1: Ik begrijp wat je bedoelt. Maar hier, je hoort het. Is dat dus heel stuk gedaan. Want ook de piano's dat melodietje nog...
0: Dat hoorde ik het duidelijk bovenuit. En je laat het erbij. Je laat het via je telefoon horen overigens.
1: Telefoon. Kijk, dit is het eind.
0: Ja, laten we eens horen.
1: En op een gegeven moment, het gaat ook nog harder. Duurt nog eventjes.
0: Ja, doe maar ietsje.
1: Duurt nog eventjes even kijken. Duurt nog eventjes.
0: Ik overval je een beetje, maar je wist dat ik ernaar zou gaan vragen als je erover zou beginnen.
1: Het loopt er eventjes door en ineens is het afgelopen en dan klinkt er applaus.
0: Oh ja.
1: Maar dat melodietje, inderdaad, daar wordt naartoe gewerkt. Hè. Dat begint met een soort ritmisch cadansje op de piano, een ritmisch themaatje. En dat wordt helemaal uitgewerkt, herhaald. En op een gegeven moment vloeit daar die melodie uit voort.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een hele wonderlijke ervaring.
0: Ik vind het mooi omdat jij er ook zo gepassioneerd over vertelt. Nu je het ook nog hebt meegemaakt gisteravond. Geweldig eigenlijk om dit te horen.
1: Ja. Ja, nou goed, het is ongetwijfeld op... Ja. We proberen ook een stuk op de site te
2: Ja, dat is leuk. Of je RTV Utrecht.nl.
1: Een stukje daar. Ja. En dan is het voor een gedeelte wellicht terug te horen.
2: Maar leuk.
1: Als je dat gaat...
2: Leuk. Nou, mocht je de live bijdrage van jou in de hele uitzending hebben gemist gisteren... ook dat is weer terug te luisteren via de RTV Utrecht-app... en via de website rtvutrecht.nl. Ja. Hey, dat was het onderwerp gisteren. Maar gisteravond dus een bijzonder mooie muzikale avond... vanwege dit concert. De afsluiting dus van de zomeravondbijjaardconcerten in Utrecht vanaf de Dom. Wat ga je vandaag voor ons betekenen? Ook iets muzikaals?
1: Ja, dan ja, wellicht wel. Ik ga nu zo meteen naar de Janskerk toe.
2: Oh, je hebt iets met kerken, denk ik.
1: Nou ja, dat is, toevallig is dat zo. De Janskerk, ook al jarenlang, 850 jaar oud of zo... die is maandenlang dicht geweest. Mm-hmm. Vanaf begin dit jaar, na de kerst. Ja. Kerstviering was de laatste keer dat die echt gebruikt is, heb ik begrepen. En daarna is hij gesloten voor een grote verbouwing, zeg maar gerust metamorfose. Want er zijn twee collegezalen ingekomen. Mm-hmm. Boven die collegezalen nog studiezalen voor de Theologische Universiteit. Mm-hmm. Die gaat daar lesgeven. Het orgel is maandenlang ingepakt in verband met de verbouwing.
2: Ja.
1: Dat wordt vanochtend uitgepakt.
2: Kijk eens aan.
1: In aanwezigheid van Laurens de Man, de vaste organist van de Janskerk.
2: Ja.
1: Dus dat is één. En twee is dus dat volgende aanstaande maandag... wordt het allemaal officieel geopend tijdens de opening van het academisch jaar... wat dus in de Janskerk plaatsvindt.
2: Ja.
1: Ja, nu dus twee collegezalen. Nou, dat heeft ook een reden.
2: Ja.
1: Gaan we allemaal horen natuurlijk. En het is toch wel bijzonder dat die de Theologische Universiteit... voor langere tijd de Janskerk heeft... afgehuurd voor het geven van colleges.
2: Nou,
1: de kerkvieringen gaan ook nog door in de tussentijd.
2: In het weekende, denk ik, over het algemeen. Op zondag of zo, door de week ook nog onze diensten.
1: Ja, dat is al jarenlang de gang dat het niet echt... Ja, de Janskerk, alleen kerkgangers... daar kan je in Janskerk en ook andere kerken in het centrum... kunnen daar niet van bestaan.
2: Nee, dus
1: dat
2: moet
1: andere gebouwen. Activiteiten, dat is al jaren zo.
2: Ja.
1: Maar dit is wel weer, ze zijn er blij mee. We gaan het zo meteen allemaal horen.
2: Ja, zeker.
1: Kijken of Laurens de Man zijn orgel in goede staat terug.
2: Jij zit er weer met de microfoon bovenop, dat mag duidelijk zijn. Zeg, we zijn er lang over aan het praten... maar we gingen ook nog terug naar gisteravond... en wat we vandaag krijgen in Utrecht is wakker. Geweldig vooruitzicht, zeg ik dan. Succes en op de velo weer, denk ik.
1: Op de velo, absoluut.
2: Oké. Okay. Nou, daar hebben we over gepraat. Nu alvast even in Utrecht is wakker. Ik zeg, we don't talk anymore. Cliff Richard nu op Radio M Utrecht. 13 minuten over 6:30. Gezellig dat je bij ons bent. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Stuk.

0: Mooie combinatie van deze twee zangeressen. Pommelien, Thijs en Mo op Radio M Utrecht. Het is 7:10 geworden. Maar Go, wat ga je ons voorschotelen? Volgens mij een heel mooi weerbericht vandaag.
1: Ja. Ik denk dat ik iedereen weer heel blij ga maken vandaag.
0: Zeker, ja. Want je had al even, ik zei een fax gestuurd. Dat is niet waar. Het was een e-mail natuurlijk. met alvast even een voorschot. Een schot voor de boeg, zeg maar. Ik kwam niet helemaal uit het woord doorschijnende hoge sluierwolken.
1: Sorry hoor.
0: Dat zijn geen dikke wolken, neem ik aan. Maar goed, steek even voor bal, want we zitten met een nachttemperatuur nog die achter ons wordt gelaten. Hoe ver is de temperatuur gezakt vannacht eigenlijk?
1: Nou, in ieder geval is het minder koud geweest dan de afgelopen nacht. Hè?
0: Ja.
1: Vorige nacht 6 graden en nu zitten we in de dubbele cijfers. De laagste temperatuur in onze provincie, 11,3 en 12,5. Maar het is wel even wennen, want er zijn heel veel mensen die nu naar buiten op de fiets of naar

0: En wat gaan we vandaag dan beleven?
1: Ja, ik denk dat we echt een hele mooie dag gaan krijgen.
0: Ja.
1: Want als we nu naar buiten kijken, is het helemaal onbewolkt. Sky clear. Als je naar het zuiden kijkt, en ik kreeg een hele mooie foto van Piet van der Meil uit Kamerik. En
0: ja,
1: die is denk ik naar het zuiden gericht. Dan zie je een paar roze wolkjes. Nou, dat zijn dus die doorschijnende hoge sluierwolken die boven Limburg hangen.
0: Ja.
1: En die hebben te maken met dat onweer in Frankrijk. Ik weet niet of je het nieuws hebt gevolgd, maar gisteravond ging het in Frankrijk los.
0: Mm-hmm.
1: De Vuelta, die daar plaatsvond, die is afgelast vanwege grote hagelstenen.
0: Ja, juist. Ja.
1: En in het kleine dorpje Pomas bij Carcassonne is een reuze tornado geweest. Die is daar langs getrokken. En 41 mensen zijn daar gewond geraakt. Dus ja, dat is een heel groot weersysteem dat daar explodeerde. En de wolken daarvan die hangen op dit moment een beetje boven het zuiden van Brabant en Limburg. Maar dat zijn van die onschuldige, hoge, doorschijnende sluierwolken. Wolken waar de zon prima doorheen piept. En die, die wolkjes die een beetje vezelachtig zijn, die drijven in de loop van de ochtend en middag af en toe ook over onze provincie. Dus het zal niet helemaal onbewolkt zijn. Maar de zon die heeft nauwelijks last van dit soort wolken. Dus we krijgen heel veel zon vandaag. En de temperaturen gaan omhoog. Want de wind komt bij ons uit het oosten. Die is op dit moment nog zwak, maar die gaat wel flink toenemen. Wordt wel een stevig windje vanmiddag, windkracht 3 tot 4. En vanuit Duitsland komt er dus warme lucht naar ons toe.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan omhoog naar 24 tot 25 graden. Dus het is zo 3 tot 4 graden warmer in vergelijking met gisteren.
0: Ja, dat is wel lekker, want ondanks dat het gisteren overdag wel prima was, ik vond het in de avond alweer gauw frisser worden.
1: Ja.
0: Maar dat komt ook natuurlijk omdat we alweer zo'n beetje 2 maanden verwijderd zitten van de langste dag en de kortste nacht natuurlijk.
1: Precies, hè? Ja, de dagen die worden korter.
0: Ja.
1: En dat is elke dag zo'n 2 minuten aan de voorkant en 2 minuten aan de achterkant. Vanavond gaat de zon onder om 9:15. Dus nou ja, we hebben ruim 14 uur daglicht. En ik denk dat we ook 14 uur zonneschijn gaan krijgen.
0: Ja, dat is best een mooi vooruitzicht. Zeg, heel kort nog eventjes over die tornado's. Hè? Inderdaad, want er zijn 300 huizen in het dorp Pomas zijn getroffen door zo'n tornado. Nou, zag ik vorige week, eigenlijk voor het eerst in mijn leven, ook omdat jij het erover hebt gehad, zag ik zo'n slurf, zag ik zeg maar uit de wolkendek, een heel eind bij mij vandaan. Maar ik denk dan nu over zo'n tornado. Dat was Frankrijk. Frankrijk-Nederland, het kan in afstand. Eigenlijk is het niet zo heel veel. Kan dat nou zomaar bij ons ook voorkomen? We hebben van die valwinden en dat soort dingen. Maar echt zo'n tornado met zo'n verwoestende kracht, zou dat bij ons ook mogelijk zijn?
1: Nou ja, kijk, de kans dat dat bij ons gaat voorkomen is veel kleiner dan bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland. Want wij liggen ook nog een beetje aan de Noordzee. En de benzine voor zo'n tornado, dat is ook hele warme en vochtige lucht. Nou, die komt dan vanuit het zuiden. Die kan ook wel langs ons heen scheren.
0: Ja.
1: Maar dan botst hij tegen de Noordzee aan. Dus zeg maar de meest zware tornado's die trekken een beetje ten zuiden en ten oosten van ons langs. Maar het kan maar zomaar gebeuren dat wij ook af en toe eens een keer een tornado krijgen. Met name in de zuidoost- en oostelijke helft van Nederland.
0: Ja.
1: En die slurf die jij hebt gezien vorige week, dat had te maken, dat zijn waterhozen. Net een beetje anders dan die zware tornado. Het ziet er hetzelfde uit en heel imponerend. Maar die ontstaan boven het water vaak. En als dat water heel warm is, dat is ook weer benzine voor zo'n bui met een slurf.
0: Ja.
1: Dan kun je dat ook zien langs de Nederlandse kust. Maar wat er gisteren in Frankrijk is gebeurd, dat was echt een hele zware tornado. Een beetje vergelijkbaar met de tornado's die we in de Verenigde Staten ook kennen. Pas achteraf, aan de hand van het schadespoor, kun je pas uitzetten hoe zwaar die is geweest. Maar ik heb beelden gezien, nou, daar word ik helemaal koud van.
0: Ja.
1: En dat kleine dorpje Pomas, dat is zwaar getroffen. Daar wonen maar 1000 mensen. En 41 mensen zijn gewond geraakt. Ja, dat is behoorlijk heftig, ja.
0: Ik heb het hier, volgens officiële tellingen, zeker 300 huizen in het dorp die getroffen zijn. Dat is gewoon een derde van zo'n dorp wat er niet meer is dan. Of in elk geval wat flinke schade heeft ondervonden.
1: Ja.
0: Ja, nou, we halen onze schouders er niet voor op. Ik wil dat wel eens weten of dat bij ons ook mogelijk was. Oké, gelukkig maar dan. En

0: Ik zeg, ik richt me eventjes op 10 voor 8. Als jij dat ook doet, dan nou, staan de neuzen weer dezelfde kant op. Praten we dan weer door over het weer. Over de komende dagen. Doen. Goed, tot zometeen weer.
1: Met koffie erbij, hè?
0: Ja, dat lijkt me wel verstandig. Ja, zwart natuurlijk. Hè. Tot zometeen. Margot Ribberink, hier op Radio M Utrecht.

0: Utrecht is wakker.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
4: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
7: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
6: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
8: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
6: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 3:07 geworden. Na het nieuws uit binnen- en buitenland wordt het nu hoog tijd. Marjolein heeft zich al voorbereid voor het regionale nieuws hier bij Radio M Utrecht. Goedemorgen Marjolein.
10: Goedemorgen.
9: Vertel.
10: De politie vermoedt dat een natuurbrandje in Soest gisteren is aangestoken. Een stuk heide stond in brand. En de politie zegt aanwijzingen te hebben dat dat niet spontaan is ontstaan. In een woning in Hoogland is gisteravond iemand overleden. En de politie is een onderzoek gestart. En meldde dat er gisteravond een steekincident is geweest. En verder valt over de toedracht nog niet zoveel te zeggen. Een groot deel van Vleuten zat gisteravond zonder stroom. Netbeheerder Stedin meldde dat het om zo'n 1000 aansluitingen ging. En waardoor die storing was ontstaan is onduidelijk. Uiteindelijk was hij rond 9:30 opgelost. En straks in het nieuws ook nog een fragment van dat bijzondere concert van gisteravond in Utrecht.
9: Ja.
10: De Stadsbeijerdier en twee pianisten die speelden.
9: Ik had Robert Jan in de studio. Je hebt het gehoord net. Hè? Jullie hebben ook overleg met elkaar. Want,
10: zeker, want hij is er geweest en daardoor heb ik weer een fragmentje.
9: Geweldig. Dus dat wordt een mooi, ook muzikaal bulletin.
10: Absoluut.
9: Oké, tot zo meteen.
10: Tot zo.
11: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
12: Verkeersverwachtingen.
0: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
3: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
12: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: De zomer vier je bij ons.
14: In summertime, summertime, summertime, summertime.
13: In summertime.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: zo heet ook het album waar deze Madonna over zong. True Blue. Ik waan mij nog steeds op het eiland. True Blue in 1986 kwam het uit. Op Radio M Utrecht. Madonna, altijd weer fijn om haar stem te horen. True Blue dus, 7:10. Over een klein half uur uitgebreid aandacht voor het onderwerp waar Robert-Jan Boy naartoe onderweg is in Utrecht. En het is een hele mooie kerk die eventjes gesloten was, Robert-Jan, hè?
1: Nou, zeg maar eventjes, Bob.
0: Een paar maanden
1: eigenlijk.
0: Ja, dat is waar.
1: Vanaf begin dit jaar, eind december vorig jaar. De Janskerk hebben we het over. Kom er net aan fietsen. Ik zie hem daar liggen. Mooie oude kerk, 850 jaar. Ruim oud. Natuurlijk met die glas- en loodramen. Een kleine koepelachtige kerktoren zie ik daar. Met die zwarte leien daken. De oude bomen eromheen. En een groot bord met collegesjalen inpassen in Janskerk. Zo'n soort tekst staat er. Nou ja, dan zijn we meteen bij het onderwerp. Want er zijn collegesjalen gemaakt, 2 stuks. En dat heeft een reden. Theologische Universiteit heeft ermee te maken. En tegelijkertijd is het orgel maandenlang ingepakt geweest. En vanochtend wordt dat uitgepakt in gezelschap van organist Laurens de Man. En komende maandag wordt die officieel geopend, die Janskerk. Ook tevens opening van het academisch jaar.
0: Zet je de gang erin? Ik hoor je ademhaling veranderen nu.
1: Dat is waarschijnlijk ook van opwinding. Je weet het allemaal niet. In ieder geval, ik kijk eventjes. De deur staat open.
0: Ja.
1: En we kunnen naar binnen toe. Zijn benieuwd wat we aantreffen.
0: Ja, ja. Nou, na 7:30 gaan we dat uitgebreid meemaken. Tot zo meteen. Ratten, daar gaan we het over hebben. Ja, nee, echt wel. Ratten hebben in onze regio al lang geen voorkeur meer voor alleen maar de grote stad. Want naast bijvoorbeeld de Keistad, Amersfoort, ook in Utrecht, heeft ook Maarsebroek nu een rattenplaag. Wij gaan op zoek en we gaan ook bellen, want we hebben hem al gevonden. Met de rattenvanger van... Nee, niet Hamelen. De rattenvanger van Maarsebroek, van Amersfoort, van Utrecht. We gaan hem zo meteen even bellen. Hij heet Jos. Ja, en rattenplaatje, zult het maar meemaken. Nou, we hebben het nu over huisdieren. Als ik het heb over, is je huisdier wel eens weggelopen? Dat is de vraagstelling vandaag bij Radio M Utrecht. Dus niet je rat, hè, voor de duidelijkheid. Dus laat maar weten. Via Facebook, Radio M Utrecht. Of anders doe je dat via de RTV Utrecht app. Zometeen Eric Clapton.
2: Utrecht is wakker.

0: Eric Clapton. And I Shot the Sheriff. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht, 14 minuten voor 19:30 is het geworden. Kennen we dit nog? Hamelen, ja, de rattenvanger van Hamelen, daar gaan we het over hebben. En waarom? Nou, ratten hebben in onze regio hier in Midden-Nederland eigenlijk dus al helemaal geen voorkeur voor die grote stad, want ze komen op heel veel plekken voor. Bijvoorbeeld in Maarsenbroek, dus ook in Amersfoort, in Utrecht, in grotere steden, maar ook in de kleine plekjes. Het lijkt er soms op dat we, wanneer we een plaag in een wijk bestrijden, de ratten gewoon in een andere wijk terugkomen. Rijst dan wel de vraag, moeten we niet gewoon maar leren leven met die ratten? Bij mij Jos Kruis, rattenkenner, zeg ik dan. Officieel ook rattenschieter. Jos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rattenschieter, zeg ik. Klopt dat?
1: Ja, ik zeg rattenschutter.
0: Oh, rattenschutter. Ja, nee, goed dat je bent pas angstig stil. Ik denk rattenvanger, maar rattenschutter. Oké, nee, prima. Ja. Je bent vannacht toch aan het werk geweest, begrijp ik. Dus je hebt een kort nachtje gehad. Hoe succesvol was het vannacht? Voor jullie dan, of voor jou?
1: Nou, vannacht had ik niet zo heel veel ratten. Soms kom je ook wel eens in situaties dat mensen denken dat ze een rattenplaag hebben. En als je daar dan goed gaat kijken, dan loopt er niet veel meer rond dan dat je zou verwachten. Mm-hmm. Dit was een wat natuurlijke omgeving, zeg maar. Buiten de stad en daar waar ratten ook wonen.
0: Ja, en jij wordt dan opgeroepen, je wordt ingehuurd, ingedeeld of zo, hoe gaat dat?
1: Ja, nee, mensen die bellen mij op en die vinden dan dat ze te veel ratten hebben en dan ga ik kijken. En dan ga ik ook, ik heb er wel een paar geschoten hoor, maar dan uiteindelijk moet ik een verslag maken van jongens, hier was niet zoveel aan de hand.
0: Ja, zometeen even over de overlast, zeg maar, want daar wil ik het over hebben. Maar je moet er wel een vergunning hebben, neem ik aan. Niet iedereen mag zomaar met een geweer erop losknallen, denk ik.
1: Ja, zeker. Ik had tot voor kort van de provincie Utrecht de vergunning.
0: Pas op wat je zegt, hè?
1: Ja, precies. Dus ik was inderdaad gisteren illegaal in de provincie Utrecht aan de slag.
0: Okay.
1: En dat komt omdat de provincie die heeft wat fouten gemaakt bij het omzetten naar de omgevingswet. Hè, van de wetgeving flora en fauna naar de omgevingswet. Waardoor zij geen vergunning meer kunnen geven. Dus ik heb 5 jaar lang een vergunning gehad. En nu lukt het even niet. Dat is heel vervelend.
0: Dat kan me voorstellen, ja. Nou, laten we...
1: Dat is niet alleen voor mij, dat geldt voor alle schutters in Utrecht. Die worstelen met dit probleem.
0: Oh, wat een nieuws zegt dit. Oké, dan over... Daar komen we nog wel een keer op terug, maar nu niet. We gaan het over de overlast hebben. Ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig hoe je klus dan gegaan is dan, of hoe zo'n klus in zijn werk gaat. Je wordt ingehuurd en dan ga je op jacht, ga je zitten wachten tot je een rat ziet. Hoe gaat dat dan?
1: Ja, nou ja, meestal gaat het om horecagelegenheden. En dan moet ik sowieso even wachten totdat de klanten weg zijn.
0: Ja.
1: En dan gaat het personeel gaat schoonmaken. En vaak is dat ook het moment waarop de ratten zich laten zien in zo'n gelegenheid of rondom zo'n gelegenheid op de terrassen. En dan in wezen als het personeel bezig is met opruimen, ben ik al bezig met het ratten afschieten. En dat werkt heel erg goed. Meestal weet het personeel wel waar ze zitten. Uh-huh. Dus daar ga ik dan wat post of ik leg er wat voer neer. En dan ga ik ergens in een hoekje zitten met een nachtkijker. Want meestal doen we dan wel de lichten vast uit. Dat het tevoorschijn kunnen komen. En dan haal ik meestal de brutale ratten eruit. Want daar gaat het om. En daar hebben de klanten last van.
0: En brutale ratten, zijn de ratten die zich ook laten zien, zeg maar.
1: Ja, die zich laten zien, die eigenlijk een beetje te tam, te mak worden. En als zich ook aan klanten laten zien. En dat kan niet.
0: Die gewoon een hapje willen mee eten in een horecagelegenheid of zo. Of een hapje willen meedrinken.
1: Ja, en dat is ook op terrassen. Als ratten zo vrij worden dat ze mensen onderhand over de voeten gaan lopen. Mm-hmm. Ja, dan moet je daar wat aan doen. Dat betekent niet dat je de ratten allemaal kunt afschieten.
0: Nee.
1: Maar je selecteert wel die brutale.
0: Oké, nou dat is jouw specialisme dan, jouw kennis en ervaring met name ook. Ik heb wel een beetje het gevoel, qua verdieping wat we hebben gedaan, dat er elk jaar meer plagen op meerdere plekken zijn. Is dat gevoel juist? Hoe komt dat dan?
1: Ja, ik denk dat wel klopt. Althans in de steden. Ik bedoel, in het buitengebied is alles nog hetzelfde. Maar in de steden zijn wel wat factoren die ratten in de kaart spelen.
0: En dat is? Of dat zijn?
1: Nou steden die zijn tegenwoordig, hoe noem je dat, eetsteden. Een stad was vroeger om in te wonen, maar tegenwoordig is een grote stad Er is alleen maar horeca en er wordt alleen maar gegeten. En er is vertier. Dat is een hele andere stad dan, zeg maar, 20 jaar geleden. Dus dat is iets wat een factor is.
0: Ja, maar is het zo dat we dan meer voedsel weggooien, achterlaten op straat gooien of in prullenbakken en zo? Dat het dan meer geld aantrekt ook natuurlijk.
1: Ja, zeker. Omdat er meer op straat gegeten wordt. Dus ook de fastfoodketens en pizzeria's waar mensen eten buiten kunnen krijgen, daar komt veel op straat terecht.
0: Op zo'n manier. Ja, dat is eigenlijk duidelijk. Ja, dus het ligt zeker niet aan deze gelegenheden, deze fastfoodketens, de restaurants, zeg maar.
1: Nee, daar verder niks aan doen.
0: Nee, laten we dat wel stellen dan. Tenminste, dat denk ik dan. Gif mag niet meer worden gebruikt, hè, als je zelf een rattenplaag hebt, toch?
1: Nee. Ik wou nog even terug naar redenen. Ook het ophalen, de vuil ophalen, is een probleem in grote steden. Ja. De nieuwe methodes van betaalde boksen onder de grond.
0: Ja.
1: Dat leidt er gewoon toe dat mensen dat structureel niet doen. En ook gewoon vuil naast de boksen blijven zetten. En dat is ook echt een bron van ratten.
0: Ja, maar als ik dan terugga naar, laten we zeggen, jaren geleden, toen we geen ondergrondse vuilcontainers hadden, en niet iedereen heeft dat ook trouwens, niet elke gemeente heeft dat overal in elk geval, dan werden gewoon vuilniszakken buiten gezet. Hadden we ook ratten, toch? Was het vroeger niet hetzelfde dan?
1: Nou, ik denk dat het anders is, want die werden buiten gezet en opgehaald. Maar nu zetten mensen die zakken buiten de ophaalbeurten. Ja. Hè? Dus zo'n container wordt eens in een zoveel tijd gelegd. En dan staat er gewoon 3-4 dagen staat er een zak.
0: Ja,
1: de rolcontainer, hè, van de mensen die vroeger containers hadden.
0: Ja.
1: Ja, dat was een veel, veel betere en veel geslotene oplossing. Dat was veel minder op straat.
0: Ja,
1: dat speelt ook wel een rol bij ratten.
0: Zo heb ik een plastic container, ik heb een papiercontainer, ik heb een groen container. En het restafval, dat gaat ondergronds weggegooid worden. Dus ik heb een bakkenverzameling zo ongeveer. Maar dat is wel de effectiefste manier om die ratten weg te houden. Want die kunnen dat niet vinden natuurlijk, dat voedsel dan.
1: Als het maar niet op straat komt.
0: Duidelijk, ja.
1: Als het betaald wordt, dan ligt het straat vol.
0: Jos, de rattenschutter. Ik ga afronden met de vraag. Wat kun je nou het beste zelf doen? Dat afval niet buiten zetten. Maar zijn er nog andere zaken die we kunnen ondernemen om de ratten, zeg maar, op afstand te houden? In ieder geval dat je zorgt dat ze niet bij jou in de hele buurt zitten?
1: Ja, ik kan reclame voor mezelf maken. Je kunt de rattenschutter bellen.
0: Ja, dat is logisch. Ik zal zo je 06-nummer geven, zeg. Jongen. Snap ik, Jos? Maar je moet gewoon goed opletten dat je geen rotzooi buiten zit, eigenlijk.
1: Dat is de kern van het verhaal. Preventie is heel belangrijk. Maar als ratten er één keer zitten, dan helpt preventie niet meer. Want dan ga je ratten alleen maar wegpesten. Ah. En dat is ook wat de reguliere ongediertebestrijding doet. Die zijn gefocust op preventie. En dan, als je aan de ene kant begint te preventiemaatregelen nemen, dan gaan de ratten gewoon verhuizen naar de andere kant van het winkelcentrum.
0: Ja, toch? Ja.
1: Rustig verder.
0: Oké, maar ik kan me voorstellen als je in een dorp of in een grote stad woont, dat je even contact opneemt met de gemeente als je ratten ziet. Een keer een rat kan, maar als je er meerdere ziet, dan heb je last van een plaag. Contact opnemen met...
1: Gaat je niet helpen, hoor.
0: Dat is jammer.
1: Nee, rattenbestrijding is een verantwoordelijkheid van mensen op hun eigen terrein.
0: Oh,
1: en als het openbaar gebied is, dan kun je de gemeente bellen. Maar daar hebben niet veel mensen last van. Het gaat erom wat je in je eigen tuintje zit, of in je eigen straat.
0: Ja, helder. Jos, 06-51, nee, ik stop ermee. Jos, dankjewel. Jos Kruis, de rattenschutter. Dankjewel voor je verhaal, voor je toelichting over wat er allemaal mogelijk is en wat er aan gedaan kan worden. Fijne dag, slaap lekker, hè, zometeen.

0: was Dead Man, dat was Jos, de schutter, de rattenschutter. Karel Emerald daarover. Het is 8:02, zometeen het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Wat hebben we het nieuws sowieso?
1: De politie, want die zoekt brandstichters in Soest en ook honderden mensen zonder stroom in Vleuten.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Half acht dus, Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein. Marjolein, je begint met de natuurbrand in Soest.
3: Ja, die is volgens de politie aangestoken. Gistermiddag stond een stuk heide van 50 bij 30 meter in brand in de buurt van het Nationaal Militair Museum. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat die brand niet spontaan is ontstaan. 3 jongens van een jaar of 13 zijn in de buurt gezien. Ze reden daar op een fatbike en elektrische stepjes. Mogelijk hebben ze ermee te maken en de politie wil graag met ze praten. Wie iets weet, kan zich melden. Tegen een 28-jarige Utrechter is een taakstraf geëist door het Openbaar Ministerie. De man wordt ervan verdacht de NS te hebben opgelicht voor 1,5 ton. Het OM eist ook een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar en terugbetaling van het geld. De verdachte zegt niet te weten waar dat geld nu is. De man zou de systemen van de NS hebben gehackt om toegang te krijgen tot anonieme OV-chipkaarten waar geld op stond. Een groot deel van Vleuten zat gisteravond zonder stroom. Netbeheer De Stedin meldde dat het om meer dan 1000 aansluitingen ging. Rond 9:30 was het probleem weer opgelost. Waardoor die storing was ontstaan, dat is onduidelijk. Een bijzonder concert was gisteravond te horen in de binnenstad van Utrecht. Vanaf de Dom speelde niet alleen de Stadsbeiardier. Ook twee pianisten deden mee om het stuk Canto Ostinato te laten horen. Het was de afsluiting van de zomerconcerten. En onze Robert-Jan was erbij en daardoor kan ik dit nog even laten horen.
4: Heel dicht op elkaar. We hebben nauwelijks ruimte op de weg.
3: Dat was de verkeerde. We gaan even naar de volgende.
2: Nou, dat
3: was
2: namelijk
3: de pianist van gisteren.
2: Okay.
3: Maar dit speelde hij.
2: Ja.

0: Ja, dat is echt mooi om even te horen.
1: Zeker.
0: En er stonden ook dus heel veel mensen te luisteren naar dat prachtige concert. En dat duurde maar liefst een uur.
1: Ja, het is jammer dat ik dat gemist heb. Robert Jan was al zo enthousiast in de ochtend met zijn live bijdrage gisteren.
0: Ja.
1: Maar hij is er wel bij geweest. En dankzij hem hebben we natuurlijk gewoon weer een klein beetje geluid. Gaan we nog meer daarover zien en horen op de site? Dan,
0: ja, wie weet. Zou leuk zijn, want er is best wel veel over te vertellen inderdaad. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb nog even het weer. Het wordt een zonnige dag. Er staat wel een stevige wind, zo'n 24 of 25 graden.
1: Lekker vooruitzicht hoor. Hey, dankjewel voor nu.
0: Tot zo weer.
1: Tot zo. Dan verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Deze kant opkomend vanuit Apeldoorn in Amsterdam hebben we het natuurlijk over de A1. Vertraging is er tussen Stroe en Hoevelaken zo'n 10 minuten extra reistijd. En het is ook druk op de Ring Noord van Utrecht. Dat is de N230 van Utrecht richting Maarsen. Er wordt nog altijd gewerkt aan de weg en daarom is de vertraging tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek een minuut of 5 extra.
2: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
5: Utrecht is wakker met

0: Ja, dat klinkt als een klok hoor, deze Free Electric Band. Gezongen door Owen Hammond. En deze combinatie met de muziek erbij bracht ons weer terug naar de jaren 70. Heerlijk. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. En goed dat je er bent. We hebben zoveel muziek nog in aantocht. Ja, van CD kon je zeggen. Of misschien wel LP. En de muziek van nu. Natuurlijk de digitale muziek. Ja, allemaal in aantocht. Maar we hebben weer zo'n mooi muzikaal onderwerp in Utrecht is wakker. De komende minuten gaan we namelijk daar aandacht aan besteden. En dan hebben we het niet over de zomeravond bijaardconcerten die gisteravond werden afgesloten. Nee, we hebben het over Robert-Jan Boy, die onderweg is gegaan naar de Janskerk in Utrecht. Daar is het een en ander over te weten te komen, want de kerk is heel lang dicht geweest en heeft een complete metamorfose ondergaan. Robert-Jan, welk plekje heb je uitgekozen?
1: Ja, we staan midden in de kerk. En nou, je hoort het op de achtergrond, Bob, volop activiteit. De Janskerk, even oud. Als ik omhoog kijk, zie je de gewelven, de enorme glas in loodramen. Ja, de vorm van een kruis, als het ware. Als ik het zo bekijk. Maar er gebeurt hier van alles. Er wordt hier een soort stijger opgebouwd. Er liggen allerlei pijpen in het midden van de kerk. Ik zie aan de zijkant nog wat houten kerkbanken. Daar een tafel waar koffie geschonken wordt. Allerlei bouwapparaten. Daar een stijger. Ik zie daar nog een soort tafel waar een vlakschuurmachine op staat. En veel glas in het midden van de ruimte. Met een soort balkon erop. Daar kun je ook nog op. Gloednieuw ziet het eruit. Ja, hier zijn ze dus de afgelopen maanden bezig geweest. En Laurens, de man, de organist, komt nu vers van de pers eigenlijk binnen.
2: Ja, ik sta
1: voor het eerst allemaal.
2: Sinds december sta ik weer in de kerk. Ja, nou, ik werk hier al jaren en het is wel eventjes een verandering, zullen we maar zeggen.
1: Vertel even wat er door je heen gaat.
2: Nou, de mensen die de kerk kennen, die moeten misschien even slikken. In het schip tussen de zuilen staat een grote doos. Dat is een collegezaal voor de Protestantse Theologische Universiteit. Dus het ruimtelijke beeld van het schip is er niet meer, helaas. Maar verder zijn er wel allerlei updates aan de kerk gedaan. Ook in onderhoud en
1: goed. Want hoe zag het er eerst uit?
2: Mooi en ruimtelijk.
1: Ruimte met kerkbanken erin en zo?
2: Ja, we hadden mooie stoelen. En er komen nu ook nieuwe stoelen. Die staan nog niet. Die staan in de hoek nog ingepakt. Ja. Dus allerlei veranderingen.
1: En daar een soort kapel, zie ik. Daar kun je in met allemaal banken in een U-vorm.
2: Dat is nu ook een collegezaal geworden.
1: Benno Oosterom.
3: Ja,
1: projectmanager.
3: Goedemorgen.
1: Die heeft zich allemaal begeleid namens de Protestantse Theologische Universiteit.
3: Zeker.
1: Het is even wat anders geworden.
3: Ja, dat was ook wel de bedoeling. Wij hebben inderdaad met de eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente Utrecht, afspraken kunnen maken voor de Protestantse Theologische Universiteit. Om deze kerk in de toekomst te gaan gebruiken samen met de Janskerkgemeente. Dus door de week een onderwijslocatie en op zondag nog steeds de vierplek voor de Janskerkgemeente.
1: Want het is een extra ruimte, een extra dak wat midden in die kerk gebouwd is, zeg maar. Ja, daar kun je ook nog op.
3: Ja.
1: Wat gaat daar gebeuren?
3: Dat is een studielandschap. Dus,
1: een studielandschap?
3: Studielandschap.
1: Zo wordt er genoemd, meneer.
3: Onder het dak zijn de collegeruimte.
1: Ja.
3: En op het daklandschap, je ziet het, met een heel mooi transparant hekwerk erop.
1: Ja.
3: Mensen zitten studeren straks. Ja. Onder de gewelven van de Janskerk.
1: Een soort reuzenbalkon en daaronder dus we komen college,
3: ja, zeker.
1: Banken en een scherm.
3: Daar komen stoeltjes en tafeltjes inderdaad waar de mensen college aan krijgen.
1: We hebben nog niet het orgel genoemd.
2: Nee, het orgel dat is ingepakt als
1: ingepakt.
2: In november.
1: Ja.
2: Want bij zo'n verbouwing komt er ongelooflijk veel stof vrij. En als dat in zo'n orgel komt, dan is dat heel slecht. Want dat kan dan het mechaniek aantasten en de pijpen. Dus dat is beschermd door de orgelbouwers. Die hebben het heel grondig ingepakt.
1: En dat wordt zo meteen uitgepakt.
2: En dat wordt zo meteen uitgepakt, ja. Want komende maandag is de grote opening. En dan dient het orgel weer te klinken.
1: Van het academisch jaar. En dan wordt het dan officieel geopend. Ja, er moet nog wel wat gebeuren. We gaan tussentijd even naar het orgel toe.
2: Ja,
1: ik weet niet of dat.
2: Ga ik nog sluit door het loodje.
1: Even kijken of we dat nog mee kunnen pikken. Dit is een soort, dit is nog onaangetast. Een soort kamer waar je kunt studeren ook. Grote tafel met allerlei boeken.
2: Precies.
1: Hier een boekenkast. Oh ja, dan gaan we hier een deurtje door en dan.
2: Even opletten.
1: Oh, dit is een plankschrijf. Ja, inderdaad. Oh, hier komen we dus bij het klavier. Kijk nu naar beneden, naar het bouwterrein, zeg maar. En hier een krukje. Je ziet daar twee klavieren achter, plastic. Ja, ik zie je kijken, Laurens. Van hoe gaan we dit doen?
2: Ja, het ziet er wel heel vertrouwd uit, nog, onder dat plastic. Het is ook best wel heel stoffig, toch?
1: Ja.
2: Dit balkon. Ja, ik hoop dat hij het straks weer netjes doet.
1: Wij gaan dat tijdens de uitzending nog hopelijk even beleven.
2: Nou ja, ik weet niet of we zo ver komen. Want het is toch een heel gedoe om dat uit te pakken. Dat moeten we echt even heel voorzichtig doen. En er zijn ook allerlei orgelbouwers aan het werk.
1: Ja.
2: En die moeten we zeker niet in de wielen rijden.
1: Even kijken hoe Overom erover denkt.
3: Nou, ik denk als je de tijd hebt, dan hoor je het orgel vandaag nog. Maar de vraag is, heb je die tijd, hè?
1: Goed.
3: Laurens wel, want die popelt om te kunnen gaan spelen.
1: Ja, natuurlijk, al die maanden. Ja, we gaan het allemaal afwachten. Ik kijk nu trouwens even op het studielandschap.
3: Ja, mooi, hè?
1: De term dat genoemd wordt, zeggen ze hier al een bank staan. Ja. En dan zijn ze ook bezig met verder inrichting van het landschap. Nou, we zijn benieuwd hoeveel bomen daar gaan groeien. En overal ook een beetje gaat stromen. Wat een activiteit, wat een verandering hier in de Janskerk.

0: Taylor Swift. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 14 minuten voor 8 uur is het intussen geworden. Ben je onderweg? Ben je al wakker? We willen dat weten. Vind ik leuk. Dan weet ik dat ik niet voor niks ben opgestaan, ook voor jou. Michel bijvoorbeeld, die is al druk bezig. Heeft een mooi ritje voor de boeg als chauffeur. Een toertje, zegt hij zelf, van Papenburg in Duitsland... via Osnabrück en Bremen, Hamburg. Ja, en dan bovenlangs weer richting Oost-Friesland... en dan weer op huis aan. Kortom... 14 koenden, 14 klanten dus. Mooi even een paar dagen onder de pannen. Ja, dat lijkt me ook. En een bakje koffie van jou, Bob, vind ik wel lekker. Daar ben ik wel aan toe. Nou, dan regelen we dat toch even hier vandaan. Fijne uitzending. Nou, daar zijn we zeker mee bezig. Martien die is er ook bij gekomen intussen. Goede uitzendingen vandaag bij Radio M Utrecht. En lekker onderweg. Overigens kan ik vandaag niet heel lang luisteren... want ik heb een dagje ondernemingsraad. Moet ook gebeuren bij de firma uit Alphen aan den Rijn... waar jij voor werkt. Ja, en dan nog even die vraag vandaag. Even onder aandacht brengen. Want, nou, ongetwijfeld heb je wel eens een huisdier... die weggelopen is daarvan gehoord. Misschien ook wel je eigen huisdier. Dat is naar natuurlijk, want ja... Je raakt bij wijze van spreken gewoon een beetje paniek... als je hond of kat lange tijd van huis is. De aanleiding dat we het erover hebben en de vraagstelling hebben... is je huisdier wel eens weggelopen... is het feit dat er een kat gevonden is met de naam Pierre... na maanden, denk je dan, gevonden? Nou, zelfs na 2 jaar is Pierre toch weer terug. Nou, dat is goed nieuws, de Utrechtse Pierre. Maar is jouw huisdier wel eens weggelopen? En, was dat een hele zoektocht of, ja... misschien wel met een nare afloop, dat kan ook natuurlijk. Hè. Je opmerking is welkom via Facebook van Radio M Utrecht. En je kunt dat natuurlijk ook altijd even doen via de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met de studio, vind ik ook fijn, prima. En als je de groeten wilt doen, kan dat ook. Ja, we zijn er niet zo moeilijk in. Oh, met het zonnetje erbij. En Mago zometeen uitgebreid over het weer voor Midden-Nederland. Mago, ik kijk naar buiten in de Hengelveldstraat in Utrecht... waar onze studio aan zit. Ik zie wel degelijk die zon.
1: Lekker, hè? Heerlijk, ja, het wordt een mooie dag.
0: Ja? Tipje van de sluier, om er zo meteen uitgebreid over te praten. Waar gaan we op uitkomen qua temperatuur?
1: 25 graden.
0: Lekker.

Nou, bij heldere hemel gaan we ze zien, hoor. Ik zie een ster en nog één en nog één en nog één. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Oh, hey, Karin, die heeft een mooie reactie achtergelaten over Joepie, die wel een keer is weggelopen met de hondenuitlaat. Ik zie een ster en nog één en nog één en nog één. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Oh, hey, Karin, die heeft een mooie reactie achtergelaten over Joepie, die wel een keer is weggelopen met de hondenuitlaat in de Soesterduinen. Ja, het is een leuk hondje, want ik heb een foto doorgestuurd gekregen.

0: opvang in Soest gebracht. En omdat hij gechipt was, onze Joepie, is hij weer bij ons terug. Het is wel je ergste nachtmerrie. Ja, dat kan ik me wel heel erg voorstellen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Meer reacties, ze zijn welkom. Kom er maar mee via de RTV Utrecht-app of post het op Facebook van Radio M Utrecht. Maar gewoon goedemorgen. En fijn dat je weer bij ons bent om te praten over het zonnige weer. Je zegt net 25 graden als tipje van de sluier dat je oplichtte. Ja, wat een zonnig vooruitzicht moet dat zijn vandaag.
1: Ja, het wordt echt een hele mooie dag. En nu is het nog een beetje fris. Ik zie minimumtemperaturen, nou eigenlijk temperaturen actueel. In Woudenberg 10,6, dat is de laagste. Ja. En IJsselstein-Oost 12,8. Dus het is nog fris. Dus er is nog eventjes een jasje aan op je fiets. Of als je lopend naar werk of naar school gaat. Maar de zon die is er gelijk al bij je. Dat is nu nog heel rustig met een zwak windje uit een oostelijke richting. En die oostelijke richting, ja, daar komt... komt warme en droge lucht vandaan. Dus die zon die gaat het vandaag fantastisch doen. Het is wel zo dat als je nu naar het zuiden kijkt... dat je wat, ja, wat hoge sluierbewolking boven Brabant kunt zien hangen. Mm-hmm. En dat is een beetje de nasleep van dat onweer... wat zich gisteravond boven Frankrijk heeft afgespeeld. Daar hebben we het vorige uur over gehad met die tornado in Palmas. We krijgen daar niets mee te maken... maar er waaien wel wat sluiers af, sluierwolken van... dat hele complex af, wat aan het instorten is... en richting Duitsland gaat trekken. Dus in de loop van de ochtend en middag een paar sluierwolken... die laten de zon goed door. En die temperatuur gaat door aanvoer van die warme lucht vanuit het oosten... gaat omhoog naar 4,25 graden. Heerlijk weer.
0: Ja, het lijkt me wel, ja. En ik had het over de sterren dus. Zijn die dan vanavond ook nog te zien? En sowieso, hoe gaat die avond in met een hoge temperatuur ook nog, mag ik hopen?
1: Zeker, zeker, want het blijft... ja, het is echt weer een beetje zomer... Het blijft lang warm. Ik denk dat we tot 10 uur temperaturen boven de 20 graden hebben. Uiteindelijk wordt de komende nacht weer zachter dan de afgelopen nacht. 13 tot 15 graden, dat zijn de minimumtemperaturen bij een afnemende oostelijke wind. En we zien de sterren wel, maar we hebben ook die hoge sluierwolken. Die blijven maar komen en dat is morgen ook zo. Woensdag hebben we te maken met de sluierwolken. In de loop van de middag krijgen we ook nog wat middelbare wolken. Maar het blijft gewoon droog. En met een zwakke tot matige naar oost tot zuidoost draaiende wind... wordt het nog een graadje warmer. Ik denk dat het ook morgen een mooie dag gaat worden. Een droge dag met 25 tot lokaal 26 graden.
0: Wat een mooie vooruitzicht allemaal. Nou, daar gaan we goed op, denk ik dan. Maar gewoon, wat heb je voor weerspreuk voor vandaag? Ik wil bijna zeggen deze dag door te komen, maar dat gaat vanzelf wel, denk ik. Maar wat heb je gisteren, had je een heidige spreuk, zeg maar? Wat heb je vandaag?
1: Vandaag gaat hij over de vroeg vallende blaadjes door de hitte en de droogte natuurlijk. Hè? Want dat is echt wel zichtbaar. Het is nog zomer, maar de bladval is al gestart. En daar gaat de weerspreuk over. Mm-hmm. Daar komt hij dan. Zomerhitte en droogte maakt het blad bruin. Het lijkt wel herfst in mijn tuin.
0: Je bent er goed in, Margot. Het voordragen ook. Hey, dankjewel. Ik spreek je vanaf 8:50 weer over het weer. Dank je voor vandaag, voor de ochtend dan, wat dat betreft. Ja hoor, Lucas Koch uit Utrecht is 12 jaar... haalt deze week geld op voor kankeronderzoek. Waarom? Hij doet dat niet zomaar. Ik ga hem zo meteen bellen in Utrecht is wakker. En dit is de boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
9: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
8: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
10: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schade content zien.
8: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Radio M Utrecht na het nieuws uit binnen- en buitenland. Nu Marjolein met de hoofdpunten, of eigenlijk het nieuws in het kort uit Midden-Nederland.
12: De politie vermoedt dat een natuurbrand in Soest gisteren is aangestoken. Een stuk heide stond daar in brand. En de politie heeft aanwijzingen dat die brand niet spontaan is ontstaan. Het KNMI in de Beeld gaat nu ook zeer plaatselijke weerwaarschuwingen geven aan gebruikers van hun app. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld bij zware onweersbuien. De gebruiker krijgt dan een melding als zo'n bui binnen een kwartier op de locatie wordt verwacht. En ook meer over de wedstrijd van Jong FC Utrecht. De ploeg had niks in te brengen gisteravond tegen Heracles.
11: Mm, en niks betekent dus ook met niks naar huis of niks thuis blijven.
12: Geen puntjes, nee. Okay.
11: Half negen uitgebreid, hè?
12: Ja, tot straks.
11: Tot zometeen. Dan verkeersinformatie van de ANWB bij Radio M Utrecht doorlopend. Ook in Utrecht is wakker. De A1, daar begin ik mee, van Apeldoorn naar Amsterdam. Je vertraging een minuut of 10 tussen Stroe en Hoevelaken. Dan op de A12 vertraging van Arnhem naar Den Haag. Onder Utrecht langs tussen Houten Oost en Knoop de Oude Rijn. 5 à 10 minuten. En op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoop het Lunette en Knoop de Oude Rijn. Ook weer zo'n 10 minuten extra reistijd. De ring noord van Utrecht, daar wordt dan gewerkt van Utrecht richting Maarsen. En daarom is er vertraging, helaas. Maar het is niet anders, een minuutje of 5 tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
15: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ja, dan was hij dan toch ineens eind jaren 80, 1988, 1989 kwam een album uit. Ja, en overleed ook toen Roy Orbison. De Big O in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het derde uur alweer trouwens van ons programma met nieuws, weer, verkeer, de actualiteiten uit Midden-Nederland. En Robert-Jan Boy bijvoorbeeld ook op locatie in de Janskerk in Utrecht, waar het orgel weer wordt opgebouwd na maandenlange restauratie van, ja, eigenlijk de hele Janskerk in Utrecht. Robert-Jan, we zijn toch wel een beetje gespannen. Jij ook misschien wel, of het orgel op tijd gereed is om er iets van geluid uit te krijgen in de uitzending vandaag. Gaat dat lukken, denk je?
1: Ja, ik ga het zo meteen even vragen, want we zijn wel benieuwd. Ja, de hele Janskerk, is er nog van alles vinden als het om die verbouwing gaat. Want de Protestantse Theologische Universiteit gaat dit als collegezaal gebruiken voor een gedeelte. Er is daarvoor een soort collegezaal gebouwd in wording. Een soort aquarium eigenlijk met een balkon erboven, wat ze een studielandschap noemen. Want dan kun je een tafeltje neerzetten, gaan studeren. Te midden dus van de gewelven, van die geweldige glas in loodramen in deze kerk. In een van de beuken is ook nog een soort kapel ingericht. Even kijken bij Jos Elbertsen. Meneer Elbertsen, we zien daar het orgel hangen geheel in plastic.
2: Yes.
1: Organist Laurens de Man, het popelt om het klavier aan te raken.
2: Yes.
1: Gaat dat nog lukken?
2: Vandaag?
1: Voor 9 uur?
2: Dat betwijfel ik eigenlijk.
1: Waarom? Gewoon even het plastic eraf rukken.
2: Zeker, maar dan moeten we alles helemaal schoon gaan maken. Dat moet je er komen helpen vanmiddag.
1: Dan gaat het te veel stof opleveren en dat gaat natuurlijk overal in zitten. Dat moeten we inderdaad niet hebben. Maandag, Bob, het is ongelooflijk, wordt dit allemaal officieel geopend.
0: Ja,
1: het
0: heeft
1: hier de opening van het academisch jaar gehouden. Dus een hele verandering in de Janskerk.
0: Dat
1: maar
0: denk je wel.
1: Wij gaan zo meteen toch eventjes verder kijken naar de ontwikkelingen. Dat begrijp je.
0: Ja, zeker. Na 8:30, dus keep your fingers crossed, zeggen ze dan. 11 minuten over 8 inmiddels worden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ik ga zo meteen bellen met Lucas. Lucas Koch komt uit Utrecht, hij is 12 jaar. En hij loopt sinds gisterochtend elke dag naar het werk van zijn vader. Zijn vader die vorig jaar is overleden. En waarom doet hij dat? Je hoort er zo meteen alles over. En nu muziek nog even van Shocking Blue. Never Marry. A Railroad Man. In Utrecht is wakker.

0: Backstreet Boys op Radio M Utrecht. Het is 12 minuten voor 8:30 geworden. Ik noemde zijn naam al even. Lucas Koch komt uit Utrecht. Hij is 12 jaar en hij haalt deze week geld op voor kankeronderzoek. Dat doet hij niet zomaar. Vorig jaar overleed zijn vader Erik aan kanker. Hij werd 56 jaar. Reden voor Lucas Koch om deze week 56 kilometer te lopen. Elke dag gaat hij van zijn huis in Utrecht naar het werk van zijn vader in Nieuwegein. Dat is 5,5 kilometer heen. Rennend en dan terug wandelen. Ook weer die 5,5 kilometer. Gisteren was zijn eerste dag, dus ik ben heel benieuwd, Lucas, hoe het gegaan is. Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat vandaag nog lopen, maar hoe was het gisteren, Lucas?
1: Nou, gisteren was het wel leuk, maar op een gegeven moment was het een beetje zwaar. Ja. Maar dat kwam wel goed. En bij het werk van papa stonden ook heel veel mensen me op te wachten.
0: Oh, en waren ze dan enthousiast? Hoe ontvingen ze je? Deden ze een applausje of verwelkomen
1: ze je? In zo'n kraag staan dat je dan mensen aan de ene kant en de andere kant had.
0: Ja.
1: En dan gingen ze gaan klappen.
0: Ja. Hey, hoe heb je je voorbereid op deze week? Want het is best wel pittig, denk ik dan.
1: Ja, nou, ik heb al wel eerder 5 kilometer gerend. Dus dat ging ook wel prima. Dus ja. Ik had niet per se met de conditie me voorbereid. Maar ik had met mijn moeder de route gefietst.
0: Ja, en was je dan gisteren alleen aan het lopen? Of loopt er iemand met je mee? Of iemand met de fiets of zo? Hoe doe je dat?
1: Nou, elke dag loopt een vriendje met me mee.
0: Oh, wat goed.
1: En dan gisteren loopt hun vriendje mee en dan vandaag weer een nieuw vriendje. En dan de hele tijd een nieuw vriendje.
0: Nou, dus je loopt niet alleen, dat is duidelijkheid. En in gedachten denk je aan je vader. Maar je wilde al een tijdje geld ophalen, hè, volgens mij, voor KWF.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, gewoon om meer mensen dit niet laten te overkomen. En gewoon voor onderzoek voor het KWF.
0: Ja, want dat is hard nodig, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hoeveel geld was je nou graag van plan om op te gaan halen deze week?
1: Nou, ik dacht eerst iets van 600.
0: Ja?
1: Maar nu is het wel iets meer.
0: Nou, ik vind 600 al veel. Wat heb je tot nu toe al bij elkaar gelopen, gerend?
1: 7.800.
0: Ik word er een beetje stil van. Dat is bijna 8000 euro in plaats van 600, wat al heel veel is natuurlijk.
1: Ja.
0: Zo, wat goed zeg. Hey, vandaag ga je dus ook lopen. Loopt een ander vriendje met je mee, zei je al. Deze hele week, vrijdag is dus je laatste dag dat je gaat lopen. Volgens mij gaat dat ook een hele bijzondere dag worden, toch?
1: Ja, want dan komen jullie weer, maar dan met tv en camera. Voor tv.
0: Ja, spannend hè.
1: Ja, en dan komen al mijn vriendjes bij elkaar en dan gaan we gewoon spelen.
0: Oh, kijk eens aan. En doe je dan niet een extra rondje, heb ik begrepen?
1: Oh ja, want van 55 kilometer. En dan moet er nog één bij, want papa is 56 geworden.
0: Ja, natuurlijk, ja. Ja, je houdt daar allemaal het houdt verband met de leeftijd van je vader, hè, die maar 56 is geworden. Dus een extra rondje om die kilometers voor elkaar te krijgen. Precies, en dan kom je op 56 uit. En die vrienden die komen met je meelopen en daarna hebben jullie het doel bereikt, hè? Jouw doel bereikt, denk ik dan, hè, wat je graag wilde doen. Wat een geld heb je dan bij elkaar gehaald, man?
1: Ja.
0: Ja. Hey, ik kan me voorstellen, Lucas, dat er best wel wat mensen zijn die nu luisteren naar de radio, naar Radio M Utrecht. En die denken, goh, ik zou ook nog wel wat willen geven, wat willen doneren. Hoe kunnen ze dat doen?
1: Nou, je kan naar de website kwf.nl.
0: Ja.
1: En dan zoek je op Lucas Koch. En de actie heet Lucas rent voor KWF en papa.
0: Ah ja, dus Lucas Koch en dan Lucas rent voor papa.
1: Ja.
0: Duidelijk. Ik ga je heel veel succes wensen. Hoe laat ga je vertrekken vandaag? Hoe laat ga je rennen?
1: Ik denk een beetje 10 uur.
0: Ja? Oké.
1: Okay. Ja.
0: En daarna ga je er nog een fijne dag van maken, of niet?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Hey, fijn je gesproken te hebben. Mooi verhaal en heel veel succes. Ja. Ik vind het fantastisch wat je doet.
1: Dankjewel.
0: Dag Lucas. Doeg.
1: Doei.

0: Band of Gold van Freda Payne uit 1970. Ja, Band of Gold. Marjolein nog even bij mij in de studio. Dat wil zeggen, zometeen uitgebreid natuurlijk het nieuws uit de regio. Mm-hmm. Jij had al wat meer, er is al wat meer binnengekomen voor de opbrengsten die Lucas voor ogen had, was 600 euro. Hij zei zelf 7800 euro, maar we zijn
1: ik zat
0: 8000.
1: Even te kijken. Hij zat al op 8100 inmiddels.
0: Aan.
1: Dus het gaat hartstikke goed.
0: Zeker wel, ja. Hij loopt dus voor het goede doel en dat is geld inzamelen voor KBF kankerbestrijding. Voor onderzoek naar kanker, omdat zijn vader vorig jaar is overleden op 56-jarige leeftijd. In totaal loopt hij 56 kilometer deze week. Mm-hmm. En vrijdag moet hij dan extra lopen, want 5,5 kilometer keer heen en weer is dat 11. Dus keer 6 moet dat dan zijn dan, hè? Of keer 5 en dan wat extra.
1: Nou, knap hoor, dat hij dat doet.
0: Zeker weten, ja. Goed om even gehoord te hebben. En doneren kan nog steeds via die site. Het regionieuws zometeen.
1: Ja, dat gaat over een nieuwe weerwaarschuwing van het KNMI. En ook over Jong FC Utrecht. Weer geen punten, helaas.
0: Eerst nog even Dubai. Is mooi verliefd op Radio M Utrecht.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
7: 8:31, hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Maar Jolijn, je eindigt toch altijd met het weer? Nu ga je beginnen met het weer?
8: Jazeker, want het KNMI komt met zeer plaatselijke waarschuwingen. Bij zware onweersbuien krijgt de gebruiker van de KNMI-app voortaan een melding als een zware onweersbui binnen een kwartier op de locatie wordt verwacht. Tot nu toe werd per provincie een waarschuwing gegeven. Het is dus eigenlijk een aanvulling op de kleurcodes geel, oranje en rood. Wie deze plaatselijke waarschuwingen wil krijgen, moet die app trouwens nog wel bijwerken. De politie vermoedt dat een natuurbrand in Soest is aangestoken. Gistermiddag stond een stuk heide van 50 bij 30 meter in brand in de buurt van het Nationaal Militair Museum. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat die brand niet spontaan is ontstaan. 3 jongens van een jaar of 13 zijn daar in de buurt gezien. Mogelijk hebben ze ermee te maken en de politie wil met ze praten. Wie iets weet, die kan zich melden. Bijna de helft van lokale politici heeft wel eens te maken gehad met agressie of intimidatie. Vandaag begint een campagne om de impact hiervan op raadsleden en wethouders duidelijk te maken. Ook hun familie en vrienden hebben er last van, vertelt dit raadslid.
9: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
8: En ook bij ons in de regio zeggen raadsleden vaak met haatreacties te maken te krijgen. Vooral vrouwen krijgen veel seksistische opmerkingen. Jong FC Utrecht had niks in te brengen gisteravond tegen Heracles. In stadion Galgenwaard werd het 1-6 voor de ploeg uit Almelo. Jong FC Utrecht wist dit seizoen nog geen punt te pakken. En staat dus helemaal onderaan in de eerste divisie. En een uitgebreid verslag kun je nog lezen op de app en website.
7: Weet je wat ik vermoed?
8: Nou?
7: Dat jij nu gaat beginnen met het weer terwijl je er al mee begonnen bent.
8: Ja, maar nog niet het weer van vandaag. Geen zware onweersbuien vandaag. Wel een zonnige dag. En een stevige wind en 24 of 25 graden.
7: Dankjewel. Volgende bulletin, 9:30, hè?
8: Zeker, tot straks.
7: Tot zo. Verkeersinformatie van de ANWB op Radio M Utrecht. Dat zijn een paar files die ik ga melden. Het is om te beginnen de A1, Apeldoorn in Amsterdam, Stroehoeflaken. De hele ochtend toch wel druk. Over die 9 kilometer, want dan praten we over een kwartier extra reistijd. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, het staartje van de A28 tussen Afrit en Dolder. Nummer 3 is dat en Utrecht doe je 5 minuten langer over je reis. Verder op de N230, daar wordt gewerkt. De ring noord van Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht, Overvecht en Maarsenbroek. Een minuut of 10 extra.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Alle fijne muziek, hè? Suzy Quattro. Nou, die vergeten we nooit. Ja, 1976. 78 is deze If You Can't Keep Your Love. Zat ik er maar 2 jaar naast. Nou ja, goed, dat is dan bij deze Alive and Kicking gecorrigeerd. 8:30 geworden. Ja, die katten met de naam Pierre, die 2 jaar lang weg geweest is. Wat moet dat een ramp geweest zijn voor die baas? Maar wat zou die baas blij geweest zijn dat die kat toch weer gevonden is? Ja, hoe lang is jouw huisdier van huis geweest? Heb je je huisdier dan heel erg gemist en dacht je, die komt nooit meer terug? En was hij er dan toch? Nou, je verhaal is welkom. En we hebben al heel wat verhalen binnen. We verzamelen dat allemaal. We hengelen zometeen eventjes op Facebook van Radio M Utrecht en in de RTV Utrecht app. Het kan de kat geweest zijn, het kan de hond geweest zijn. Even korte paniek misschien, maar dan was hij weer. Dan laat het weten. Nogmaals, de app van RTV Utrecht even gebruiken of je kijkt op Facebook en plaats daar zelf je reactie. Dan weer naar de Utrechtse Janskerk. Eeuwen oud heeft de afgelopen maanden een ware metamorfose ondergaan. Zijn bijvoorbeeld 2 collegezalen gebouwd. Hoorden we vanmorgen al even over van Robert-Jan. Voor de Theologische Universiteit. Die heeft de Janskerk voor langere tijd gehuurd. Tegelijkertijd kunnen de vieringen wel gewoon doorgaan. Maar het orgel, dat moet nog even worden uitgepakt. Nou, even. Pas dan kan de organist, Laurens de Man, zich volledig uitleven op de toetsen. Robert-Jan dus, vanmorgen doet hij live verslag vanuit de Janskerk in Utrecht. Hoe ver zijn we intussen met het uitpakken van het orgel, Robert-Jan?
1: Nou, er is al wat plastic vanaf gegaan, Bob. Ik ben nu weer even boven en er is een deur open gegaan. Ik ben nu achter het orgel, als het ware, achter de pijpen. Ik zie ze daar letterlijk voor me. Ik weet niet of ze even mag aanraken. Ik vraag het even aan de orgelexpert Elbersen. Met 1 vinger eventjes tikken, mag het eventjes? Nou ja, er komt nog niet zoveel geluid uit. Aan de voorkant plastic. Laurens de Man staat te kijken naar de pijpen. Hij heeft de afgelopen maanden gespeeld in de Pieterskerk, waar ook de vieringen werden gehouden. En nu, we hebben het al eerder meegemaakt, een complete verbouwing van de Janskerk. Want er is een collegezaal gebouwd voor de Protestantse Theologische Universiteit. Maandag wordt het allemaal in gebruik genomen. En het orgel in plastic aan de voorkant wordt uitgepakt.
2: Zeker.
1: En Laurens de Man die verlangt ernaar om de toetsen te beroeren. Wat doe je hier eigenlijk achter de pijpen?
2: Ja, we staan hier te kijken naar hoe het orgel die verbouwing doorgekomen is. Het is helemaal ingepakt geweest om het te beschermen tegen het bouwstof. En we zien dat er... dit is echt goed ingepakt. Je komt altijd een klein beetje stof in. Dat hou je eigenlijk niet tegen. Dat iedereen die wel eens een gaatje in zijn muur geboord heeft thuis, die kent het gevoel.
1: Ja.
2: Maar het is niet van die aard dat het niet bespeelbaar is of zo. Het zal op termijn een soort grote schoonmaakbeurt krijgen in het orgel. Dat hoort ook een beetje. Iedere zoveel jaar moet je dat doen.
1: Maar kunnen we even naar het klavier lopen?
2: Ja, dat is hier om het hoekje.
1: Dat is hier om het hoekje.
2: Dan kan ze weer uit. En dan gaan we het balkonnetje op.
1: Kijk, dit is een zaal hier waar je kunt, een grote tafel kunt studeren. Een uurtje geleden waren we er ook. Maar ja, we zijn weer eens even naar beneden gegaan. En nu weer omhoog, zo gaat dat. Kijk, daar staat ook Lies van Lies Maliepaard.
3: Zeker.
1: Van de Janskerk. Ja, hier dat klavier. Even kijken, hier moet je dan plaats nemen. De toetsen zijn trouwens inmiddels
2: die zijn niet vrij.
1: Aanraakbaar. Heeft nog geen zin om een toetsen naar beneden te drukken, hè?
2: Nou, het klavier is nog best een beetje stoffig. Maar dan gaat de orgelbouwer mooi aan werken. En dan is het, als het goed is, maandag weer spik en span.
1: Even wat anders. Ik zie daar nog steeds een potlood liggen. Is dat van jouw voorganger Mark van Kuilenburg?
2: Ja, dat klopt. Er ligt hier nog een heel oud potlood. Dat is
1: helaas overleden.
2: Dat is dus een jaar of 20 minstens oud. En dat had Mark hier altijd. Dat is mijn voorganger. Die heb ik helaas nooit gekend. Die overleed na een ziekte. Maar dat ligt hier als een reliquie nog altijd.
1: Dat is toch mooi. Dat potlood is belangrijk geweest voor die Janskerk als organist.
2: Zeker, ja. En dat hoort ook bij een kerk. Dat is natuurlijk geschiedenis. Dit potlood is 20 jaar. De kerk zelf is 1000 jaar oud.
1: Ja.
2: Op de kop af. En dat is een heel bijzonder gevoel om daar dan te werken. En ook een verantwoordelijkheid.
1: En dan met die collegezaal. Ja, Laurens, daar moet er een beetje aan wennen. Meneer Maliepaard, u bent van de Janskerk. Wat vindt u ervan? We zien daar
3: ik vind het prachtig.
1: Een lage aquariumachtige ruimte met het dak, zeg maar, onder de gewelven. Wat het landschap wordt genoemd, waar gestudeerd kan worden ook straks.
3: Ja. Nou ja, ik vind het zelf het allermooist dat je nu een vernieuwde Janskerk hebt, waar én ruimte is voor de universiteit en voor onze kerkelijke gemeente. Dat je die twee kunt combineren in zo'n 1000 jaar oud gebouw.
1: Ja.
3: Waar je deels traditie, deels vernieuwing hebt. En dat beide functies gewoon straks volop aan de bak kunnen hier.
1: En de Protestantse Theologische Universiteit huurt het voor 30 jaar af.
3: Ja.
1: Hoe belangrijk is dat, die periode van 30 jaar?
3: Nou, dat is heel belangrijk. Kijk, als je een middeleeuwse kerk in een stad moet onderhouden, dan kost dat gewoon heel veel geld. Wil je zo'n gebouw verwarmen, dan kost dat heel veel geld. En ja, de inkomsten zijn nu voor 30 jaar gegarandeerd. Ja. Dat betekent dat je ook kunt bouwen. En als de eigenaar van de kerk heeft ook daarom het besluit genomen om de kerk te verduurzamen. Het dak is geïsoleerd. Ja. De ruiten zijn van een nieuwe dubbelglas voorzien. De verwarming is verbeterd. Ja. En dat betekent dat de kerk ook het hele jaar door. Dat is in ieder geval het idee.
1: En een structurele huurder, zeg maar, en niet steeds meer dan dat. Maar concerten blijven nog altijd mogelijk?
3: Ja. Ja, Laurens en ik zijn heel nieuwsgierig van wat het met de akoestiek doet. Ja. Het is doorgerekend en de akoestiek zou zelfs ietsje beter moeten worden. Maar ja, de proof of the pudding is straks in de uitvoering.
1: De kerkdiensten, de vieringen kunnen dus gewoon
3: doorgaan?
1: Die
3: gaan gewoon door. 6 september, 11 uur 's ochtends, de eerste viering.
1: Zijn er veel vraagtekens geplaatst door de gemeente? Van joh, wat gaat er nou met de kerk gebeuren? Of,
3: Nou, mensen hadden geen idee van hoe het zou worden. Maar ik merk wel, afhankelijk van de smaak, gewoon enthousiaste ideeën van jongens, er is met respect voor het gebouw, is er wel iets nieuws in het gebouw gezet.
1: En het is een Protestantse Theologische Universiteit, dus het zit een beetje bij de heren.
3: Zeker?
2: Dat zou je kunnen zeggen. Ja. Respectvol volgebouwd zou je het kunnen noemen, het schip. Ja.
1: Het is spannend hoe het allemaal in de praktijk gaat worden zometeen.
2: Zeker, ja. Dat is altijd bij een verandering.
1: Ja.
3: Maar ik stond op het dak van de collegezalen, want dat kan nu gebruikt worden.
1: Onder de gewelven nog. Ja.
3: Onder de gewelven.
1: Met de glassenlood en om
3: nou ja, en het heeft natuurlijk wel nog steeds een ruimtelijke effect. Al is het anders dan vroeger toen je binnenkwam en die hele lange zichtlijn had op de begane grond. Fact of life.
1: In ieder geval, die Jaskerk kan er weer eventjes tegenaan in die duizendjarige geschiedenis. En aanstaande maandag wordt het officieel geopend allemaal.
3: Zeker.
1: Ook opening van het academisch jaar. En dan gaat Laurens dan spelen op het orgel.
2: Zeker, ja. Dat zal allemaal heel mooi moeten worden met koperblazers en zo. Dus dat
1: kijk.
2: Belooft wat.
1: Ja. Eerst er even uitpakken. Het plessen moet er vanaf, de stijgers worden opgeruimd hier.
2: Ja.
1: En dan gaat het allemaal door in die Jaskerk. Nou, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Kunnen we wel vast zeggen met deze nieuwe koers.
2: Ja. Merci.
3: Dankjewel.

0: Passenger. Alex Morgan in Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht even een extra verkeersinformatie rondje. Want je knippert met je ogen en er is een ongeluk gebeurd op de A1... waardoor er een half uur vertraging is ontstaan vanuit Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. De linkerrijstrook is dicht door dit ongeluk. Een half uur dus extra moet je rekening mee houden. Zo demago in het weer voor Midden-Nederland. Het wordt een mooie, hele mooie dinsdag. En wat krijgen we voor de rest van de week nog voorgeschoten? Nou, ze ligt het zo meteen toe bij ons in Utrecht is wakker. Nog even aandacht voor weggelopen huisdieren. Is het je wel eens overkomen en hoeveel paniek was er bij je? De Utrechtse kat Pierre die is na 2 jaar vermissing ongekend toch weer teruggekomen. Wat een opluchting bij de baas. Nou, Jaap is erbij gekomen met een reactie. Duda ook. Ik haal er even wat uit. Jan bijvoorbeeld, die zegt... Hey, goedemorgen allemaal van Radio M Utrecht. Wij hebben altijd honden gehad. 1 keer is er 1 weggelopen toen we haar uitlieten. Ze is een half uur zoek geweest. Nou, dat voelt niet fijn. Maak er wel een fijne uitzending van. En een fijne dag. Jan, en niet te vergeten Tineke ook, Mondriaan. Dankjewel voor jullie reactie. Pff, hè, wat een opluchting. Gerna zegt, nou, toen ik nog thuis woonde, heel lang geleden, hadden wij onder andere honden, maar die liepen nooit weg. Nu hebben wij katten. Ik heb ze altijd binnengehouden. Ook zij lopen niet weg. Maar ja, een kat heeft zijn personeel. Mooie opmerking. En Karin zegt, onze Joepie is een keer weggelopen met een hondenuitlaat in de Soester Duinen. Ik heb het er eerder over gehad. Ik zag daar wat likes over binnenkomen via Facebook. Ja, dat kan je overkomen. Je laat een hond uit en als die even losbreekt of als je hem niet aan de lijn hebt, ja, dan... Die hond ruikt de natuur en wegwezen maar. En nog even een reactie van Johanna. Mijn vader had een slagerij. Ja, daar passen geen honden en katten in. Ik ben er dus niet mee opgegroeid. En nu hebben we ook geen huisdieren. Ja, hey, dat kan ook natuurlijk, ja. Je kunt het allemaal aan ons kwijt, hier bij Radio M Utrecht. Ook in Utrecht is wakker. En vanmiddag bij Liesbeth in aan tafel. En niet te vergeten, bij Aart in Utrecht komt thuis ook weer. Vanaf 5 uur praten we door over weggelopen huisdieren. Dan nu, Mago, gelukkig niet weggelopen. Die is lekker bij ons.
1: Ja hoor.
0: En ook vanmiddag in de genoemde programma's. Ja, hey Mago, 25 graden is het voor uitzicht. Ik kijk naar buiten, ik zie het zonnetje hier vandaan. Ik moet een beetje turen tussen de microfoonstandaards en speakers door. Ik zie ook veel bomen waaien. Hoe is het met de wind dan? Ja. Of lijkt dit maar zo? Ja. Vertel.
1: Nee. Dat heb je heel goed opgemerkt. Want die wind uit het oosten, waar die warme en droge lucht vandaan komt, die is behoorlijk stevig vandaag. Hè. Nu al een windkrachtje 2 tot 3. En vanmiddag af en toe een windkracht 4. Dus het waait ook. Maar ja, daardoor krijgen we wel die warmte naar ons toe. Hè. Op dit moment hebben we temperaturen van 14 graden. En de zon schijnt volop. En vanmiddag wordt het 25 graden door die stevige oostelijke wind. En de zon die krijgt langzaamaan vanuit het zuiden ook wel wat bewolking, maar dat is heel hoog van die dunne, vezelige, doorschijnende sluierwolken. Ik krijg het amper mijn strot uit.
0: Nou, je doet het goed hoor, moet ik zeggen.
1: Langzaamaan vanuit het zuiden ook wel wat bewolking, maar dat is heel hoog van die dunne, vezelige, doorschijnende sluierwolken. Ik krijg het amper mijn strot uit.
0: Nou, je doet het goed hoor, moet ik zeggen. Het gaat gesmeerd, maar het komt door de vele koffiebokjes die jij voor de

0: Gaat dat lukken of niet?
1: Een copy-paste bedoel jij, hè?
0: Ja.
1: Nou, een klein verschilletje is dat het morgen minder hard waait.
0: Ja?
1: En dat het zelfs nog ietsjes warmer gaat worden. Ik denk dat we morgen op 26 graden gaan uitkomen. In eerste instantie is het ook nog niet zo heel erg broeierig. Dat komt pas later op de dag en in de nacht naar donderdag toe. Dus ook morgen een mooie dag met zon. Maar in de loop van de middag al wel wat wolken. Die kondigen een weersverandering aan. Maar die laat nog even op zich wachten.
0: Oh.
1: Want ja, pas op donderdag, als die temperatuur naar 27 graden stijgt... dan krijgen we naast zon duidelijk meer wolken. Misschien dat er in de ochtend al een buitje valt. Maar in de middag is het droog. En dan is het echt even oppassen geblazen. Boven Frankrijk ontstaan weer hele zware buien. En volgens onze weermodellen komen die heel laat op donderdag... of in de nacht naar vrijdag en vrijdag over onze omgeving. En dat betekent dat we dan... even de berichtgeving in de gaten moeten houden. Lokaal kan er veel regen vallen, hagel, windstoten. Nou, je weet alles erop en eraan. Is allemaal mogelijk, maar pas heel laat op donderdag. En dat is eigenlijk ook het moment dat de wind weer gaat draaien naar het zuidwesten. En dat betekent dat we vanaf vrijdag in het weekend weer terugzakken naar zo'n 22 graden. Niet koud, niet warm, heel normaal. En het blijft erbij ook wisselvallig. En ook volgende week wordt een wisselvallige week. Dat is alleen maar goed voor de natuur. Dus naast zon en wolken zien we eigenlijk elke dag ook wel een paar regen- of onweersbuien.
0: Kan ik het plaatje van Gerard Cox al laten horen? Het is weer voorbij, die mooie zomer, of niet?
1: Ja, ik heb er vandaag nog niet zoveel zin in. Oh, je had hem klaarstaan, hè?
0: Nee, niet. Nee, maar ik zat er wel aan te denken. Nee, ik had hem kunnen zoeken natuurlijk. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Nee, zeker niet. Ja,
1: nee.
0: Ik let me daar ook niet uit, want het is niet zo. Ja, oké, volgende week, oké. Maar het is het einde van de zomerperiode wel natuurlijk. Meteorologische herfst zit er toch alweer aan te komen.
1: Inderdaad, op 1 september zijn weermannen en weervrouwen al in de stemming van de meteorologische herfst natuurlijk.
0: Maar jij nog niet.
1: Dat betekent
0: nu, hè?
1: Nee, dat niet. Ik helemaal nog niet. En ook in september is het dan wel herfst, maar een beetje na zomer, ja, dat is nog altijd mogelijk. Hè? Dus
0: nou,
1: wat dat betreft denk ik dat dat wel goed komt.
0: Ik hou me vast van sowieso vandaag 25 en morgen misschien nog 1 of 2 graden hoger in Midden-Nederland. Wat lekker zeg. We horen je graag weer. Hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen, ook vandaag en de komende dagen. Dus ook weer een aan tafel. Bij Lisbeth en bij Aart in Utrecht komt thuis. Maar goh, ik spreek je morgenochtend.
1: Hele dag.
0: Oké, tot morgen dan.
1: Zeker. Dag.
0: Dag. En wel Nederlandstalige muziek. En ja, misschien ook wel Gerard Cox met 'Tis weer voorbij. Die mooie zomer. Dat toch niet doen. Pieter zometeen. Met de hits uit Holland. En daarna nog M bij de koffie. Wat een lekkere ochtend hier bij Radio M Utrecht. Blijf lekker luisteren.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid.
6: Dit is één land één.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
8: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
7: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
9: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
10: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
7: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Na de zonsverduistering volgt over een paar dagen de maansverduistering. Vreemd dat de maan eerst de zon voor de voeten loopt en daarna zelf in de schaduw gaat staan. Het is dinsdag 25 augustus met in deze uitzending alles over het koningsschieten met Johan Keerbaan. We praten ook over The Walk Into The Light en na de muziek aandacht voor Ontvoerd. Het nieuwste boek over spraakmakende ontvoeringszaken wereldwijd. Blijf luisteren, want beide auteurs zijn aangeschoven. Muziek!

0: Mungo Jerry in de Summertime. Heerlijk zomers plaatje. Vanaf vandaag ligt Ontvoerd in de winkel dus een boek met aangrijpende ontvoeringszaken die wereldwijd voor opschudding hebben gezorgd. Aangeschoven zijn Kevin van den Berg en Maya Noordam, de makers van de populaire True Crime podcast Ontvoerd, met dezelfde titel.
1: Goedemorgen.
0: Welkom,
1: goedemorgen.
0: Lieden.
2: Dankjewel.
0: Jullie zijn wel een keer ontvoerd geweest? Nee, hè?
1: Nee. We hebben wel overwogen om dat als publiciteitsstunt rondom het boek te doen. Maar we hebben toch maar bedacht dat het ongepast is.
0: Dat zou ik dan wel een hele mooie marketingstunt vinden. Ik ken natuurlijk een aantal ontvoeringszaken. Hans Martin Schleyer, Aldo Moro, Alfred Heineken. Maar dat staat er waarschijnlijk niet in, hè?
1: Nee, die staan er niet in.
0: Nee.
1: Als Aldo Moro wel een goede zaak voor ons volgende seizoen, zaten we net te bespreken.
2: Ja, heb ik op het lijstje gezet.
0: Je hebt wel eens de foto's gezien van Aldo Moro in een opgevouwen in een tapijt achterin een Renault 4. Ja. Ik herhaal, Renault 4 van 1 bij 1 millimeter.
1: Ja, hele heftige zaak.
0: Dat is een hele heftige zaak, ja. Hoe komen jullie daarbij om zeg maar eerst met zo'n podcast te komen, Ontvoerd? En vervolgens ook een boek. Ja, dat boek is natuurlijk een afgeleide ervan.
1: Ja.
0: Maar Ontvoerd, een podcast. En hoeveel podcasts hebben jullie inmiddels al gemaakt? Een heleboel vragen die jullie kunnen beantwoorden.
1: Nou, ik begin met de laatste. Komende donderdag komt onze 130ste aflevering online. Dus dat zijn flink wat afleveringen. En we zijn ermee begonnen 4 jaar geleden in september 2022. En eigenlijk kwam dat idee eerder dat jaar. Omdat Maya en ik, we kennen elkaar van de basisschool. En we zijn goed bevriend geraakt. En vaak op vakantie geweest. Leuke dingen gedaan. Samengewerkt. En op een gegeven moment dachten oké, maar als ons werk, onze agenda zo vult, hoe zorgen we dan voor dat we absoluut die tijd blijven maken? En ik had al langer wel de behoefte om een keer een podcast te maken. Het leek me gewoon een leuk medium en ik kende het niet. En Maya had hetzelfde en luisterde ook veel podcasts. En toen dachten we, oké, laten we dan een true crime podcast maken, omdat dat ons allebei interesseert. Mm-hmm. Waar gebeurden verhalen? En uiteindelijk werd dat Ontvoerd.
0: Ja, omdat dat een bepaalde spanning oplevert of zoiets, Maya?
2: Ja, het is veel mensen zijn geobsedeerd door true crime. Ik had dat zelf dus ook. Ik luisterde er zelf wel heel erg veel naar. En we dachten, ik heb zelf een marketingbureau. En dan moet je wel gaan nadenken over wat is dan toch een onderscheidende soort niche. En er wordt heel veel gemaakt over moordzaken, maar over ontvoeringszaken nog niet. Dus wij dachten, nou, dan pakken we die niche en dan gaan we daar eens even in duiken.
0: Ja, clichévraag. Welke was de eerste die bij de kop hebben gepakt.
2: Dat was het verhaal van Elizabeth Smart.
0: Ja, dat is een Amerikaanse.
2: Amerikaanse meisje, ja.
1: Kijk, de eerste zaak die we tegen elkaar uitspraken van daar willen we wel iets mee doen, is de zaak van Mark Dutroux. Die hebben we uiteindelijk een paar seizoenen later ook behandeld. Mm-hmm. Toen hebben we ook meteen geleerd, omdat we voelden dat het heel dichtbij kwam. We werden ook benaderd door nabestaanden vanuit België. We kregen heel veel berichten uit België.
2: Gelukkig positief.
1: Ja, dat mensen het goed vonden hoe we de zaak hadden verteld. Maar we vonden dat ook wel een beetje dichtbij komen. Dus toen hebben we daarna gezegd, nou, dan doen we geen Nederlandse en Belgische zaken meer. Maar er zijn helaas zoveel internationale zaken. Dus ja, we kunnen elke week wel een nieuw verhaal vertellen.
0: Ja, en hoe zit zo'n podcast eruit? Hoe kan je dat beleven? Zit er beleving in? Of is het al puur ingesproken tekst?
2: Nou, het is de
0: bedoeling. Je hoort geen grind bakken, je hoort ook geen regen en het is net die open gaat.
1: Nou, het is geen hoorspel, maar soms wel een klein beetje zit er een sound effect onder.
0: Welke? Wat voor sound effect is dat?
1: Nou, bijvoorbeeld, komende donderdag komt er een zaak online waarbij er uiteindelijk speurhonden werden ingezet en dan hoor je dat een heel klein beetje op de achtergrond. Maar het is absoluut geen hoorspel. Het is wel een verhaal dat wij voorlezen. Mm-hmm. En het is volledig gedragen door muziek. Dus het is geen babbelpodcast.
0: Oké. Welke zaken worden behandeld die wij kennen? Of is het louter Amerikaans?
2: Het is Amerikaans. Het is uit Japan. Het is uit China. Het is uit Zuid-Afrika. Het is eigenlijk van over de hele wereld. Ik denk niet dat mensen de zaken echt kennen, tenzij ze de podcast hebben geluisterd of misschien een andere podcast. Het zijn niet echte verhalen die in het Nederland of in Nederland heel erg in de media zijn geweest. Maar het zijn wel verhalen waarvan zelfs wij af en toe denken, nou, dit moet verzonnen zijn. Dit kan niet waar gebeurd zijn.
0: Neem ons eens mee naar een zo'n verhaal.
1: Nou, een van die verhalen staat bijvoorbeeld in het boek, hebben we het verhaal bewust ingezet van Louis Albino. Of Louis Armando Albino. Dat is een man die na 73 jaar is herenigd met zijn familie. Hij is dus als kind weggehaald bij zijn biologische familie. En is daar na 73 jaar achtergekomen. Heeft toen ook zijn broer ontmoet, Roger. En dat verhaal hebben we bewust ook in het boek gezet. Dat is een verhaal dat het afgelopen jaar wel wat vaker publiciteit heeft gekregen. Omdat het zo onwaarschijnlijk is. Ja. Dat je na zoveel jaren je familie nog kent. En het schrijnende is dat hij zijn broer uiteindelijk dus heeft ontmoet. Dat ze naar elkaar toe zijn gevlogen. En heel kort daarna is zijn broer ook overleden. Alsof zijn broer zijn hele leven heeft gewacht tot hij Lewis nog één keer kon zien.
2: Dat was ook eigenlijk zo, want ze waren samen aan het spelen in een speeltuin. En hij was de oudste broer, Roger. En zijn broertje is meegenomen terwijl hij hem weg zag lopen met de vrouw die hem ontvoerde.
0: Ja.
2: En hij heeft zich zijn hele leven schuldig gevoeld. En vlak voordat hij stierf heeft hij hem dus nog gezien.
0: Ja,
2: ja, dat soort verhalen, ja, dat kun je niet verzinnen.
0: Nee, ja, nou goed, jullie hebben het net even verteld in 2 minuten. Maar ja, goed, jullie doen er dan in principe 30 minuten over om zo'n ontvoeringszaak echt uit de doeken te doen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Hoe doe je dat? Zit er een draaiboek achter? Zit er een concept achter? Hoe doe je dat?
2: We schrijven het hele verhaal altijd uit. Dus we beginnen altijd met wat een stukje achtergrond. Waar is iemand geboren? Hoe groeit die op? Hoe ziet zijn of haar familie eruit? Hobby's, werk. Het ligt natuurlijk een beetje aan hoe oud het uiteindelijke slachtoffer is. En dan nemen we de luisteraar eigenlijk helemaal mee. Alsof je erbij bent. Dus het is maandagochtend 3 augustus. De zon schijnt. En nou, die loopt naar de supermarkt. Om nog één keer eventjes of een laatste pakje boter te gaan halen. En zo,
0: dus er zit dus wel een sfeer in. Jullie
2: dat is wel de bedoeling. Ja.
1: Ja, ja.
2: En we spreken het omste beurt in. Dus we hebben allebei een stukje en dat lezen we inderdaad voor. Maar op die manier nemen we de luisteraar helemaal mee in het verhaal. Tot uiteindelijk natuurlijk vaak de oplossing van de zaak. Hoe het nog in de media is geweest.
0: Ja, maar eerst ontvoering natuurlijk. Hè?
2: Zeker.
0: En wie doet ontvoering? Doe jij denk ik, Kevin, of niet?
1: Nee, dat doen we allebei. Oh. Ik snap dat je bij mij meteen een gruwelijke vader denkt. Nee, dat doen we allebei. Ja. We verdelen gewoon steeds het verhaal. En de ene aflevering begint Maya, de andere aflevering begin ik. Dat doen we altijd om en om. En we hebben daar zeker een structuur in. En wat ik net ook zei, het is geen babbelpodcast. Dus we hebben het helemaal uitgeschreven en het wordt muzikaal begeleid. Dus het is eigenlijk een heel kort verhaal. En dat is ook wat we uiteindelijk met het boek hebben gedaan. Omdat mensen zeiden, ja, ik vind het soms lekker om een kort verhaal te luisteren.
0: Ja.
1: En we doen wel, elke donderdagmorgen komt onze reguliere aflevering online. Maar we kregen ook wel vaak de vraag van, ja, maar wat vinden jullie er nou eigenlijk van? Dus we hebben tegenwoordig elke vrijdagmorgen een aflevering. Dat is wat korter, kleine 20 minuten, waarin we zelf nabespreken. En dan is het draaiboek iets meer open.
0: Ja.
1: Dan
0: ja.
1: weten we gewoon, oké, nou, dan ga ik echt horen, wat vindt mij nou eigenlijk het gruwelijke van de zaak? Of hoe had zij verwacht dat het zou aflopen?
0: Ja,
2: wie denk jij dat het heeft gedaan?
0: Ja, ja. Ja, ja, jullie staan gewoon op Spotify en Apple, hè, denk ik. Of gewoon via de website van jullie.
1: Nou, het eigenlijk overal. Dus
0: overal.
1: Apple Podcast, Podimo, Spotify, waar jij een podcast wil luisteren. Als het goed is, staan we ertussen.
0: Oké, ja, dat moet wel, denk ik. Hè. Dat hebben jullie wel goed geregeld.
1: Ja, maar kijk, en het begon als grapje. Hè, terwijl de thematiek is niet grappig. Maar het was wel dat wij dachten, oké, als we gewoon iets doen, dat we samen er zoiets kunnen maken. En het leek ons gewoon leuk. Hoe maken we daar iets moois van? En wel bedacht, nou, als er een paar honderd mensen luisteren, is het leuk, weet je? Dan doen we het niet alleen voor ons samen. Maar dat liep gewoon een beetje uit de hand.
0: Ja, maar mooi is dat toch? Dan hebben jullie gewoon een goed concept neergezet.
1: Blijkt.
2: Ja. Ja, en het is gewoon een heel populair thema. Je ziet dat er heel veel true crime podcasts zijn. En uiteindelijk zorgt het er dus voor dat we bijvoorbeeld begin dit jaar stonden we in de Lamar in Amsterdam. Hebben we een live show gedaan. Deze zomer brengen we dus een boek uit. Dus dat, nou, die hobby of dat avontuur of die grap, zoals Kevin zei, ja. Ja, brengt ons in één keer ook op helemaal mooie avonturen. Helemaal tot aan in de studio van Eemland 1.
0: Precies, dat is natuurlijk een hele eer. Hè?
2: Ja, zeker.
0: En over dat boek gaan we het zo dadelijk hebben. Eerst muziek.

0: Ain't got no, I got life. Nina Simone. Ja, tegenover me zit nog steeds Kevin van den Bergen en Maya Noordam, Marcus van de populaire True Crime podcast Ontvoering. En ik zie daar een prachtig boek liggen.
1: Ja, wij vinden hem ook mooi.
0: Ja, dat hebben jullie. We hebben de primeur.
2: Ja, jullie hebben de primeur. Vandaag komt hij uit.
0: En er komt zo dadelijk misschien een mooie opdracht in voor Tim of voor mij. Dat weet je maar nooit.
2: Dat weet je maar nooit. Zou zomaar kunnen.
0: In boekvorm. Dus nu krijg je in plaats van een podcast kan je dat ook lezen. Maar dat is een hele andere tak van sport.
1: Klopt.
0: Hoe doe je dat? Hoeveel pagina's heb je ongeveer voor een ontvoering gereserveerd?
1: Nou, kijk, het ging zo dat we hebben gewoon bedacht, laten we kijken of we een aantal aangrijpende ontvoeringsverhalen tot een verhaal kunnen maken. En we hebben dat een beetje naar dezelfde lengte getrokken, want onze afleveringen kunnen gewoon een beetje uit elkaar schieten. Sommige verhalen hebben we, zeker in de eerste seizoenen, meerdere afleveringen voor gebruikt. En ja, dan werd het voor een boek misschien een beetje te veel uitgesmeerd. En het is heel anders om een verhaal te luisteren dan om een verhaal te lezen.
0: Ja.
1: Dus we hebben, en dat hebben we zelf ook een beetje onderschat dit voorjaar.
2: Ja, klopt.
1: Omdat uiteindelijk hebben we het best wel, ja, is het, we hebben eigenlijk alle verhalen, ik denk dat er geen woord onaangepast is. We hebben echt wel veel eraan gewerkt om het weer te bekijken. Van, zijn we het nog steeds eens met de volgorde? Zijn er nog ontwikkelingen?
0: Okay.
1: En bijvoorbeeld als luisteraar is het fijn als je af en toe even herhaald krijgt. Was het nou de moeder, de tante? En hoe oud was iemand ook alweer? En in een boek kun je gewoon terugbladeren.
2: Ja. En ook het ritme van een zin bijvoorbeeld. Hoe je het inspreekt.
0: Oh,
2: daar
0: ben ik toch heel erg benieuwd naar. Zodra ik ga ik jou vragen om in ieder geval het begin even van een ontvoeringszaak voor te lezen. Misschien begint het ook. Het is 31 augustus 2026.
2: Ja.
0: En de auto staat voor de deur. Misschien begint het zo, maar dat zal waarschijnlijk niet.
1: Het zou maar zo kunnen. We hebben het gelukkig ook kunnen repeteren. Want we hebben een aantal weken geleden het boek ook zelf ingesproken. Omdat we dachten, ja, als wij een podcast maken, dan kan het ook zo zijn dat mensen zeggen, ja, maar we willen graag het luisteren.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel slim. Wie heeft dat ingesproken?
1: Beide.
2: Ja, dat is ons. We zijn begonnen met dingen inspreken. Dus ja, toen ons boek ingesproken moest worden, stonden wij wel bovenaan dat lijstje.
0: Het lijkt me zo ontzettend moeilijk om dat gehakkel eruit te halen. Nou, kijk, dan begin ik zelf ook al te hakkelen.
1: Kijk, in de allereerste aflevering deden we dat ook zelf. Dus dan zat ik thuis al die hakkeltjes eruit te halen. Nou, dat waren er behoorlijk veel meer dan nu. Tegenwoordig merk je wel dat je iets meer getraind raakt in het lezen en het voorlezen.
2: En wij hoeven nu de hakkeltjes er niet meer uit te halen. Want nee, gelukkig precies. Hebben we mensen die ons daarbij helpen die dat voor ons doen.
1: Shout-out naar Koen.
2: Ja.
0: Oké. Jullie worden goed gesponden. Of goed begeleid heet dat. Een boek. Wat is de oplage als ik vragen mag?
1: Ja, dat ligt bij de uitgeverij. Daar bemoeien wij ons gewoon niet mee.
0: Nee, je hebt dat gewoon bij de uitgeverij.
1: Ja, kijk, wij werden benaderd met de vraag, willen jullie dat doen? En toen dachten we, eerst moeten we dat doen? En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Want we hebben besloten samen, Maya en ik, Ontvoerd is voor ons het platform voor al onze avonturen. En toen kwam er een boek en wij denken, nou prima.
2: Ja. We zeggen gewoon overal ja op.
1: Als het goed is, ligt het nu op Schiphol en kun je het ergens...
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel slim, want je leest gewoon zo'n boek uit en ben je in Madrid.
1: Ja.
0: Bij wijze van spreken.
1: Ja, en voor een korte vlucht denk je, nou, ik heb even 3 hoofdstukken gepakt, maar bij een lange vlucht heb je hem uit.
0: Ja, en dan als je op Schiphol bent, dan loop je in ieder geval even lang... Eerst wat je doet langs die boekenzaak, om even te kijken van, is de stapel geslonken? En die is af en toe misschien wel eens geslonken.
1: Dat gaan we
0: en dat ga je er gewoon meemaken na vandaag.
1: Ja, dat gaan we echt, ik hoop het. Of op het station. Het is wel, wij dachten wel, en dat beaamde de uitgeverij ook wel, dat het een boek is dat je op zo'n plek echt moet kunnen vinden.
0: Ja. En dan ligt hij ook zo dadelijk ook in de boekenzaak in Baren.
2: Jazeker, Boek onder de Boer kon niet ontbreken natuurlijk.
0: Nee, die heeft ook al wat boeken overgenomen. Dan moet je ook wel weer, dan ga je de handel in eigenlijk, hè? De boekenhandel.
1: Ja.
0: Dat is ook een hele lastige zaak, want zij willen natuurlijk ook wat aan verdienen. Dat begrijp je natuurlijk ook wel.
1: Ja.
0: Wanneer is de signeerklus? Want dat is aan jullie.
2: Ja, aanstaande zaterdag 29 augustus staan wij vanaf 3:30 in Boek onder den Boer in Baren om boeken te signeren. Er is een gezellig drankje bij. We hopen wat mensen lokaal te zien. Er komen vrienden, familie. Dat is het moment dat we de boeken gaan signeren.
0: Ja, is het alleen signeren of ga je dan ook een stukje voorlezen?
2: Ja, dat ga je zien zaterdag.
0: Nou,
2: we kunnen nog niet te veel verklappen.
0: Ik
2: natuurlijk.
0: Ben heel benieuwd. Ik ga nu even naar jou luisteren. Ik luister gewoon naar de eerste 10 zinnen, bij wijze van spreken. Kijken
1: welk verhaal wordt het mij?
2: Ik heb hem geopend op het verhaal van Colleen Sten. Die begon op de manier zoals werd voorgesteld.
0: Ah.
2: Het is 19 mei 1977. De 21-jarige Colleen Sten staat te liften langs de snelweg. Ze is onderweg van haar huis in Eugene, Oregon, naar Californië om een vriendin te verrassen voor haar verjaardag. De afstand is flink, zo'n 1200 kilometer en dus ruim 13 uur rijden. Ze is al een flink stuk opgeschoten. Een behulpzame automobilist bracht haar bijna halverwege tot de plaats Red Bluff. Colleen heeft dat talloze keren gelift. Ze weet heel goed met wie ze kan meegaan en wat voor types ze beter kan vermijden. Niet iedereen probeert je immers zomaar van A naar B te helpen.
0: Nou, dan begint het langzamerhand, hè?
2: Ja, je kan je voorstellen wat er gaat gebeuren met haar. Dat is niet een gezellig autoritje geweest.
0: Nee, dat wordt geen gezellig autoritje voor deze. Maar dat weten zij op dat moment nog niet.
2: Nee, als ze dat had geweten. Dat is wel interessant. Ook zij, spoiler alert, maar zij heeft het overleefd. Zij heeft echt verschrikkelijke dingen meegemaakt. Maar zij voelde altijd bij een tussenstop, zij haar instinct vlucht van deze mensen.
0: Ja.
2: Maar het was een stel met een baby. En ze dacht, ja, waarom
0: dat
2: voelt dat zo?
0: Dat kan toch bijna niet misgaan?
1: Ja, dat kan niet misgaan. Nee. Dat kon helaas wel misgaan.
2: Ja, en flink, ja.
0: Ja. Een podcast, een boek, dat gaan jullie ook signeren. Er zijn meerdere signerenacties. Maar goed, jullie doen dat allemaal naast jullie werk. Kevin, jij bent een voortreffelijke voorzitter, dagvoorzitter.
1: Dankjewel.
0: Ik denk dat je zo'n 10 dagvoorzitterschappen hebt per maand. Veel gevraagd? Of?
1: Nou, dat zou ik wat veel vinden, kan ik je zeggen. Want het is best wel veel voorbereidend werk aan vast. Maar dat
0: zelfs van de timmerfabriek. Wat was het ook weer?
1: Timmer? Ja, de dag van de timmerindustrie.
0: Ja. Hey. Ja, daar weet je ook alles van natuurlijk. Hè?
1: Inmiddels, joh, over houten kozijnen, vraag me alles. En daarnaast sta ik in het theater. Ik vorm een theaterduo met Manon Blauw. Woont ook in Baren. En dat heet Blauwe Vinkjes. Ja. En nou, we hebben nu een beetje een zomerstop. Maar vanaf september dan toeren we weer door het land. En het komende vrijdag hebben we een evenement hier in Kasteel Groeneveld. Het is al uitverkocht. Maar
0: geweldig dat je daar nog allemaal de tijd voor hebt, zeg. En wie snijdt zondag het vlees?
1: Helemaal niemand.
0: Niemand?
1: Nee, want ik ben ook zelden thuis. Ik ben eigenlijk bijna altijd ergens aan het werk.
0: Jongen.
2: En slaap is ook overschattelijk.
0: En Maya, jij bent in de marketing.
2: Ja, klopt. Ik heb een marketingbureau in Baren op Pepper. We zitten op de Baarnse Dijk. Dus, ja,
0: we, dat zijn er dus meerdere?
2: Ja, we zijn met een team van 15 op dit moment.
0: Doe maar, dat begint lekker te groeien.
2: Ja, klopt. En wij helpen bedrijven die een mooi verhaal of product hebben, maar die niet helemaal goed weten hoe ze dat bij hun doelgroep moeten krijgen.
0: Ja, precies. Nou, ik begon al eerder van, jullie hadden eigenlijk gewoon een ontvoering voor jullie zelf in scène moeten zetten. Ja. Dan had je een hele goede marketing, denk ik, gehad. Maar ja, je hebt er helemaal geen tijd voor. Jullie hebben daar geen tijd voor.
2: Nee, Kevin kan het zich niet permitteren om een paar dagen van de radar te zijn. Zou wel lekker zijn, hè?
1: Ja, en er komt ook binnenkort nog een leuk RTL-avontuur aan. Maar daar kan ik later meer over vertellen.
0: Ja, en wat volgt na dit boek?
1: Dat is eigenlijk de vraag aan jou. Wat vind jij dat we moeten doen? We hebben een podcast, we hebben een boek. Wat...
0: Nou, je hebt een luisterboek ook nog.
1: Ja, maar wat
0: moet in het teken van de ontvoering?
1: Ja, dat is gewoon, deze ingesproken.
0: Ja, ik zou het niet 1, 2, 3 weten. Maar heb je al een idee? Je bent creatief genoeg om...
1: We hebben er af en toe wel eens over zitten sparren van misschien een spel.
2: Ontvoeringsspel.
1: Ja?
0: Dat zou nog wel kunnen. En dan zou ik zeggen, wordt het een buitenspel en niet voor in de winter.
2: Nou, je hebt wel meer
0: voor zo'n kinderfeestje,
2: soort,
0: weet je?
2: Ja, je hebt wel meer van dit soort spellen.
0: Nou, een kinderfeestje in het bos of zoiets, of op een weiland, weet ik
2: niet. Maken wij er daarna wel weer een boek van?
0: Ja.
2: Nou, we hebben afgelopen zondag met een aantal luisteraars hebben we een pre-launch van het boek gedaan. En daar hebben zij een ontvoerd mysterie moeten oplossen, voorafgaand aan de onthulling van het boek. Ja. Dus wellicht buiten, binnen, we weten het nog niet. Maar we zijn altijd wel weer bezig met het volgende avontuur.
0: Ik zou het doen. Of een spelletje op internet. Gewoon met 2 duimpjes en de hele dag gamen.
2: Ja, dat is natuurlijk ook populair. Niet per se bij
1: Nee, ik ben wel. Ik vind wel dat we mensen moeten stimuleren om iets met elkaar te doen.
0: Nou, en dan zou ik zeggen, doe een buitenspel. En dan wordt dan ontvoering. Ja. En dat doe je in combinatie met je mobiele telefoon, denk ik.
1: Bijvoorbeeld.
2: Nou, we gaan jou inhuren om even mee te denken. Ik hoor het al.
0: Ik kom graag bij u langs. Ik ben heel benieuwd wat voor opdrachten zo dadelijk in het boekje staan. Mag ik jullie ontzettend veel succes wensen met Ontvoerd. Het nieuwe boekweekje. En wellicht dat wij in staat zijn om zaterdag om 3:30 in de boekhandel hier in Baren te zijn om jullie signeeractie bij te wonen.
2: Hartstikke leuk.
0: Dankjewel, Kevin van den Berg en Maya Noordam. De ontvoering is al begonnen.
2: Ja.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Dit was natuurlijk Sex Machine van de, naar ik net heb begrepen, meedogenloze James Brown.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Ja, Klaas, ik ben ontzettend benieuwd. Wat wordt het weer?
3: Het weer. Vandaag een mooie dag. Vrij zonnig. Wel steeds meer hoge bewolking komt opzetten. Maar het blijft droog. Temperatuur nog net geen 25 graden. Als het vandaag niet lukt, dan lukt het morgen wel. En het is zomerse temperaturen. De wind is de hele tijd uit het oosten tot zuidoosten. En morgen dus ook rond de 25. Ietsje warmer als vandaag. En dan... wat is het? Morgen of morgen. En de dag daarna... Dan is het broeierig warm. Kan het 27, 28 graden worden. En een paar warmte-onweerbuien in de ochtend. Maar die stellen niet al te veel voor. Maar in de middag komen er zware regen- en onweersbuien. En die kunnen lokaal veel regen brengen. Gemiddeld een millimeter of 10. Maar het kan ook lokaal 20 millimeter zijn. En dat is het begin van een regenrijke periode. Met dagelijks regen- of onweersbuien. En dan zou ik kunnen zeggen, dat is dan min of meer het einde van de droogte.
2: Kortom?
3: Kortom, nog 2 dagen mooi weer. En dan de dag erop tegen de avond regen- en onweersbuien. En dan hebben we voortdurend nattigheid en de temperatuur is dan weer terug naar een normale waarde van rond de 20 graden.
0: Dankjewel, Klaas Bijker.
3: Graag gedaan. Ik wens je een mooie dag toe.
2: Dank je.
4: Helemaal hè.

0: Ik word er altijd gelukkig van dit nummer. Billy Swan, I Can Help.
1: Wie wordt de nieuwe koning van het Groot Gaasbeker Gilde? Kijk zondag 30 augustus op Eenland 1 TV. We zijn er live bij vanaf feestterrein De Blaak in Soest bij het spannende koningsschieten. Wie volgt koning Toon van Doorn op? Wie blijft het koelst en schiet de vogel naar beneden? Gildefeesten, het koningsschieten. Je krijgt alles mee vanaf 2 uur op Eenland 1 TV.
0: Afgelopen zaterdag zijn de gildefeesten begonnen in Soest. 10 dagen lang vol vertier, sport, spel, feest en nog veel meer. Voor ieder wat wils, een gezellige middag op het veld of een vetfeest in de tent in de aanloop naar koningsschieten, dat aanstaande zondag dus in het programmaboekje staat, besteedt Eemland 1 Actueel elke ochtend aandacht aan dit feest. Vandaag Johan Keetbaas en die hebben nu aan de lijn. Johan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent verantwoordelijk voor het licht en het geluid onder meer.
2: Klopt, en de artiesten.
0: En de artiesten, wat voor artiesten heb jij allemaal geregeld of heb jij die niet geregeld?
2: Ja, nou oké, dat regelen we natuurlijk met z'n allen. We hebben tijdens de gildefeesten een hele hoop vrijwilligers. En dat doen we ook met de muziekkeuze. We zijn afgelopen weekend zijn met het Blaakfestival gestart. Mm-hmm. En daar hadden we wat soeste bandjes. En we hadden de Wieners die wat country speelden. We hadden schitterend weer, dus dat paste daar eigenlijk uitstekend bij. Vrijdag, zaterdag en zondag, dat zijn echt voor ons de feestavonden.
0: Ja, dan moet het echt gaan knallen, hè?
2: Dan gaan we echt knallen, zeg maar. En dan hebben we op vrijdag hebben we Rondé en de Hermes House Band.
0: Rondé, die hebben 2 hitjes gehad in Nederland.
2: Ja, Rondé, die is best wel bekend. Ze hebben Hard to Say Goodbye en Love Myself.
0: Geweldig.
2: Maar het is, ja, ik zou zeggen toch onder de wat jongere mensen heel erg bekend. En wij denken dat we met de combinatie met de Hermes House Band, ja, die toch een bekendheid zijn in Nederland, dat we een enorme feestavond van gaan maken.
0: Mm-hmm. Hoe kan je de muziek afstemmen op jouw publiek? Hoe doe je dat? Waar weet je dat er behoefte aan is? Ik bedoel, ja, je kan met de Kings komen, de Beatles, maar dan sla je denk ik de plank mis.
2: Nou, daar is ook wel een publiek voor. Kijk, wij zijn natuurlijk onderdeel van het Groot Gaasbeker Gilde. We hebben echt een maatschappelijke functie. En vanuit daar proberen we ook een zo breed mogelijk publiek eigenlijk te bedienen. Morgen hebben we bijvoorbeeld het Franklin Festival. Dat is voor mensen met een beperking. Hebben we ook zijn best nog wel namen op, hoor. Danny de Munk, Sieneke. Ja, Marco de Hollander. Ontzettend leuk. De mensen hebben een fantastische dag. We hebben op aanstaande maandag, dus eigenlijk de laatste dag van de gildefeesten, dat is onze ouderenmiddag, de Rock and Rollator Party. En ja, goed, daar komen natuurlijk wel wat oudere heetjes, hè. Maar wel een beetje rock and roll. Mensen houden wel van een dansje en een drankje.
0: Mm-hmm.
2: We proberen het zo breed mogelijk publiek te bedienen.
0: Ja, en wat staat er nog op het programma?
2: Ja, dus vrijdag hebben we de toppodium met de Rondé en de Hermes House Band.
0: Ja.
2: Zaterdag hebben we de Party Night. En dat is echt voor de wat jongeren, ik zou zeggen tot een jaar of 30, zeg maar. Mocht je ouder zijn en ervan houden, natuurlijk ook van harte welkom. En dan hebben we de Afro-bro's. We hebben Russo, die toch ook wel redelijk bekend is in Nederland.
0: Nou, niet bij mij, maar goed. Bij het grote publiek misschien wel, maar...
2: Zeker weten, hè. Ja. Toch wel wat hits. En lastig en gast erop. Ja, dat is toch wat meer up-tempo, dansmuziek. En ook weer een fantastische avond.
0: Ja, hoe lang doe je dit al?
2: Ik ben betrokken bij het bestuur van de Gilde sinds 2023.
0: Ja.
2: En tot nu, dus reken maar uit.
0: Op welke artiest ben je nou heel erg trots die je hebt binnengehaald?
2: Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Vorig jaar hadden we de Clarks, vond ik zelf heel erg goed. Een bekende Haagse band samen met Queen. Dat vond ik wel een hele leuke combinatie. Frans Bauer hebben we vorig jaar gehad. Dat was ook fantastisch op de Hollandse avond. Hè. Dat is eigenlijk bij ons elke zondag is de Hollandse avond. En ja, dat is toch wel de klassieke gildeavond. Die is ook altijd als eerste uitverkocht.
0: Ja.
2: Hollandse hits doen het altijd enorm goed. Mensen die elkaar na een jaar weer eventjes treffen in de tent. Onder het genot van een drankje.
0: Ja.
2: Meezingen. Één groot feest.
0: Ja, is het wel eens een keer voorgekomen dat er een artiest niet kwam opdagen?
2: Voor zover ik weet niet. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar dan is het voornamelijk door bijvoorbeeld ziekte. Of,
0: ja, bijvoorbeeld.
2: Ja. Dat hebben wij gelukkig niet gehad, maar we bereiden ons er altijd wel op voor.
0: Ja, dan ga jij zingen dus.
2: Dan ga ik zingen inderdaad, ja. Ik weet niet of we de mensen daar een plezier mee doen.
0: Nee. Maar het wordt wel swingen. Daar gaat het om.
2: Swingen. Ja, en we hebben altijd iemand achter de hand. We werken ook samen met Lucassen. Dus dat is toch een wat groter boekingskantoor. Waar we ook aangegeven hebben dat als het verkeerd gaat, dat we wel iemand achter de hand willen hebben.
0: Ja.
2: En dat is altijd geregeld.
0: Ja, wie hebben jullie nu achter de hand? Dat kan je niet zeggen natuurlijk, hè?
2: Nee, ja, dat is niet specifiek één iemand, maar we kijken altijd last minute wie er eventueel beschikbaar is. En die vullen we daarvoor in. Maar dat is niet zo... Dat hebben we niet al weken van tevoren vast liggen.
0: Ja, maar goed, het is jouw feestje. Het is het feestje van het bestuur. Maar je doet toch zelf ook wel mee met het feestgedruis?
2: Nou, het is het feest van Soest. Ja. En het is echt voor en door Soest. Ik kan dat echt niet vaak genoeg benadrukken. We hebben een heleboel vrijwilligers. We hebben meer dan 300 vrijwilligers.
0: Toewaar.
2: Die elk jaar ervoor zorgen dat we de Gildefeesten kunnen organiseren. Ook op een redelijk laagdrempelig niveau. Uh-huh. Dus een kaartje was rond de €25. Ligt er een beetje aan welke artiesten we willen. Maar we proberen de prijzen laag te houden, ook van de consumpties. Om het voor iedereen mogelijk te maken om te genieten van de Gildefeesten.
0: Ja.
2: We hebben een heleboel sponsoren die ons echt enorm helpen. Daardoor kunnen we toch de wat grotere artiesten boeken. Maar ja, toch voor een redelijke prijs dat aanbieden.
0: Ja, we hebben het over vrijwilligers gehad. Blijft dat gilde, het vrijwilligersgilde, blijft dat constant? Groeit dat aan? Neemt het af? Wat is het?
2: Nou, wij zijn dus het Groot Gaasbeke Gilde uit Soest. Het grootste schuttersgilde van Nederland. Moet ik toch met enige trots zeggen. Het is eigenlijk iets van wat heel groot is in Zuid-Nederland. Maar dat hebben we in Soest toch wel voor elkaar. Mm-hmm. We hebben dit jaar 65 nieuwe leden geïnstalleerd.
0: Doe maar.
2: En dat groeit eigenlijk alleen maar. Dus we zijn daar, we hebben natuurlijk 3 jaar geleden hebben een wijziging in de statuten gehad. Waardoor het wat makkelijker wordt voor mensen om lid te worden van onze vereniging.
0: Ja, vrouwen.
2: Ja, vrouwen, maar ook mensen die bijvoorbeeld niet geboren zijn in Soest. Je hoeft niet per se katholiek gedoopt te zijn. Maar je moet wel een binding hebben met Soest. Dat vinden we belangrijk. Hè? Daar staan we ook voor. We staan voor de verbinding in de Soeste samenleving. Daar zijn we een onderdeel van. En dat vinden we belangrijk. En daar hebben we de statuten eigenlijk ook op aangepast. Dus als je geboren bent, waar dan ook, maar je woont in Soest en je vindt dat je een binding hebt met Soest, dan ben je van harte welkom bij het Gilde. En die mensen die doen ook vrijwilligerswerk. En dat maakt het uiteindelijk mogelijk dat we dit op deze manier kunnen organiseren.
0: Ja, jij bent dus verantwoordelijk voor de stage, voor het licht, voor het geluid. Alles wat met de bühne te maken heeft, ook voor de bemensing ervan.
2: Exact.
0: Hoe lang ben jij daar dan mee bezig?
2: Ja, een jaar is eigenlijk te kort. Maar we zijn daar, we beginnen daar eigenlijk volgende week alweer mee.
0: Ja.
2: Als de Gildefeesten zijn afgelopen, dan beginnen we alweer met het jaar daarop. En dat heeft natuurlijk te maken met de artiesten die we vast willen leggen.
0: Ja.
2: Dat proberen zo vroeg mogelijk te doen, omdat ze dan nog beschikbaar zijn. Nieuwe ideeën, we krijgen een heleboel tips. En tijdens de Gildefeesten, mensen die geven nog allerlei commentaar. Dat kan heel positief zijn, soms wat verbeterpuntjes die we door kunnen voeren. Dat nemen we eigenlijk allemaal mee. Dat bespreken we en we proberen volgend jaar de lat toch wel weer wat hoger te leggen.
0: Ja, stel dat je een heleboel zakcentjes hebt. Wie zou je dan graag willen uitnodigen? Wie zou je graag op de stage willen zien?
2: Ja, dan ga je natuurlijk op mijn persoonlijke keuze.
0: Ja, zeker.
2: Maar daarvan zijn er een heleboel al. Ja, ik ben enorm van de Golden Earring.
0: Ja, maar dat kan niet meer, hè?
2: Die kan niet meer, nee. Dus dat is een hele goede vraag. Daar zou ik toch eens eventjes...
0: Nou, het kan ook een buitenlander zijn, hè?
2: Zeker. Ja, de Rolling Stones dan. Als het
0: de Rolling Stones.
2: Onbeperkt zou zijn, dan... Dus we zoeken nog een sponsor, dus ik weet niet of er mensen luisteren die...
0: ja, maar goed, je hebt ongetwijfeld de laatste cd in huis van de Rolling Stones.
2: Zeker.
0: Goed zo, Johan Keetbaas. Mag ik jou veel succes wensen komende dagen tot en met zondag. Je zal wel helemaal kapot zijn en daarna begint het feest weer opnieuw met het vastleggen van nieuwe artiesten. Mag ik je danken?
2: Graag gedaan.

0: En daar vloeien de Red Hot Chili Peppers langzamerhand weg met Under the Bridge. Elk jaar besteden we aandacht aan dit onderwerp. Walk into the dark. Op donderdag 10 september is het weer zover. En deze bijzondere wandeling in Baren vindt plaats in Baren. Waarmee aandacht wordt gevraagd voor suïcidaliteit, verlies, hoop en verbondenheid. Aan de lijn hebben we dan Jeff Balch. Goedemorgen, Jeff.
1: Goedemorgen.
0: Walk into the light, into the dark. De hoeveelste aflevering wordt dat?
1: Walk into the light.
0: hoeveelste aflevering wordt dat?
1: Dit is de vijfde keer in Baren. En ik moet zeggen, wij hebben gezien een dalende trend in het aantal suïcides in Nederland. En ja, ik denk dat het wel te maken heeft met de aandacht die we het hier en in andere plekken geven.
0: Oké, geldt het alleen maar voor Baren of geldt het gewoon even, dat zijn ook de landelijke cijfers?
1: Dat zijn de landelijke cijfers en dit jaar, omdat wij lopen op 10 september, dat is de Internationale Suïcide Preventiedag.
0: Ja.
1: Wij doen het in samenwerking met de Suïcide Preventie Centrum, een landelijk initiatief, wat dit jaar in 80 verschillende plaatsen gebeurt.
0: Ja.
1: Vorig jaar was het 53 volgens mij. Dus het is een enorme belangstelling.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn er blij mee.
0: Ja, nou ja, goed, je doet het niet alleen. De wandeling is ook een initiatief van Herstelnetwerk Eemland. In samenwerking met de adviesraad Sociaal Domein Barend Space en Stichting Suïcide Preventie Centrum. Het is nogal wat. De eerste cijfers zijn al goed dat het in ieder geval het aantal suïcide gedragingen wat afvlakt, gelukkig maar. Hoe ziet zo'n wandeling eruit?
1: Nou, de wandeling, wij beginnen om zeg maar 5:45 ochtends te verzamelen bij de gemeentehuis. En het is nog donker. En wij vertrekken om 6:00, ongeveer halverwege die 5 kilometer is de zonsopkomst en begint dan steeds lichter te worden.
0: Mm-hmm.
1: En dat is het walk into the light.
0: Ja.
1: Het is symbolisch voor de hoop dat je krijgt. En onderweg hebben we de mogelijkheid om of in stilte of ook in gesprek over dit onderwerp te gaan. En ja, uit de onderzoek blijkt dat wij moeten het taboe van stilte hieromheen doorbreken.
0: Ja.
1: En meer daarover praten.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen we in de wandeling. Nou, dan zijn we eigenlijk tegen 6:45 zijn we terug. En dan gaan we in de herberg van Paulus aan de ontbijt zitten. Het is dankzij sponsors van de Smaken van Hamelink en van Berken Makelaars kunnen we gratis ontbijt aanbieden. En dan hebben we een sluiting. Meestal is het de burgemeester die de slotwoord heeft. En dan gaan we na een half uurtje daar ontbijten en gaan we naar huis.
0: Ja, deze wandeling is voor nabestaanden, naasten, mensen met eigen ervaring, professionals en andere betrokken inwoners. Even een lugubere vraag. Hoeveel zelfmoorden zijn er in het afgelopen jaar geweest in Baren en omsteken? Weet je dat?
1: Specifiek voor Baren weet ik niet. Maar gemiddeld gezien over alle provincies hebben we het over 5 per dag.
0: 5 per dag?
1: 5 suïcides per dag, landelijk gezien.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, en wat je merkt uit de cijfers is dat al zijn er misschien meer 2 keer zoveel mannen als vrouwen die succesvol pogingen hebben. Daar is een stijging onder jonge vrouwen, dat is vrouwen tussen de 10 en 20 jaar,
0: oei.
1: In de afgelopen periode te zien. En dat is, je schrikt er wel van.
0: Ja, 5 zelfmoorden. En ik had wel begrepen dat het zelfmoorden zijn, als het gaat, 3 in en om de trein. Dus zeg maar voor de trein springen of gewoon ophangen in het toilet of iets dergelijks. Dat klopt, hè?
1: Nou, ja, er zijn verschillende manieren als je in
0: 3 in en om de trein. Dus zeg maar voor de trein springen of gewoon ophangen in het toilet of iets dergelijks. Dat klopt, hè?
1: Nou, ja, er zijn verschillende manieren als je in de details treedt. Maar het is ook wel voorgekomen hier

0: die het meest nodig hebben.
1: Mm-hmm.
0: En ik kan me niet bedenken dat iemand die het leven niet meer ziet zitten, dat er iemand is die meer nodig heeft dan dat.
1: Ja, je hebt het in je omgeving meegemaakt?
0: Ik denk dat iedereen een beetje in de omgeving. Ik heb niet in mijn familie voorbeelden en niet onder mijn naaste vrienden. Maar ik heb heel veel vrienden die ook familieleden en vrienden hebben verloren.
1: Ja.
0: En ik weet wat het is om te zorgen voor iemand die een langdurige depressie heeft. En de wandeling is ook voor die mensen die zorgen voor iemand anders. En het geeft hun ook een steun in de rug en de hoop voor de toekomst.
1: Een prachtig initiatief natuurlijk, hè? Bij het eerste ochtendlicht samen wandelen in de stilte of juist in gesprek. Dat kan met Walk Into the Light. Ik zei het gekscherend, Walk Into the Dark. Omdat ik dacht namelijk dat er hele donkere cijfers werden voorgespiegeld. Maar dat was dus niet zo. Het gaat de goede kant op.
0: Wij zien in het algemeen een dalende trend. Maar met specifieke groepen, zoals jonge vrouwen is een stijging. Bij jongeren is er nog heel veel zorgen, ook vanwege sociale media. We vinden dat de scholen misschien nog te weinig aandacht aan mentale gezondheid besteden. Dus er zijn wel puntjes. En Baren werkt in samenwerking met Herstelnetwerk Nederland aan een provincieplan, zoals andere gemeenten hier in de omgeving. En dat wordt gezamenlijk uitgevoerd. En wij horen in die week van Suïcide Preventieweek van de tweede week van september daar veel meer over.
1: Oké, nou ja, goed. In ieder geval, we gaan jou nog uitnodigen voor donderdag 10 september in deze uitzending. Dan kan je nog even lekker ruim vertellen over wat er allemaal gaande is in de provincie, maar ook in Baren in bijzonder. Jeff Balch, mag ik jou danken en in ieder geval succes met de aanloop van Walk Into the Light. Prima initiatief, dankjewel, overigens.
0: Dankjewel.

Fijn dat je afgezet bent op Eemland 1. Blijf luisteren naar onze radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of naar de vele socials die wij in de aanbieding hebben. Morgen zijn we er weer. Voor nu, dag.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk, maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt, maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. En volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ja, we konden de kopjes er weer vanaf met I Want Candy van Bow Wow Wow. En de kop van wat? Nou, van Music Memories. Weer een nieuwe aflevering met lekkere muziek uit vervlogen tijden. We gaan er een reis maken door de verschillende decennia. De jaren 60, 70, 80, 90. We pakken er wat recent werk bij. We doen wat Nederlandstalig doorheen. Kortom, hetzelfde recept, maar met een ander sausje noemen we dat dan altijd maar. We beginnen altijd met de jaren 80 en daarna volgt altijd de jaren 70. Deze keer doen we dat met een van de vele hits van Boney M. Hier is Belfast. Music.

1991, Two in a Room. En een van de kleine hitjes die ze scoorden. Wiggle It hier op Eemland 1. En van de jaren 90 gaan we wat Nederlandstalig draaien. Drukwerk. En Marianneke.

Depeche Mode. Nou, mooie plaatjes gemaakt hoor. Dit was er wel één van. People are people. Niet de grootste hit, maar wel leuk om nog een keer te draaien. Ik ga zo dadelijk voor je draaien Barry Manilow en Copacabana. Maar ik moet altijd hier aan denken. Dat komt met een familieweekend heb ik een keer samen met mijn broer. Die was Annie de Rooij, ik was Bob de Rooij. Hebben we dit gedaan. When I

0: kleine groene rups. Ik was meteen verkocht, ik was meteen verknocht. En ik zag aan zijn lieve oogjes dat hij mij ook mocht.
1: Ja, daar gaan we.
0: Pas op koop.
1: Ja, Paul de Leeuw als Annie de Roy in Copa Koopavond. En dat, ja, dit is natuurlijk het originele. Barry Manilow uit de jaren 70. En Copacabana.

0: Fool's Garden en de Lemon Tree. We gaan naar de jaren 80. Afrika Bambaataa ging in samenwerking aan met UB40. En er kwam een heel leuk plaatje uit. Dat was deze. Reckless.
1: You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Ja, Ramagana, nou, dat was natuurlijk wel de bekendste, maar deze was ook mooi hoor. Tremel uit de jaren 2004 was dat volgens mij. Ja, 2004. Tremel en Magic.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Oh, wacht even. Dit zijn de Scorpions. Hello.

0: ja, ik wil niet bekend.
1: Annika.
0: Annika. In de gezellige cd Pump Up de Valium voor depressieve mensen een optimistisch geluid. We beginnen met Arnie met een leuk begrafenisnippertje poppers voor de suicidale onder ons. Waarheen maar voor. Oh, kom op.
1: Ja, waarheen maar voor, toch hè?
0: Ja.
1: Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Hou zo, pap. Waarvoor zijn wij hier op
0: Je moet
1: een beetje orgelen, Bob.
0: Ja, orgelen. Gorgelen. Moet je de kop zetten?
1: Nee, dan moet je wel gorgelen.
0: Ja, ik ga orgelen.
1: Nou,
0: ga je dat heel geinig zeggen?
1: Ik ben begeleiding.
0: Spul.

0: Pomp op de valie met zo'n monster.
1: Ik vond het leuk hoor.
0: Ja, het is heel leuk.
1: Maar doe wat minder agressief, als je wil.
0: Minder agressief? Ja. Zal ik het komen met Ellen?
2: Ah ja, Bob en Annie, of je vindt het leuk of je vindt het echt helemaal niks. Ik hoor bij de eerste categorie, kan er niks aan doen. Waarheen, waarvoor, door Bob en Annie de Rooij. Goed, we gaan weer eventjes wat serieuzere muziek draaien. Hele mooie uit 1990, Chicago. En een van hun hits, Look Away.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents. Dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is

0: Na de zonsverduistering volgt over een paar dagen de maansverduistering. Vreemd dat de maan eerst de zon voor de voeten loopt en daarna zelf in de schaduw gaat staan. Het is dinsdag 25 augustus met in deze uitzending alles over het koningsschieten met Johan Keerbaan. We praten ook over The Walk Into The Light en na de muziek aandacht voor Ontvoerd. Het nieuwste boek over spraakmakende ontvoeringszaken wereldwijd. Blijf luisteren, want de beide auteurs zijn aangeschoven. Muziek!
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: Mungo Jerry in de Summertime. Heerlijk zomers plaatje. Vanaf vandaag ligt Ontvoerd in de winkel, dus een boek met aangrijpende ontvoeringszaken die wereldwijd voor opschudding hebben gezorgd. Aangeschoven zijn Kevin van den Berg en Maya Noordam, de makers van de populaire True Crime podcast Ontvoerd, met dezelfde titel.
1: Goedemorgen.
0: Welkom, lieden.
2: Dankjewel.
0: Jullie zijn wel een keer ontvoerd geweest? Nee, hè?
1: Nee. We hebben wel overwogen om dat als publiciteitsstunt rondom het boek te doen. Maar we hebben toch maar bedacht dat het ongepast is.
0: Dat zou ik dan wel een hele mooie marketingstunt vinden. Ik ken natuurlijk een aantal ontvoeringszaken. Hans Martin Schleyer, Aldo Moro, Alfred Heineken. Maar dat staat er waarschijnlijk niet in, hè?
1: Nee, die staan er niet in.
0: Nee.
1: Aldo Moro wel een goede zaak voor ons volgende seizoen, zaten we net te bespreken.
2: Ja. Heb ik op het lijstje gezet.
0: Je hebt wel eens de foto's gezien van Aldo Moro in een opgevouwen in een tapijt achterin een Renault 4. Ja. Ik herhaal, Renault 4 van 1 bij 1 millimeter.
1: Ja, hele heftige zaak.
0: Dat is een hele heftige zaak, ja. Hoe komen jullie daarbij om zeg maar eerst met zo'n podcast te komen, Ontvoerd, en vervolgens ook een boek? Ja, dat boek is natuurlijk een afgeleide ervan.
1: Ja.
0: Maar Ontvoerd, een podcast. En hoeveel podcasts hebben jullie inmiddels al gemaakt? Een heleboel vragen die jullie kunnen beantwoorden.
1: Nou, ik begin met de laatste. Komende donderdag komt onze 130ste aflevering online. Dus dat zijn flink wat afleveringen. En we zijn ermee begonnen 4 jaar geleden in september 2022. En eigenlijk kwam dat idee eerder dat jaar, omdat Maya en ik, we kennen elkaar van de basisschool. En we zijn goed bevriend geraakt. En vaak op vakantie geweest, leuke dingen gedaan, samengewerkt. En op een gegeven moment dachten oké, maar als ons werk, onze agenda zo vult, hoe zorgen we dan voor dat we absoluut die tijd blijven maken? En ik had al langer wel de behoefte om een keer een podcast te maken. Het leek me gewoon een leuk medium en ik kende het niet. En Maya had hetzelfde en luisterde ook veel podcasts. En toen dachten we, oké, laten we dan een true crime podcast maken, omdat dat ons allebei interesseert. Mm-hmm. Waar gebeurden verhalen? En uiteindelijk werd dat Ontvoerd.
0: Ja, omdat dat een bepaalde spanning oplevert of zoiets, Maya?
2: Ja, het is veel mensen zijn geobsedeerd door true crime. Ik had hetzelfde dus ook. Ik luisterde er zelf wel heel erg veel naar. En we dachten, ik heb zelf een marketingbureau. En dan moet je wel gaan nadenken over wat is dan toch een onderscheidende soort niche. En er wordt heel veel gemaakt over moordzaken, maar over ontvoeringszaken nog niet. Dus wij dachten, nou, dan pakken we die niche en dan gaan we daar eens even in duiken.
0: Ja, clichévraag. Welke was de eerste die bij de kop hebben gepakt.
2: Dat was het verhaal van Elizabeth Smart.
0: Ja, dat is een Amerikaanse.
2: Amerikaans meisje, ja.
1: Kijk, de eerste zaak die we tegen elkaar uitspraken van daar willen we wel iets mee doen, is de zaak van Mark Dutroux. Die hebben we uiteindelijk een paar seizoenen later ook behandeld. Mm-hmm. Toen hebben we ook meteen geleerd, omdat we voelden dat het heel dichtbij kwam. We werden ook benaderd door nabestaanden vanuit België. We kregen heel veel berichten uit België.
2: Gelukkig positief.
1: Ja, dat mensen het goed vonden hoe we de zaak hadden verteld. Maar we vonden dat ook wel een beetje dichtbij komen. Dus toen hebben we daarna gezegd, nou, dan doen we geen Nederlandse en Belgische zaken meer. Maar er zijn helaas zoveel internationale zaken. Dus ja, we kunnen elke week wel een nieuw verhaal vertellen.
0: Ja, en hoe zit zo'n podcast eruit? Hoe kan je dat beleven? Zit er beleving in? Of is het al puur ingesproken tekst?
2: Nou, het is de bedoeling.
0: Je hoort geen grind bakken. Je hoort ook geen regen. En het is net die open gaat.
1: Nou, het is geen hoorspel. Maar soms wel een klein beetje.
0: Ja, welke? Wat voor sound effect is dat?
1: Nou, bijvoorbeeld komende donderdag komt er een zaak online waarbij er uiteindelijk speurhonden werden ingezet. En dan hoor je dat een heel klein beetje op de achtergrond. Maar het is absoluut geen hoorspel. Het is wel een verhaal dat wij voorlezen. Mm-hmm. En het is volledig gedragen door muziek. Dus het is geen babbelpodcast.
0: Oké. Welke zaken worden behandeld die wij kennen? Of is het louter Amerikaans?
2: Het is Amerikaans. Het is uit Japan. Het is uit China. Het is uit Zuid-Afrika. Het is eigenlijk van over de hele wereld. Ik denk niet dat mensen de zaken echt kennen, tenzij ze de podcast hebben geluisterd of misschien een andere podcast. Het zijn niet echte verhalen die in het Nederland of in Nederland heel erg in de media zijn geweest. Maar het zijn wel verhalen waarvan zelfs wij af en toe denken, nou, dit moet verzonnen zijn. Dit kan niet waar gebeurd zijn.
0: Neem ons eens mee naar een zo'n verhaal.
1: Nou, een van die verhalen zijn bijvoorbeeld in het boek hebben we het verhaal bewust ingezet van Louis Armando Albino. Dat is een man die na 73 jaar is herenigd met zijn familie. Hij is dus als kind weggehaald bij zijn biologische familie. En is daar na 73 jaar achtergekomen. Heeft toen ook zijn broer ontmoet, Roger. En dat verhaal hebben we bewust ook in het boek gezet. Dat is een verhaal dat het afgelopen jaar wel wat vaker publiciteit heeft gekregen. Omdat het zo onwaarschijnlijk is. Ja. Dat je na zoveel jaren je familie nog kent. En het schrijnende is dat hij zijn broer uiteindelijk dus heeft ontmoet. Dat ze naar elkaar toe zijn gevlogen. En heel kort daarna is zijn broer ook overleden. Alsof zijn broer zijn hele leven heeft gewacht tot hij Louis nog één keer kon zien.
2: Dat was ook eigenlijk zo, want ze waren samen aan het spelen in een speeltuin. En hij was de oudste broer, Roger, en zijn broertje is meegenomen. Terwijl hij hem weg zag lopen met de vrouw die hem ontvoerde.
0: Ja.
2: En hij heeft zich zijn hele leven schuldig gevoeld. En vlak voordat hij stierf, heeft hij hem dus nog gezien. Ja, ja, dat soort verhalen, ja, dat kun je niet verzinnen.
0: Nee, ja, nou goed, jullie hebben het net even verteld in 2 minuten. Maar ja, goed, jullie doen er dan in principe 30 minuten over om zo'n ontvoeringszaak echt uit de doeken te doen, hè?
1: Ja, ja, klopt.
0: Hoe doe je dat? Zit er een draaiboek achter? Zit er een concept achter? Hoe doe je dat?
2: We schrijven het hele verhaal altijd uit. Dus we beginnen altijd met wat een stukje achtergrond. Waar is iemand geboren? Hoe groeit die op? Hoe ziet zijn of haar familie eruit? Hobby's, werk. Het ligt natuurlijk een beetje aan hoe oud het uiteindelijke slachtoffer is. En dan nemen we de luisteraar eigenlijk helemaal mee. Alsof je erbij bent. Dus het is maandagochtend 3 augustus. De zon schijnt. En nou, die en die loopt naar de supermarkt om nog één keer eventjes of een laatste pakje boter te gaan halen. En zo,
0: dus er zit dus wel een sfeer in. Jullie
2: dat is wel de bedoeling. Ja.
1: Ja.
2: En we spreken het om de beurt in. Dus we hebben allebei een stukje en dat lezen we inderdaad voor. Maar op die manier nemen we de luisteraar helemaal mee in het verhaal. Tot uiteindelijk natuurlijk vaak de oplossing van de zaak. Hoe het nog in de media is geweest.
0: Maar eerst ontvoering natuurlijk. Hè?
2: Zeker.
0: En wie doet de ontvoering? Doe jij denk ik, Kevin, of niet?
1: Nee, dat doen we allebei. Oh. Ik snap dat je bij mij meteen een gruwelijke vader denkt. Nee, dat doen we allebei. Ja. We verdelen gewoon steeds het verhaal. En de ene aflevering begint Maya, de andere aflevering begin ik. Dat doen we altijd om en om. En we hebben daar zeker een structuur in. En wat ik net ook zei, het is geen babbelpodcast. Dus we hebben het helemaal uitgeschreven en het wordt muzikaal begeleid. Dus het is eigenlijk een heel kort verhaal. En dat is ook wat we uiteindelijk met het boek hebben gedaan. Omdat mensen zeiden, ja, ik vind het soms lekker om een kort verhaal te luisteren.
0: Ja.
1: En we doen wel, elke donderdagmorgen komt onze reguliere aflevering online. Maar we kregen ook wel vaak de vraag van, ja, maar wat vinden jullie er nou eigenlijk van? Dus we hebben tegenwoordig elke vrijdagmorgen een aflevering, dus wat korter, kleine 20 minuten, waarin we zelf nabespreken. En dan is het draaiboek iets meer open.
0: Ja.
1: Dan
0: ja.
1: weten we gewoon, oké, nou, dan ga ik echt horen, wat vindt mij nou eigenlijk het gruwelijke van de zaak? Of hoe had zij verwacht dat het zou aflopen?
0: Ja,
2: wie denk jij dat het heeft gedaan?
0: Ja, ja. Ja, ja, jullie staan gewoon op Spotify en Apple, hè, denk ik. Of gewoon via de website van jullie.
1: Nou, het is eigenlijk overal.
0: Overal?
1: Dus Apple Podcast, Podimo, Spotify. Waar jij een podcast wil luisteren, als het goed is, staan we ertussen.
0: Oké, ja, dat moet wel, denk ik. Hè. Dat hebben jullie wel goed geregeld. Natuurlijk.
1: Ja, maar kijk, en het begon als grapje. Hè, terwijl de thematiek is niet grappig. Maar het was wel dat wij dachten, oké, als we gewoon iets doen dat we samen er zoiets kunnen maken. En het leek ons gewoon leuk. Hoe maken we daar iets moois van? En wel bedacht, nou, als er een paar honderd mensen luisteren, is het leuk, weet je? Dan doen we het niet alleen voor ons samen. Maar dat liep gewoon een beetje uit de hand.
0: Ja, maar mooi is dat toch? Dan hebben jullie gewoon een goed concept neergezet.
1: Blijkt.
2: Ja, ja, en het is gewoon een heel populair thema. Je ziet dat er heel veel true crime podcasts zijn. En uiteindelijk zorgt het er dus voor dat we bijvoorbeeld begin dit jaar stonden we in de Lamar in Amsterdam. Hebben we een live show gedaan. Deze zomer brengen we dus een boek uit. Dus dat, nou, die hobby of dat avontuur of die grap, zoals Kevin zei, ja, brengt ons in één keer ook op helemaal mooie avonturen. Helemaal tot aan in de studio van Eemland 1.
0: Precies, dat is natuurlijk een hele eer. Hè?
2: Ja, zeker.
0: En over dat boek gaan we het zo dadelijk hebben. Eerst muziek.

0: Ain't God No, I Got Life. Nina Simone. Ja, tegenover me zit nog steeds Kevin van den Berg en Maya Noordan, makers van de populaire True Crime podcast Ontvoering. En ik zie daar een prachtig boek liggen.
1: Ja, wij vinden hem ook mooi.
0: Ja, dat hebben jullie. We hebben de primeur.
2: Ja, jullie hebben de primeur. Vandaag komt hij uit.
0: En er komt zo dadelijk misschien een mooie opdracht in voor Tim of voor mij. Dat weet je maar nooit.
2: Dat weet je maar nooit. Zou zomaar kunnen.
0: In boekvorm. Dus nu krijg je in plaats van een podcast kan je dat ook lezen. Maar dat is een hele andere tak van sport.
1: Klopt.
0: Hoe doe je dat? Hoeveel pagina's heb je ongeveer voor een ontvoering gereserveerd?
1: Nou, kijk, het ging zo dat we hebben gewoon bedacht, laten we kijken of we een aantal aangrijpende ontvoeringsverhalen tot een verhaal kunnen maken. En we hebben dat een beetje naar dezelfde lengte getrokken, want onze afleveringen kunnen gewoon een beetje uit elkaar schieten. Sommige verhalen hebben we, zeker in de eerste seizoenen, meerdere afleveringen voor gebruikt. En ja, dan werd het voor een boek misschien een beetje te veel uitgesmeerd. En het is heel anders om een verhaal te luisteren dan om een verhaal te lezen.
0: Ja.
1: Dus we hebben, en dat hebben we zelf ook een beetje onderschat dit voorjaar.
2: Ja, klopt.
1: Omdat uiteindelijk hebben we het best wel, ja, is het, hebben eigenlijk alle verhalen, ik denk dat er geen woord onaangepast is. We hebben echt wel veel eraan gewerkt om het weer te bekijken. Van, zijn we het nog steeds eens met de volgorde? Zijn er nog ontwikkelingen? Okay. En bijvoorbeeld als luisteraar is het fijn als je af en toe even herhaald krijgt. Was het nou de moeder, de tante? En hoe oud was iemand ook alweer? En in een boek kun je gewoon terugbladeren.
2: Ja. En ook het ritme van een zin bijvoorbeeld. Hoe je het inspreekt.
0: Oh, daar ben ik toch heel erg benieuwd naar. Zodra ga ik jou vragen om in ieder geval het begin even van een ontvoeringszaak voor te lezen. Misschien begint het ook. Het is 31 augustus 2026.
2: Ja.
0: En auto staat voor de deur. Misschien begint het zo, maar dat zal waarschijnlijk niet.
1: Het zou maar zo kunnen. We hebben het gelukkig ook kunnen repeteren. Want we hebben een aantal weken geleden het boek ook zelf ingesproken. Omdat we dachten, ja, als wij een podcast maken, dan kan het ook zo zijn dat mensen zeggen, ja, maar we willen graag het luisteren.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel slim. Wie heeft dat ingesproken?
1: Wij beiden.
2: Ja, dat is ons. We zijn begonnen met dingen inspreken. Dus ja, toen ons boek ingesproken moest worden, stonden wij wel bovenaan dat lijstje.
0: Het lijkt me zo ontzettend moeilijk om dat gehakkel eruit te halen. Nou, kijk, dan begin ik zelf ook al te hakkelen.
1: Kijk, in de allereerste aflevering deden we dat ook zelf. Dus dan zat ik thuis al die hakkeltjes eruit te halen. Nou, dat waren er behoorlijk veel meer dan nu. Tegenwoordig merk je wel dat je iets meer getraind raakt in het lezen en het voorlezen.
2: En wij hoeven nu de hakkeltjes er niet meer uit te halen. Want nee, gelukkig hebben we mensen die ons daarbij helpen die dat voor ons doen.
1: Shout-out naar Koen.
2: Ja.
0: Oké. Jullie worden goed gesponden. Of goed begeleid heet dat. Een boek. Wat is de oplage, als ik vragen mag?
1: Ja, dat ligt bij de uitgeverij. Daar bemoeien wij ons gewoon niet mee.
0: Nee, je hebt dat gewoon bij de uitgeverij.
1: Ja, kijk, okay. Wij werden benaderd met de vraag, willen jullie dat doen? En toen dachten we, eerst moeten we dat doen? En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Want we hebben besloten samen, Maya en ik, Ontvoerd is voor ons het platform voor al onze avonturen. En toen kwam er een boek en wij denken, nou prima.
2: Ja. We zeggen gewoon overal ja op.
1: Als het goed is, ligt het nu op Schiphol en kun je het ergens...
0: Ja, en dat is natuurlijk ook heel slim. Want je leest gewoon zo'n boek uit en ben je in Madrid.
1: Ja.
0: Bij wijze van spreken.
1: Ja, en voor een korte vlucht denk je, nou, ik heb even 3 hoofdstukken gepakt. Maar bij een lange vlucht heb je hem uit.
0: Ja, en dan als je op Schiphol bent, loop je in ieder geval even lang. Eerst wat je doet langs die boekenzaak om even te kijken van, is de stapel geslonken? En die is af en toe misschien wel eens geslonken.
1: Dat gaan we
0: en dat ga je er gewoon meemaken na vandaag.
1: Ja, dat gaan we echt. Ik hoop het. Of op het station. Het is wel, wij dachten wel, en dat beaamde de uitgeverij ook wel, dat het een boek is dat je op zo'n plek echt moet kunnen vinden.
0: Ja. En dan ligt hij ook zo dadelijk ook in de boekenzaak in Baren.
2: Jazeker, Boek onder de Boer kon niet ontbreken natuurlijk.
0: Nee, die heeft ook al wat boeken overgenomen. Dan moet je ook wel weer, dan ga je de handel in eigenlijk, hè? De boekenhandel.
1: Ja.
0: Dat is ook een hele lastige zaak, want zij willen natuurlijk ook wat aan verdienen. Dat begrijp je natuurlijk ook wel.
1: Ja.
0: Wanneer is de signeerklus? Want dat is aan jullie.
2: Ja, aanstaande zaterdag 29 augustus staan wij vanaf 3:30 in Boekhandel Den Boer in Baren om boeken te signeren. Er is een gezellig drankje bij. We hopen wat mensen lokaal te zien. Er komen vrienden, familie. Dat is het moment dat we de boeken gaan signeren.
0: Is het alleen signeren of ga je dan ook een stukje voorlezen?
2: Ja, dat moet je. Dat ga je zien zaterdag.
0: Nou,
2: we kunnen nog niet te veel verklappen.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ga nu even naar jou luisteren. Ik luister gewoon naar de eerste 10 zinnen, bij wijze van spreken. Kijken of het verhaal wordt.
2: Nou, ik heb hem geopend op het verhaal van Colleen Sten. Die begon op de manier zoals werd voorgesteld.
0: Ah.
2: Het is 19 mei 1977. De 21-jarige Colleen Sten staat te liften langs de snelweg. Ze is onderweg van haar huis in Eugene, Oregon, naar Californië om een vriendin te verrassen voor haar verjaardag. De afstand is flink, zo'n 1200 kilometer en dus ruim 13 uur rijden. Ze is al een flink stuk opgeschoten. Een behulpzame automobilist bracht haar bijna halverwege tot de plaats Red Bluff. Colleen heeft dat talloze keren gelift. Ze weet heel goed met wie ze kan meegaan en wat voor types ze beter kan vermijden. Niet iedereen probeert je immers zomaar van A naar B te helpen.
0: Nou, en dan begint het langzamerhand, hè?
2: Ja, je kan je voorstellen wat er gaat gebeuren met haar. Dat is niet een gezellig autoritje geweest.
0: Nee, dat wordt geen gezellig autoritje voor deze. Maar dat weten zij op dat moment nog niet.
2: Nee, als ze dat had geweten. Dat is wel interessant ook. Zij, spoiler alert, maar zij heeft het overleefd. Ja. Zij heeft echt verschrikkelijke dingen meegemaakt. Maar zij voelde altijd bij een tussenstop, zij haar instinct vlucht van deze mensen.
0: Ja.
2: Maar het was een stel met een baby. En ze dacht, ja, waarom
0: dat
2: voelt dat zo?
0: Dat kan toch bijna niet misgaan?
1: Ja, dat kan niet misgaan. Nee. En dat kon helaas wel misgaan.
2: Ja, en flink, ja.
0: Ja. Een podcast, een boek, dat gaan jullie ook signeren. Er zijn meerdere signeeracties. Maar goed, jullie doen dat allemaal naast jullie werk. Kevin, jij bent een voortreffelijke voorzitter, dagvoorzitter.
1: Dankjewel.
0: Ik denk dat je zo'n 10 dagvoorzitterschappen hebt per maand. Veel gevraagd? Of?
1: Nou, dat zou ik wat veel vinden, kan ik je zeggen. Want het is best wel veel voorbereidend werk aan vast. Maar dat
0: zelfs
1: ik
0: van de timmerfabriek. Wat was het ook weer?
1: Ja, de dag van de timmerindustrie.
0: Ja. Hey. Ja, daar weet je ook alles van natuurlijk. Hè?
1: Inmiddels, joh, over houten kozijnen, vraag me alles. En daarnaast sta ik in het theater. Ik vorm een theaterduo met Manon Blauw. Woont ook in Baren. En dat heet Blauwe Vinkjes. Ja. En nou, we hebben nu een beetje een zomerstop. Maar vanaf september dan toeren we weer door het land. En het komende vrijdag hebben we een evenement hier in Kasteel Groeneveld. Het is al uitverkocht. Maar daar dus
0: ja, geweldig dat je daar nog allemaal de tijd voor hebt, zeg. En wie snijdt zondag het vlees?
1: Helemaal niemand.
0: Niemand?
1: Nee, want ik ben ook zelden thuis. Ik ben eigenlijk bijna altijd ergens aan het werk.
2: En slaap is ook overschat.
0: En Maya, jij bent in de marketing.
2: Ja, klopt. Ik heb een marketingbureau in Baren op Pepper. We zitten op de Baarnse Dijk. Dus
0: dat zijn er dus meerdere.
2: Ja, we zijn met een team van 15 op dit moment.
0: Doe maar, dat begint lekker te groeien.
2: Ja, klopt. En wij helpen bedrijven die een mooi verhaal of product hebben, maar die niet helemaal goed weten hoe ze dat bij hun doelgroep moeten krijgen.
0: Ja, precies. Nou, ik begon al eerder van jullie hadden eigenlijk gewoon een ontvoering voor jullie zelf in scène moeten zetten. Ja. Dan had je een hele goede marketing, denk ik, gehad. Maar ja, je hebt er helemaal geen tijd voor. Jullie hebben daar geen tijd voor.
2: Nee, Kevin kan het zich niet permitteren om een paar dagen van de radar te zijn. Zou wel lekker zijn, hè?
1: Ja, en er komt ook binnenkort nog een leuk RTL-avontuur aan. Maar daar kan ik later meer over vertellen.
0: Ja, en wat volgt na dit boek?
1: Dat is eigenlijk de vraag aan jou. Wat vind jij dat we moeten doen? We hebben een podcast, we hebben een boek. Wat
0: Je hebt een luisterboek ook nog.
1: Ja, maar wat
0: moet ook in het teken van de ontvoering?
1: Ja, dat is gewoon,
2: gewoon
1: deze
0: ja, ik zou het niet 1, 2, 3 weten. Maar heb jij al een idee? Je bent creatief genoeg om.
1: Hebben er af en toe wel eens over zitten sparren van misschien een spel.
2: Ontvoeringsspel.
1: Ja?
0: Dat zou nog wel kunnen. En dan zou ik zeggen, dan wordt het een buitenspel en niet voor in de winter.
2: Nou, je hebt wel meerdere van
0: zo'n kinderfeestje, weet je?
2: Ja, je hebt wel meerdere van dit soort spellen.
0: Nou, kinderfeestje in het bos of zoiets, of op een weiland, weet ik.
2: Maken wij er daarna wel weer een boek van.
0: Ja.
2: Nou, we hebben afgelopen zondag met een aantal luisteraars hebben we een pre-launch van het boek gedaan. En daar hebben zij een ontvoerd mysterie moeten oplossen, voorafgaand aan de onthulling van het boek. Ja. Dus wellicht buiten, binnen, we weten het nog niet. Maar we zijn altijd wel weer bezig met het volgende avontuur.
0: Ik zou het doen. Of een spelletje op internet. Gewoon met twee duimpjes en de hele dag gamen.
2: Ja, dat is natuurlijk ook populair. Niet per se bij
1: ik ben wel. Ik vind wel dat we mensen moeten stimuleren om iets met elkaar te doen.
0: Nou, en dan zou ik zeggen, doe een buitenspel. En dan wordt dan ontvoering. Ja. En dat doe je in combinatie met je mobiele telefoon, denk ik.
1: Bijvoorbeeld.
2: We gaan jou inhuren om even mee te denken. Ik hoor het al.
0: Ik kom graag bij u langs. Ik ben heel benieuwd wat voor opdrachten zo dadelijk in het boekje staan. Mag ik jullie ontzettend veel succes wensen met Ontvoerd. Nieuw boekweekje. En wellicht dat wij in staat zijn om zaterdag om 3:30 in de boekhandel hier in Baren te zijn om jullie signeeractie bij te wonen.
2: Hartstikke leuk.
0: Dankjewel. Kevin van den Berg en Maya Noordam. De ontvoering is al begonnen.
2: Ja.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Panic. Dit was natuurlijk Sex Machine van de, naar ik net heb begrepen, meedogenloze James Brown.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Ja, Klaas, ik ben ontzettend benieuwd. Wat wordt het weer?
3: Het weer. Vandaag een mooie dag. Vrij zonnig. Wel steeds meer hoge bewolking komt opzetten. Maar het blijft droog. Temperatuur nog net geen 25 graden. Als het vandaag niet lukt, dan lukt het morgen wel. En er is zomerse temperaturen. De wind is de hele tijd uit het oosten tot zuidoosten. En morgen dus ook rond de 25. Ietsje warmer als vandaag. En dan... wat is het? Morgen of morgen. En de dag daarna, dan is het broeierig warm. Kan het 27, 28 graden worden. En een paar warmte-onweerbuien in de ochtend. Maar die stellen niet al te veel voor. Maar in de middag komen er zware regen- en onweersbuien. En die kunnen lokaal veel regen brengen. Gemiddeld een millimeter of 10, maar het kan ook lokaal 20 millimeter zijn. En dat is het begin van een regenrijke periode met dagelijks regen- of onweersbuien. En dan zou ik kunnen zeggen, dat is dan min of meer het einde van de droogte.
2: Kortom?
3: Kortom, nog 2 dagen mooi weer. En dan de dag erop tegen de avond regen- en onweersbuien. En dan hebben we voortdurend nattigheid en de temperatuur is dan weer terug naar een normale waarde van rond de 20 graden.
0: Dankjewel, Klaas Bijker.
3: Graag gedaan. Ik wens je een mooie dag toe.
2: Dankjewel.

0: Ik word altijd gelukkig van dit nummer. Billy Swan, I Can Help.
1: Wie wordt de nieuwe koning van het Groot Gaasbeker Gilde? Kijk zondag 30 augustus op 1 Land 1 TV. We zijn er live bij vanaf feestterrein De Blaak in Soest bij het spannende koningsschieten. Wie volgt koning Toon van Doorn op? Wie blijft het koelst en schiet de vogel naar beneden? Gildefeesten, het koningsschieten. Je krijgt alles mee vanaf 2 uur op 1 Land 1 TV.
0: Afgelopen zaterdag zijn de gildefeesten begonnen in Soest. 10 dagen lang vol vertier, sport, spel, feest en nog veel meer. Voor ieder wat wils, een gezellige middag op het veld of een vetfeest in de tent in de aanloop naar koningsschieten, dat aanstaande zondag dus in het programmaboekje staat, besteedt 1 Land 1 Actueel elke ochtend aandacht aan dit feest. Vandaag Johan Keetbaas en die hebben nu aan de lijn. Johan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent verantwoordelijk voor het licht en het geluid onder meer.
2: Klopt, en de artiesten.
0: En de artiesten. Wat voor artiesten heb jij allemaal geregeld? Of heb jij die niet geregeld?
2: Ja, nou oké, dat regelt natuurlijk met z'n allen. We hebben tijdens de gildefeesten een hele hoop vrijwilligers. En dat doen we ook met de muziekkeuze. We zijn afgelopen weekend zijn met het Blaakfestival gestart. Mm-hmm. En daar hadden we wat soeste bandjes. En we hadden de Wieners die wat country speelden. We hadden schitterend weer, dus dat paste daar eigenlijk uitstekend bij. Vrijdag, zaterdag en zondag, dat zijn echt voor ons de feestavonden.
0: Ja, dan moet het echt gaan knallen, hè?
2: Dan gaan we echt knallen, zeg maar. En dan hebben we op vrijdag hebben we Rondé en de Hermes House Band.
0: Rondé, die hebben 2 hitjes gehad in Nederland.
2: Ja, Rondé, die is best wel bekend. Ze hebben Hard to Say Goodbye en Love Myself.
0: Geweldig.
2: Maar het is, ja, ik zou zeggen toch onder de wat jongere mensen heel erg bekend. En wij denken dat we met de combinatie met de Hermes House Band, ja, die toch een bekendheid zijn in Nederland, dat we een enorme feestavond van gaan maken.
0: Mm-hmm. Hoe kan je de muziek afstemmen op jouw publiek? Hoe doe je dat? Waar weet je dat er behoefte aan is? Ik bedoel, ja, je kan met de Kings komen, de Beatles, maar dan sla je denk ik de plank mis.
2: Nou, daar is ook wel een publiek voor. Kijk, wij zijn natuurlijk onderdeel van het Groot Gaasbeker Gilde. We hebben echt een maatschappelijke functie. En vanuit daar proberen we ook een zo breed mogelijk publiek eigenlijk te bedienen. Morgen hebben we bijvoorbeeld het Franklin Festival. Dat is voor mensen met een beperking. Hebben we ook, er zijn best nog wel namen op, hoor. Danny de Munk, Sieneke. Marco de Hollander. Ontzettend leuk. De mensen hebben een fantastische dag. We hebben op aanstaande maandag, dus eigenlijk de laatste dag van de gildefeesten, dat is onze ouderenmiddag, de Rock en Rollator Party. En daar komen natuurlijk wel de wat oudere heetjes, hè. Maar wel een beetje rock en roll. Mensen houden wel van een dansje en een drankje.
0: Mm-hmm.
2: We proberen het zo breed mogelijk publiek te bedienen.
0: Ja, en wat staat er nog op het programma?
2: Ja, dus vrijdag hebben we de toppodium met de Rondé en de Hermes House Band.
0: Ja.
2: Zaterdag hebben we de Party Night. En dat is echt voor de wat jongeren, ik zou zeggen tot een jaar of 30, zeg maar. Mocht je ouder zijn en ervan houden, natuurlijk ook van harte welkom. Maar dan hebben we de Afro Bros. We hebben Russo, die toch ook wel redelijk bekend is in Nederland.
0: Nou, niet bij mij, maar goed. Bij het grote publiek misschien wel, maar...
2: Zeker weten, hij heeft toch wel wat hits. En lastig en gast erop. Ja, dat is toch wat meer up-tempo, dansmuziek. En ook weer een fantastische avond.
0: Ja, hoe lang doe je dit al?
2: Ik ben betrokken bij het bestuur van de Gilde sinds 2023.
0: Ja.
2: En tot nu, dus reken maar uit.
0: Op welke artiest ben je nou heel erg trots die je hebt binnengehaald?
2: Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Vorig jaar hadden we de Clarks, vond ik zelf heel erg goed. Een bekende Haagse band samen met Queen. Dat vond ik wel een hele leuke combinatie. Frans Bauer hebben we vorig jaar gehad. Dat was ook fantastisch op de Hollandse avond. Hè. Dat is eigenlijk bij ons elke zondag is de Hollandse avond. En ja, dat is toch wel de klassieke gildeavond. Die is ook altijd als eerste uitverkocht.
0: Ja.
2: Hollandse hits doen het altijd enorm goed. Mensen die elkaar na een jaar weer eventjes treffen in de tent. Onder het genot van een drankje.
0: Ja.
2: Meezingen. Één groot feest.
0: Ja, is het wel eens een keer voorgekomen dat er een artiest niet kwam opdagen?
2: Voor zover ik weet niet. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar dan is het voornamelijk door bijvoorbeeld ziekte. Of,
0: ja, bijvoorbeeld.
2: Ja. Dat hebben wij gelukkig niet gehad, maar we bereiden ons er altijd wel op voor.
0: Ja, dan ga jij zingen dus.
2: Dan ga ik zingen inderdaad, ja. Nee, ik weet niet of we de mensen daar een plezier mee doen.
0: Nee. Maar het wordt wel swingen.
2: Het
0: daar gaat het om.
2: Zwingen. Ja, en we hebben altijd iemand achter de hand. We werken ook samen met Lucassen. Dus dat is een wat groter boekingskantoor. Waar we ook aangegeven hebben dat als het verkeerd gaat, dat we wel iemand achter de hand willen hebben.
0: Ja.
2: En dat is altijd geregeld.
0: Ja, wie hebben jullie nu achter de hand? Dat kan je niet zeggen, natuurlijk, hè?
2: Nee, dat is niet specifiek één iemand, maar we kijken altijd last minute wie er eventueel beschikbaar is. En die vullen we daarvoor in. Maar dat is niet zo. Dat hebben we niet al weken van tevoren vast liggen.
0: Ja, maar goed, het is jouw feestje. Het is het feestje van het bestuur. Maar je doet toch zelf ook wel mee met het feestgedruis?
2: Nou, het is het feest van Soest. Ja. En het is echt voor en door Soest. Ik kan dat echt niet vaak genoeg benadrukken. We hebben een heleboel vrijwilligers. We hebben meer dan 300 vrijwilligers. Die elk jaar ervoor zorgen dat we de Gildefeesten kunnen organiseren. Ook op een redelijk laagdrempelig niveau. Mm-hmm. Dus een kaartje was er rond de €25. Het ligt er een beetje aan welke artiesten we willen. Maar we proberen de prijzen laag te houden, ook van de consumpties. Om het voor iedereen mogelijk te maken om te genieten van de Gildefeesten.
0: Ja.
2: We hebben een heleboel sponsoren die ons echt enorm helpen. Daardoor kunnen we toch de wat grotere artiesten boeken. Toch voor een redelijke prijs dat aanbieden.
0: Ja, we hebben het over vrijwilligers gehad. Blijft dat gilde, het vrijwilligersgilde, blijft dat constant? Groeit dat aan? Neemt het af? Wat is het?
2: Nou, wij zijn dus het Groot Gaasbeker Gilde uit Soest. Hè? Het grootste schuttersgilde van Nederland, moet ik toch met enige trots zeggen.
0: Tuurlijk.
2: Het is eigenlijk iets van wat heel groot is in Zuid-Nederland. Maar dat hebben we in Soest toch wel voor elkaar. Mm-hmm. We hebben dit jaar 65 nieuwe leden geïnstalleerd.
0: Doe maar.
2: En dat groeit eigenlijk alleen maar. Dus we zijn daar, we hebben natuurlijk 3 jaar geleden hebben een wijziging in de statuten gehad. Waardoor het wat makkelijker wordt voor mensen om lid te worden van onze vereniging.
0: Ja, vrouwen.
2: Ja, vrouwen, maar ook mensen die bijvoorbeeld niet geboren zijn in Soest. Je hoeft niet per se katholiek gedoopt te zijn. Maar je moet wel een binding hebben met Soest. Dat vinden we belangrijk. Hè? Daar staan we ook voor. We staan voor de verbinding in de Soeste samenleving. Daar zijn we een onderdeel van. En dat vinden we belangrijk. En daar hebben we de statuten eigenlijk ook op aangepast. Dus als je geboren bent, waar dan ook, maar je woont in Soest en je vindt dat je een binding hebt met Soest, dan ben je van harte welkom bij het Gilde. En die mensen die doen ook vrijwilligerswerk. En dat maakt het uiteindelijk mogelijk dat we dit op deze manier kunnen organiseren.
0: Ja, jij bent dus verantwoordelijk voor de stage, voor dat licht, voor het geluid. Alles wat met de bühne te maken heeft, ook voor de bemensing ervan.
2: Exact.
0: Hoe lang ben jij daar dan mee bezig?
2: Ja, een jaar is eigenlijk te kort. Maar we zijn daar, we beginnen daar eigenlijk volgende week alweer mee.
0: Ja.
2: Als de Gildefeesten zijn afgelopen, dan beginnen we alweer met het jaar daarop. En dat heeft natuurlijk te maken met de artiesten die we vast willen leggen.
0: Ja.
2: Dat proberen ze vroeg mogelijk te doen, omdat ze dan nog beschikbaar zijn. Nieuwe ideeën, we krijgen een heleboel tips. En tijdens de Gildefeesten, mensen die geven nog allerlei commentaar. Dat kan heel positief zijn, soms wat verbeterpuntjes die we door kunnen voeren. Dat nemen we eigenlijk allemaal mee. Dat bespreken we en we proberen volgend jaar de lat toch wel weer wat hoger te leggen.
0: Ja, stel dat je een heleboel zakcentjes hebt. Wie zou je dan graag willen uitnodigen? Wie zou je graag op de stage willen zien?
2: Ja, dan ga je natuurlijk op mijn persoonlijke keuze.
0: Ja, zeker.
2: Maar daarvan zijn er een heleboel al. Ja, ik ben enorm fan van de Golden Earring.
0: Ja, maar dat kan niet meer, hè?
2: Die kan niet meer, nee. Dus dat is een hele goede vraag. Daar zou ik toch eens eventjes...
0: Nou, het kan ook een buitenlander zijn, hè?
2: Zeker. Ja, de Rolling Stones dan. Als het
0: de Rolling Stones.
2: Onbeperkt zou zijn, dan... Dus we zoeken nog een sponsor. Dus ik weet niet of er mensen luisteren die...
0: ja, maar goed, je hebt ongetwijfeld de laatste CD in huis van de Rolling Stones.
2: Zeker.
0: Goed zo, Johan Keetbaas. Mag ik jou veel succes wensen komende dagen tot en met zondag. Je zal wel helemaal kapot zijn. En daarna begint het feest weer opnieuw met het vastleggen van nieuwe artiesten. Mag ik je danken?
2: Graag gedaan.

0: En daar vloeien de Red Hot Chili Peppers langzamerhand weg met Under the Bridge. Elk jaar besteden we aandacht aan dit onderwerp. Walk into the dark. Op donderdag 10 september is het weer zover. En deze bijzondere wandeling in Baren vindt plaats in Baren. Waarmee aandacht wordt gevraagd voor suïcidaliteit, verlies, hoop en verbondenheid. Aan de lijn hebben we dan Jeff Balch. Goedemorgen, Jeff.
1: Goedemorgen.
0: Walk into the light, into the dark. De hoeveelste aflevering wordt dat?
1: Walk into the light.
0: hoeveelste aflevering wordt dat?
1: Dit is de vijfde keer in Baren. En ik moet zeggen, wij hebben gezien een dalende trend in het aantal suïcides in Nederland. En ja, ik denk dat het wel te maken heeft met de aandacht die we het hier en in andere plekken geven.
0: Oké, okay, geldt het alleen maar voor Baren of geldt het gewoon even, dat zijn ook de landelijke cijfers?
1: Dat zijn de landelijke cijfers en dit jaar, omdat wij lopen op 10 september, dat is Internationale Suïcide Preventiedag.
0: Ja.
1: Wij doen het in samenwerking met de Suïcide Preventie Centrum, een landelijk initiatief, wat dit jaar in 80 verschillende plaatsen gebeurt.
0: Ja.
1: Vorig jaar was het 53 volgens mij. Dus het is een enorme belangstelling.
0: Mm.
1: En nou, we zijn er blij mee.
0: Ja, nou ja, goed, je doet het niet alleen. De wandeling is ook een initiatief van Herstelnetwerk Eemland. In samenwerking met de adviesraad Sociaal Domein Barend Space en Stichting Suïcide Preventie Centrum. Het is nogal wat. Nou ja, goed, de eerste cijfers zijn al goed dat het in ieder geval het aantal suïcide gedragingen wat afvlakt, gelukkig maar. Hoe ziet zo'n wandeling eruit?
1: Nou, de wandeling, wij beginnen om zeg maar 17:45 's ochtends te verzamelen bij de gemeentehuis. En het is nog donker. En wij vertrekken om 6:00, ongeveer halverwege die 5 kilometer is de zonsopkomst. En
0: ja,
1: het begint dan steeds lichter te worden.
0: Mm-hmm.
1: Dat is het walk into the light.
0: Ja.
1: Het is symbolisch voor de hoop dat je krijgt. En onderweg hebben we de mogelijkheid om of in stilte of ook in gesprek over dit onderwerp te gaan. En ja, uit de onderzoek blijkt dat wij moeten het taboe van stilte hieromheen doorbreken.
0: Ja.
1: En meer daarover praten.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen we in de wandeling. Nou,
0: ja,
1: dan zijn we tegen 6:45 zijn we terug. En dan gaan we in de herberg van Paulus aan de ontbijt zitten. Het is dankzij sponsors van de Smaken van Hamelink en van Berken Makelaars kunnen we gratis ontbijt aanbieden. En dan hebben we een sluiting. Meestal is het de burgemeester die de slotwoord heeft. En nou, dan gaan we na een half uurtje daar ontbijten en gaan we naar huis.
0: Ja, deze wandeling is voor nabestaanden, naasten, mensen met eigen ervaring, professionals en andere betrokken inwoners. Even een lugubere vraag. Hoeveel zelfmoorden zijn er in het afgelopen jaar geweest in Baren en omsteken? Weet je dat?
1: Specifiek voor Baren weet ik niet. Maar gemiddeld gezien over alle provincies,
0: ja,
1: hebben we het over 5 per dag.
0: 5 per dag?
1: 5 suïcides per dag, landelijk gezien.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, en wat je merkt uit de cijfers is dat al zijn er misschien meer 2 keer zoveel mannen als vrouwen die succesvol pogingen hebben. Daar is een stijging onder jonge vrouwen, dat is vrouwen tussen de 10 en 20 jaar,
0: oei.
1: In de afgelopen periode te zien. En dat is, je schrikt er wel van.
0: Ja, 5 zelfmoorden. En ik had wel begrepen dat het zelfmoorden zijn, als het gaat, 3 in en om de trein. Dus zeg maar voor de trein springen of gewoon ophangen in het toilet of iets dergelijks. Dat klopt, hè?
1: Nou, ja, er zijn verschillende manieren als je in de details treedt. Maar het is ook wel voorgekomen hier bij Baren, bij de spoorweg. Dat klopt.
0: Ja. Wees mij blij dat er Walk into the Light wordt georganiseerd. Ook door jou. Je bent er al jaren mee bezig. Waarom doe je dit eigenlijk?
1: Ik vind het belangrijk dat je opkomt voor de mensen in de maatschappij die het meest nodig hebben. Mm-hmm. En ik kan me niet bedenken dat iemand die echt het leven niet meer ziet zitten, dat er iemand is die meer nodig heeft dan dat.
0: Ja, je hebt het in je omgeving meegemaakt?
1: Ik denk dat iedereen een beetje in de omgeving. Ik heb niet in mijn familie voorbeelden en niet onder mijn naaste vrienden. Maar ik heb heel veel vrienden die ook familieleden en vrienden hebben verloren hierin. Ja. En ik weet wat het is om te zorgen voor iemand die een langdurige depressie heeft. En de wandeling is ook voor die mensen die zorgen voor iemand anders. En het geeft hun ook een steun in de rug en de hoop voor de toekomst.
0: Een prachtig initiatief natuurlijk. Hè? Bij het eerste ochtendlicht samen wandelen in de stilte of juist in gesprek. Dat kan met Walk Into The Light. Ik zei het gekscherend, Walk Into The Dark. Omdat ik dacht namelijk dat er hele donkere cijfers werden voorgespiegeld. Maar dat was dus niet zo. Het gaat de goede kant op.
1: Wij zien in het algemeen een dalende trend. Maar met specifieke groepen zoals jonge vrouwen is een stijging. Bij jongeren is er nog heel veel zorgen, ook vanwege sociale media. We vinden dat de scholen misschien nog te weinig aandacht aan mentale gezondheid besteden. Dus er zijn wel puntjes. En Baren werkt in samenwerking met Herstelnetwerk Nederland aan een provincieplan, zoals andere gemeenten hier in de omgeving. En dat wordt gezamenlijk uitgevoerd. En wij horen in die week in samenwerking met Herstelnetwerk Nederland aan een provincieplan. Zoals andere gemeenten hier in de omgeving. En dat wordt gezamenlijk uitgevoerd. En wij horen in die week van Suïcide Preventieweek van de

Fijn dat je afgezet bent op Eemland 1. Blijf luisteren naar onze radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of naar de vele socials die wij in de aanbieding hebben. Morgen zijn we er weer. Voor nu, dag.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn.

0: zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. Klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

Zo, dat was een leuk begin van Dekker Radio vandaag. Coldplay en Flex uit 2021 alweer. Dat is alweer een eeuwigheid terug. En je luistert naar Dekker Radio met Cliff Richard. Nog ouder, moet je nagaan. Some People heeft hij het over.

0: Uit 1987 is die. Ik schrik ervan, zo oud al en toch zo goed. Ja toch, Cliff Richard en Some People.
1: Dekker Radio.
0: Nou, meteen maar even de vaart erin. Met de Three Cylinders. Gaan we naar Seawater, zo heet dat nummer. A Shine Happy Disco.
1: Dekker Radio.
0: Zo is dat, bij Dekker Radio.

Beetje saai verhaaltje dit, hè? Ja. Stay the night. Ja, oké. Okay. The Three Cylinders. En het heet Seawater and Shine Happy Disco. Ik snap er allemaal niks meer van. Dan maar de Tipsy Girls. Die zijn een klein beetje raar. Baby, baby, baby. Baby, baby, one more time. Nou, wat staat er niet bij? We gaan eens even rustig luisteren. Je luistert naar Dekker Radio.

Wim Immers. Liever dan lief. Leuk liedje was dat, hè? Lang niet gehoord en lang niet gedraaid ook. Nee. Ja, dat gebeurt wel eens. We hebben duizenden nummers ter beschikking. Je hoort ze niet allemaal terug, hoor. Onmiddellijk. Maar ik doe mijn best. Bijvoorbeeld met deze oude van Alan Price. Speciaal voor jou. Just for you.

draaide ik speciaal voor jou. Aardig, hè? Alan Price en zijn Alan Price Set, want zo heette ze in de tijd. Just for you, speciaal voor jou. Hey, oh, dit is mooi. Ome Jan en de Haagse Bluffband. Zweer bij de knop van de deur. Staat nou. Maar draait Dekker nou weer van ons in. We gaan naar 1975.

0: Dirk Jongen heet hij. Een Nederlandse zanger is dat. Everyday. We gaan schakelen met Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in...

0: Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. De FBI looft $25.000 uit aan mensen die baanbrekende tips hebben over meer dan 50 onopgeloste moord- en vermissingszaken van inheemse Amerikanen. Ieder jaar zijn er duizenden gevallen van moordzaken en vermissingen op inheems grondgebied. Families blijven vaak achter zonder antwoorden. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. In de nieuwjaarsnacht werd de Vondelkerk door brand verwoest. Volgens buurtbewoners kwam het door vuurwerk. Het weer volop zon, alleen in het zuiden wat bewolking. Het is rond de 24 graden.

0: trouwens al een tijdje geleden hoor, deze. 1967. Udo Jürgens, de Udo. Ik weet wat ik wil. Hij was in die tijd een keer in Amsterdam. En ik als fotograaf mocht hem fotograferen. Hij was een ontzettend aardige man. Hij liep gewoon gezellig mee. En ik vroeg in het Nederlands, want mijn Duits was toen nog niet zo best, of hij eventjes daar wilde zitten en hier even. Dat deed het allemaal. Dadelijk Hurricane Highway. Maar eerst Jason Mraz met Meghan Trainor. Hoor maar.
1: If

0: Zo hé, jengelende gitaren bij Dekker Radio.
1: Baby, I'm cool with it.
0: Yeah, I'm cool with it.
1: Yeah, I'm cool.
0: Hurricane Highway.
1: Baby, I'm cool with it.
0: Ik heb geen oren meer over.
1: Baby, I'm cool with it.
0: Dankjewel hoor. Nou, dan ga ik meteen nog even verder. Kan mij schelen. We nou toch aan het herrie maken, toch? Ken je BTO nog? Back when Turner Overdrive. Roll on down the highway. We gaan naar 1975 toe.
2: We're ready.

Zijn jullie er nog? Oh, gelukkig. Jongen, jongen, wat even. Wauw, herrie, hè? Het zweet staat op mijn voorhoofd en dat komt niet door de warmte in de studio in dit geval. Nee, nee.

Zij is mooi. Nou, ik zie er niks van, maar dat zal vast. Dave Dekker zong daarover. Eens eventjes kijken op de klok, hoor. Oh, het gaat veel te hard weer dit uur. Ja, ik heb het alweer in de gaten, hoor. Nou ja, dan gaan we dan maar weer even op weg naar het hele uur. En ik neem vast afscheid met een prachtige van Steve Winwood uit 1981 afkomstige song. Hij neemt de Night Train, de nachttrein. Tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bedankt voor het luisteren.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 2

0: Honderd dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1,

Je hoorde Earth and Fire met het nummer Seasons, geschreven door George Coleman van Coldly Earring. Ja, en waarom begin ik met dit nummer? Ja, iedereen zal het natuurlijk ondertussen gehoord hebben. Johnny Kaagman is overleden, helaas. Ze is overleden aan de ziekte Parkinson. Ja, daarom even een kleine terugblik. Ja, alle grote hits die ze gehad hebben. Je hoorde dus eerst Seasons, zometeen Invitation, daarna Storm and Thunder, She is Wild and Exciting, Memories, Fire of Love, en straks helemaal het eind van het programma als afsluiting Weekend.

Het laatste nummer, Fire of Love. Ja, het was niet een grootste hit, maar persoonlijk vond ik dit wel echt een van de mooiste nummers van Earth and Fire. En van de, ja, al van de bandleden is eigenlijk alleen nog maar Hans Ziek over in leven. De allereerste bassist en de rest van de alle overige bandleden van Earth and Fire zijn dus helaas al niet meer onder ons. We gaan verder met Chuck Berry. I'm a Rocker.

0: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
1: Verder met Elvis Presley. Ja, ik heb eigenlijk ook helemaal niets over te vertellen. Over Elvis Presley. Good Rocking Tonight. Wee!

0: Door met Anna Popovic.
1: Wie?
0: Ja, Anna Popovic. Ze is geboren in Belgrado, ondertussen 50 jaar. En het is, ja, zoals zij is geboren in Belgrado. En het is nu Amerikaans. Maar ze heeft wel veel banden met Nederland. Ze heeft in Utrecht jazz gestudeerd. Nou ja, dat is haar niet zo heel veel bevallen. Daarom is ze wel naar Rotterdam gegaan en heeft ze het conservatorium gevolgd. Het is een rockgitaargodin met blues brute.

Kwam Ana Popovic, die je net hoorde, uit Belgrado. De volgende band komt uit Slovenië, Prospect. En ze bestaan nog vanaf 1991, tot aan de dag van vandaag. En dat nummer heet Occupational Hazard.

We hebben in dit programma natuurlijk een kleine ode aan Earth and Fire, Journey Kaagman. Maar die we natuurlijk ook niet mogen vergeten, uit dezelfde tijd, ook uit Den Haag. Shocking Blue, met Mariska Veres, Demon Lover.

0: hebben het lef om deze muziek te draaien.
1: Door met Foreigner. Ja, de band bestaat 50 jaar. Daarom is er een album uitgebracht. Dat heet Celebrating 50 Years. En de nummer dat we laten horen, dat heet Feels Like the First Time.
2: The very first song you ever heard from this band. Come on now.

En zoals ik al zei in het begin van het programma, we gaan afsluiten ook weer met Earth and Fire. Ja, Johnny Kaagman in het beroemde en beruchte blauwe pak met het nummer Weekend.

Dit uurtje Rockloveriers zit er weer op, helaas. En we hadden natuurlijk in dit uurtje een speciale aandacht aan Earth and Fire in verband met het overlijden van Journey Kaagman. Mijn naam is Winnerheijer en ik zou zeggen tot de volgende keer. Groetjes, doei doei!

Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest.

0: geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja.

0: Rabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Bond, Jan Berg.

Takkie. Een dijk van hits in het jaar 1985 voor de gigantjes Yaki Taki Oeah, de titel van de plaat. Hartelijk welkom zeg ik, een nieuwe aflevering van Programma Bond. Ik ben Jan Berg, ga ze voor u draaien het komende uur. Ook de hedendaagse muziek, Gracie Abrams, Look at My Life.

0: En dat was Gracie Abrams, Look at My Life, de titel van de plaat anno 2026. Wij gaan terug in de tijd met iets wat wij noemen...
1: Ouwe meuk!
0: We gaan 1964, Gary and the Pacemakers. The Ferry Crossed the Mersey.

0: De muziek van Jerry en de Pacemakers. Ferry Cross the Mersey, terug naar het jaar 1964.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we naar 2004 met Dido. Dit is Sand in My Shoes.

0: De muziek van Dido uit 2004, Sand in My Shoes, titel van het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2021 met Justin Bieber. Hold on.

0: En dat was hem, onze Justin Bieber, met muziek alweer uit 2021. Hold On, zo heette het.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, het nieuwe werkje hier zo van Bridget Purdy.

0: Het was Bridget Purdy, Make Love Higher. Een lekkere plaat hier zo onder 2026 hier in het programma.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: En zo is het maar net. In de Bond muziekverzameling gaan we naar het jaar 1998 met de band Replay. Dit is Alade, ik leef alleen voor jou.

0: Ja, terug naar het jaar 1998. Het is van Replay. Alade, ik leef alleen voor jou. De titel van de plaat. Kijk, ik is rustig op de klok. En ik zie dat we heel rustig aan is richting het half uur moeten gaan.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En dat gaan we inderdaad doen met de muziek van de jaren 70. We gaan naar het jaar 1998. Want dit is Rolls Royce. En zo heet het. Wishing on a Star.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie gaat morgen opnieuw onderzoek doen op de plek waar begin juni 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven kwamen. Ze werden geschept door een auto. De politie wil nog een paar dingen nagaan, zoals hoe hard de aangehouden bestuurder van 19 reed. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België. En rond deze tijd wordt de Spanjaard Xavi gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Over een maand neemt hij voor het eerst plaats op de bank als Oranje in de Nations League speelt tegen Duitsland. Het weer volop zon bij 22 tot 25 graden. Alleen in het zuiden van Limburg bewolkt en misschien wat lichte regen.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

Terug naar het jaar 1987 met deze van Rick Astley, When I Fall in Love. De mooiste muziek hier in de bonte muziekverzameling. Ook de hedendaagse Sienna Spiro. Dit is Great Expectation. Ja, ze heeft wat verwachtingen.

0: De muziek van Sierra Spiro was dat. Great Expectation, de deal van het nummer.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Zo is dat maar net. We gaan naar 1968 met Petula Clark. Dit is Kiss Me Goodbye.

0: De muziek uit de jaren 68, Petula Clark hoorde u en Kiss Me Goodbye.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de beste mix, de beste muziek. We gaan het even negen met Carolina Liar. Het is Show Me What I'm Looking For. Nou helpt er een handje.

0: De muziek van Carolina, Liar, Show Me What I'm Looking For. Dit kwam alweer uit 2009, dus eigenlijk ook alweer oude meuk. Ja, zo vergaat dat natuurlijk met heel veel muziek. Opeens is het meer dan 3 jaar oud.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hebben we ook voor u een nieuw werkje van John Smith. Those Bones of Mine. Opeens zitten we in de countryhoek.

0: Plong. Nieuw country werkje van John Smith. Those Bones of My. Ja, als je een jaartje ouder wordt, ga je denken, die botten die worden stram, hè?
1: Hé, Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy?
0: Ja, het is gezellig en we houden het gezellig. En we gaan naar 2014 met Passenger. Hearts on Fire.
2: Well, I don't know how and I don't know why.

terug. Zou die nou wel gesproken zijn? Nee, nog niet. Passenger Hearts on Fire uit 2014 alweer deze week. En u hoort de tune in starten. Dat betekent zoveel dat we weer op het punt in het programma zijn gekomen dat we afscheid van u gaan nemen. Zitten we weer op een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen en ook vandaag weer met plezier het programma in elkaar gestoken. Reageren, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat we daar dan voor open hebben. Ja, rest mij u verder nog een hele fijne dag toe te wensen en u uiteraard te gaan vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1972 met The Les Humphrey Singers. We're Going Down Jordan. En daarna hebben we nog een nieuw werkje, Nederlandstalig. Emily Wijker, Te Heet voor de Nacht. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag tot de volgende Wondmaweer. Maar weer.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zal wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
0: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomers warm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht.

0: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
1: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
0: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
5: In deze zomeraflevering hebben we gesprek met burgemeester Roel van de gemeente Baarn. We kijken naar het weer en we kijken al even vooruit naar de eerste raadsvergadering die er aan zit te komen op 9 september aanstaande. Dat en meer in deze uitzending, maar we gaan eerst naar muziek.

0: Muziek uit de 80e jaren. En dan hebben we het over Ever David en de nummer Words. Prachtig nummer wat ook op nummer 1 stond in de Nederlandse hitlijsten in die tijd. Het is nog steeds Romers zomerreces. De scholen zijn nog niet begonnen. Maar toch is de gemeenteraad alweer voorzichtig aan het beginnen met de eerste zaken die moeten gebeuren. Zo is dat ook met de gemeentelijke organisatie. Onze burgemeester is weer begonnen. Ik sprak wethouder Bremmer en ook hij was bezig met oriënterende gesprekken met allerlei mensen om zijn werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Kortom, er wordt weer opgestart. En dat was alle reden om ook weer met de burgemeester in gesprek te gaan. Het eerste deel van dat gesprek, dat hoor je nu. Het was weer de hoogste tijd om aan te schuiven bij de burgemeester van Baren. Burgemeester, hartelijk welkom in uw eigen kantoor.
1: Dank.
0: De afgelopen tijd, men heeft het erover gehad in Baren, de gordijnen van uw kamer waren dicht.
1: Ja.
0: Zelfs de krant gehaald, maar er waren ook verschillende mensen die daar toevallig al eerder die met er zelfs over aanspraken. Vertel eens, wat was er aan de hand?
1: Nou, weinig schokkends. Er was ook weinig te zien binnen, want ik was er niet. Ik was heerlijk op vakantie. En ik denk dat ze de ramen of de gordijnen dicht hebben gedaan vanwege de hitte in die periode. Want ja, bij mij zijn ze altijd open.
0: Ja.
1: Ik vind het heerlijk om naar buiten te kijken en het leuk als mensen naar binnen kunnen kijken. Dus nou, ja, zoals u ziet, ze zijn gewoon weer open en er is weer volop bedrijvigheid hier. Nee, ja, de gemeenteraad is natuurlijk na de verkiezingen gestart. Veel nieuwe mensen, jonge mensen ook. De helft is, meer dan de helft is vrouw. Dat is ook voor de eerste keer in Baarn dat het geval is. En al dat bij elkaar geeft een nieuwe en een positieve dynamiek, merk ik. En ik hoop dat dat ook zeg maar de komende jaren zo blijft. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Want iedereen zit er voor hetzelfde belang voor de inwoners van Baarn. Ja. En het beste voor Baarn. En het college is echt vlak voor de zomer gestart. Daar hebben we gisteren de eerste heidag met elkaar gehad. Om nou ja, één elkaar een beetje beter te leren kennen. Want ja, dat is toch van belang om dat met elkaar te doen. En wat afspraken te maken. Hoe gaan we dit nou doen met elkaar? En dat is heel goed gegaan. En ik kijk er naar uit om met elkaar aan de slag te gaan de komende tijd.
0: Wel één wethouder minder.
1: Zeker.
0: Houdt dat in meer druk op de andere wethouders?
1: Nou ja, dat betekent dat er dus nog strakker keuzes gemaakt moeten worden. En nog meer focus aangebracht moet worden in de dingen die gedaan moeten worden.
0: Ja.
1: Dat is soms ook goed. Omdat je misschien soms breder gaat dan omdat die ruimte en mogelijkheid er ook is. Dus het is goed om nog... Het dwingt ook tot meer focus.
0: Ja. Een van de dingen die de afgelopen tijd ook weer naar buiten kwamen en die regelmatig naar buiten komen, zijn de misdaadcijfers.
1: Ja.
0: Het aantal inbraken in Baarn is afgenomen met 36%. Dat is een goede ontwikkeling.
1: Nee, daar ben ik heel blij mee. Want inbraak, weet ik uit eigen ervaring, heeft een enorme impact op inwoners of op inwoners en op bewoners op het moment dat je overkomt. Dus ik ben heel blij dat het geval is. Ja, mensen kunnen daar zelf veel aan doen. Dat gebeurt niet altijd. Zorgen voor goed hangen sluitwerk. Goede verlichting, lichten aan. We hebben ook een campagne gevoerd zeg maar in de vakantieperiode. Hè, dat mensen daar ook aandacht voor hebben. Met borden langs de weg.
0: Ja.
1: Maar ik ben heel blij met die cijfers.
0: Ja. Opvallend is wel dat er geen aanhoudingen verricht zijn. Dat is, dan staat waarschijnlijk toch weer de inzet van de politie onder druk, of niet?
1: Nou, dat is niet zo. Kijk, ik denk dat als je landelijk gewoon kijkt naar het aantal aanhoudingen, heterdaad, want daar heb je het dan vaak over, ja, die zijn echt niet hoog. De inbraken die er dan plaatsvinden, ja, dat zijn vaak hele snelle inbraken binnen, buiten en een aantal dingen weg. En vervolgens de opsporing, ja, dat is dan wel weer een aandachtspunt.
0: Ja.
1: En dat heeft voor een deel, denk ik, ook wel te maken met de capaciteit en met de prioritering die er dan binnen de politie ook gemaakt wordt voor opsporing.
0: Ja, dan een rapportage over klachten. De gemeente die functioneert, er gebeurt van alles. Sommige mensen zijn niet tevreden en komen met klachten. Ik heb gezien dat het aantal klachten stabiel is ten opzichte van voorgaande jaren. En het aantal vond ik ook niet hoog eigenlijk.
1: Nee, daar ben ik ook blij om. Er wordt natuurlijk ook hard gewerkt in de organisatie om zo min mogelijk klachten te veroorzaken. Maar feit is dat er altijd wel wat klachten zijn. We proberen dat dan ook op een goede manier op te lossen. Je ziet dat, en doe ik het even uit mijn hoofd, het is al even geleden dat ik de precieze aantallen, maar dat met name in de openbare ruimte, dat daar het grootste deel van de klachten zit. En nou ja, dat, je merkt ook dat daar zeg maar breed in de samenleving natuurlijk ook vaker de discussie over is. Nou, we proberen dat zelf goed af te handelen. Dat gaat denk ik ook op een goede en adequate manier. En als mensen daar niet tevreden over zijn, over die afhandeling, kunnen ze altijd nog naar de ombudsman, de landelijke ombudsman. Mm. En die velt dan een oordeel over of wij dat op een goede manier hebben afgehandeld of niet.
0: Ja. Zorgen dat het zover niet komt gewoon. Hè?
1: Nee, maar kijk, het kan. En het is ook prima dat die ruimte en mogelijkheid er is. Maar ja, vanuit ons is de insteek om dat op een goede manier af te handelen. En soms, en zo is het in het leven, vinden mensen toch dat ze niet goed behandeld zijn.
0: Ja, nou, dan kan dat. Ja. Zometeen gaan we naar deel 2 van het interview wat ik had met burgemeester Marco Wel van Baren. We gaan eerst naar muziek. Die is van

0: En dat was hem helemaal. Het nummer van Shakira samen met Burna Boy. Ze staan op nummer 1 in de top 40. En dat niet alleen deze week. Maar dat is al verschillende weken het geval. En daarvoor hoorde je Garland Jeffries. Een prachtig nummer. Een beetje zomersnummer ook. Het nummer Matador. We waren bezig met het interview met burgemeester Rowell. Het eerste weer na het zomerreces. Een traditie die we inmiddels al verschillende jaren... Volgens mij gaat het al terug tot 2023. Om de zo'n beetje 6 weken. Dan gaan we bij de burgemeester langs. En bespreken we zaken die in Baren spelen. We gaan naar deel 2 van het interview wat ik had met burgemeester Mark Rowell.
1: Heel veel bedrijven zijn eigenlijk behoorlijk kwetsbaar. En dan heb ik het vooral over hun ICT, hacks enzovoort. Ja. Gemeente is ook zo'n organisatie die behoorlijke belangrijke informatie in de systemen heeft staan. Hoe zit het met de gemeente Baren? Zijn wij kwetsbaar?
2: Ik denk dat alle gemeenten en alle organisaties kwetsbaar zijn. En dat de hackers ook steeds slimmer en inventiever worden om hacks te plaatsen. En je hoeft maar in de kranten of op radio, televisie te luisteren dat het door alle lagen van bedrijvigheid heen gaat. En ook soms gemeenten daardoor of overheidsorganisaties daardoor wordt getroffen. Door de organisatie zo in te richten, probeer je dat tot een minimum te beperken. Hm. Maar ja, 100% zekerheid, en zo is het met alle risico's, ja, die kan je niet bieden. En dat zal ook met die hacks. Dus je moet daar als organisatie scherp op zijn. Je moet drempels opwerpen. Firewalls noemen ze dat dan. Ja. Maar even in de simpele ICT-wereld. Om dat risico te verkleinen. Maar je moet ook als medewerkers scherp zijn op wat je doet. Dus dat je niet op elk mailtje klikt. Dus je moet scherper zijn dan in het verleden. Ja. Want je kan zomaar aan de beurt zijn. Omdat die hackers steeds slimmer en handiger worden.
1: Ja. Dan is er een plan van aanpak weerbaar en veerkrachtig Baren.
2: Ja.
1: Kunt u eens uitleggen wat dat is?
2: Ja, eigenlijk is dat iets wat al wat langer loopt binnen de hele overheid. Waar ook de campagnes op radio en televisie over zijn. En dat gaat over die zelfredzaamheid. Stel nou dat de stroom 72 uur uitvalt. Wat moet je dan doen? En met dat plan van aanpak hebben we de eerste aanzet gemaakt om te komen tot een uiteindelijk aanpak binnen Baren. Hoe we in dat soort situaties gaan handelen. Wie wat doet, wat de rol van de gemeente is, maar ook om mensen handvatten te bieden van wat kan je nou zelf doen. Dat is echt de start. Dat gaan we het komende jaar echt verder uitrollen. Het komende jaar en het volgend jaar, zeg maar, 2027. Omdat we zien dat de hele geopolitieke situatie, dat er een andere wereld ontstaat. Maar ook door de druk op de stroomvoorziening, dat daar ook serieus iets kan gebeuren dat het uitvalt. Ja, en dan is er ook een rol voor de overheid, maar er zit ook een rol voor mensen zelf. En die moet je ook enigszins faciliteren. Dat ze zelfredzaam kunnen zijn. Want in de eerste uren van zo'n wat langere uitval, ja, zijn we als overheid met hele andere dingen bezig en kunnen we niet iedereen helpen. Dus mensen moeten daar zelf individueel, maar ook in straten, kan je natuurlijk van alles met elkaar doen. Er gebeurt al heel veel en dan heet het burenhulp bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel netwerkjes die al functioneren, maar die moeten misschien net iets anders met elkaar net iets anders naar dingen kijken om het nog beter voorbereid te zijn, om nog beter voorbereid te zijn op dit soort situaties.
1: Ja. Ik denk dat u als burgemeester de coördinator bent in dit soort situaties.
2: Dat schat u aardig. inderdaad, maar het is een verantwoordelijkheid heel breed in de organisatie. Ja. Want je ziet dat een organisatie als Pit in Baren daar ook een belangrijke functie in kan vervullen. Nou, dat soort gesprekken gaan we met elkaar lopen al en worden verder vormgegeven. Er zit een coördinerende rol voor de burgemeester in. Maar het is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. En met name ook, en dat is wel goed om dat ook nog een keer te benoemen, dat woord zelfredzaamheid, dat wordt natuurlijk vaak genoemd. Het is niet zo dat we als overheid dit allemaal kunnen doen. We kunnen het faciliteren, maar je zal zelf als individu ook zelf in een huis of met de buren ook dingen moeten organiseren.
1: Ja, duidelijk. Ja. Komende tijd dus gaan we daar zeker meer over horen.
2: Zeker.
1: Ja. In het kader van de duurzaamheid heb ik gezien dat de auto's van de gemeente inmiddels vervangen zijn door elektrische exemplaren.
2: Ja.
1: Weer een goede stap om ook als gemeente een voorbeeldfunctie te geven.
2: Nou ja, zeker. Als het gaat over de verduurzaming binnen de gemeente, daar zijn we al eigenlijk al een hele tijd mee bezig. Zonnepanelen hier op het dak, maar ook op andere gebouwen die bij ons in beheer zijn of in bezit zijn. We hebben het gemeentehuis is in verduurzamingsmaatregelen genomen. Nog niet in de oudbouw, maar wel in de nieuwbouw. En dit is ook weer zo'n stap in die hele verduurzamingsreeks. Waar we het wagenpark van de gemeente ook verduurzaamd hebben.
1: Ja.
2: En ook een wat ander uiterlijk hebben de autootjes in.
1: Ja, inderdaad.
2: Het ziet er al wat vrolijker uit.
1: Inderdaad, vrolijker.
2: Ja.
1: Nou, dat is een mooi moment, denk ik, om ons gesprek weer mee af te sluiten. Hartelijk dank voor dit moment. En we komen op een later tijdstip graag weer bij u terug.
2: Van harte welkom.
0: En dat was burgemeester Hoewel van Baren. En over een week of zes dan zijn we weer bij hem te gast om weer verder te praten. Eens even kijken, hebben we nog muziek voor je? Jazeker, we gaan terug in de tijd en we gaan naar 1988. Soul Sister had een hit, The Way to Your Heart. Het stond op nummer 3 in de top 40.

0: Heerlijke muziek uit de grijs zit verleden. Ik zei het al, hij stond op nummer 3 in de top 40. Dat is best hoog. En bleef daar ook nog eens een keer in diezelfde top 40 19 weken lang staan. Ze komen uit België en de groep die heette Soul Sister. Eens even kijken, wat gaan we doen?
1: Het weerbericht van...
0: We gaan eens even kijken. Als we kijken naar het weer, dan zien we donderdag de 26e dat de temperatuur oploopt tot zo'n 25 graden. Het is deels zonnig, oftewel er is de nodige bewolking. En de nacht gaat de temperatuur terug naar zo'n 17 graden. Op donderdag zien we dat er ook weer de zon wel voorbij komt, maar er zijn ook lichte regenbuien. De temperatuur ligt ook op zo'n 25 graden. En in de nacht gaat de temperatuur terug naar zo'n 17 graden. Op vrijdag is het net even iets anders. Dan zien we dat de temperatuur zo'n 21 graden is. En als we kijken, dan zien we lichte regenbuien en de temperatuur in de nacht naar 15 graden. Voorlopig nog best wel aardig zomer weer hier in Nederland. Eens even kijken of we dan muziek van je.

0: En zo loopt deze langzaam af. Joyride, een nummer van Roxette. Een prachtig duo eigenlijk was het, ja. En zij maakte een hele mooie muziek. Eens even kijken. Op zaterdag 5 september, dan is het weer zover. Trouwens, zondag 6 september is ook een dag die daar helemaal bij hoort. Dan hebben we het namelijk over het cultureel festival. De Pekingtuin staat dan weer volledig op zijn kop. De Brink en ook de Laanstraat. En op die zaterdag dan is één land één traditiegetrouw, zou ik bijna willen zeggen, in de Pekingtuin te vinden. En daar maken we dan een rechtstreeks radio-uitzending van het hele gebeuren. Heel veel organisaties komen aan het woord bij de microfoon van Eemland 1. Je kunt ons dus vinden eigenlijk op het veld bij het podium. Een beetje als je voor het podium staat, dan zie je ons aan de rechterkant. Nou, het kan gewoon niet missen. De reportagewagen van Eemland 1 staat er. Van daaruit maken we vanaf 11 uur tot 4 uur 's middags een rechtstreeks radio-uitzending. Je kunt kijken hoe wij radio maken. En wie weet vind je het zo leuk dat je denkt van, hey, bij deze organisatie wil ik ook wat gaan doen op het gebied van audio. Het zij presenteren, het zij techniek. Kan ook zijn dat je zegt, ik wil iets gaan doen met de redactie of met de socials. Nou, dat kan allemaal. Kom rustig bij ons langs. En we willen je graag vertellen wat we allemaal doen en hoe we jou binnen onze organisatie een plaats kunnen geven. Dus zaterdag 5 september in de Pekingtuin in Baal, waar het cultureel festival en Eemland 1 is daar te vinden. Ah, Mambo.
1: This is Mambo number 5.
0: Juist die.

Prachtig, heb ik dacht toen ik voor het eerst hoorde. Ik dacht, oh, die wil ik hebben. Love is a Battlefield. En dan hebben we het over Pat Benatar. En je zou het best een hele grote hit kunnen noemen. Want dat was het ook zeker wel. Oeh, als je zo in die zomerperiode zit en je hebt in die warme dagen, dan vind ik altijd Bob Marley. Daar kun je gewoon niet omheen. Ik heb die cd van hem, The Legend. En daar staan ze allemaal op. Onder andere ook deze. Het nummer Stir It Up.

En dan iets zou je zeggen met deze van Bob Marley en The Wailers en het nummer Stir It Up. We hebben nog één te gaan, denk ik, voor de wacht gaan sluiten. En dat is deze 1972, The Doobie Brothers. Wat daar een dijk van een hit is dit, hè? Listen to the music.

Fantastische muziek van jaren geleden, 1972. Ik zei het al, Listen to the Music. The Doobie Brothers, Toulouse Street was de CD, oftewel de LP in de tijd natuurlijk, waar het vanaf kwam. Hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. Het programma zit weer helemaal vol. Het interview wat ik had met burgemeester Marco Wel van Baren, dat kun je terugvinden op de website van Eemland 1. En volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Barendse Naald. En weer dezelfde tijd. En kijken wat we dan te melden hebben over onder andere de politiek in Baren.

0: me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians, and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Eemland 1. NH. NH Gooi.
5: Jouw muziek.
6: De stem van het Gooi.
5: Op de stem van het Gooi.
7: Jazz Notes.

0: voor mijn geestesogens aangeschoven Amersfoorter die actief is in de branche schrijven en overige scheppende kunst. Oei. Als jazzliefhebber heeft hij de mooie functie. Alle platenmaatschappijen sturen nieuwe releases naar zijn adres, zodat hij de naald laat indalen in de groef van een vinyl en aan de slag gaat als recensent van Jazzism. Je kent het wel, dat is inmiddels ook al een digitaal blad. Welkom, Dietmar Terpstra.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, nee, goedenavond eigenlijk. Goedenavond. Het is zondag. Scheppende kunst. Ja. Wat is scheppende kunst?
1: Ja, je probeert er iets van te maken.
0: Ja, en ja. Wat probeer je ervan te maken dan?
1: Iets moois, waar mensen wat aan hebben.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Je recenseert, hè?
1: Ja, dat is... Dat klopt.
0: Hoeveel platen gaan er door je hoofd zo dagelijks?
1: Och jongen, dat wisselt heel sterk. Maar ik heb het nu wel vrij druk gehad. Ja.
0: Je hebt het nu vrij druk gehad?
1: De afgelopen periode, ja, zeker.
0: Wat is dan in je oren blijven hangen?
1: Dat is de nieuwe plaat van... volgens mij komen we er nog aan toe vandaag. Dat is de nieuwe plaat van Efraim Trujillo. Die heeft een plaat gemaakt, een eerbetoon aan de grootte van de jazz.
0: Oh.
1: En daar was ik heel erg van onder de indruk.
0: Oké, dat heeft dus een goede recensie opgeleverd.
1: Dat heeft, volgens mij, heb jij die zelfs geschreven? Als ik het
0: je meent het?
1: Ja.
0: Oh, ja, ik schrijf ook zoveel. Ja, ik zou het allemaal niet meer weten.
1: Eigenlijk. Heroes heet de plaat.
0: Oh, ja, daar ken ik. Ja, natuurlijk. Ja.
1: En
0: ja,
1: we gaan daar één track van draaien, als het ons vergund is.
0: Ja, nou, dan beginnen we gelijk met het huismerk. En dat is UK Jazz, dat ben je van ons gewend, eerste uur. Ja. En dat begint met Brothers of My Uncle. Ooit van gehoord?
1: Het zegt me helemaal niets.
0: Laat me horen, Cinnamon Babka. En ik zou er graag een recensie van willen weten.

0: Brothers of My Uncle. Nooit van gehoord, maar wel leuk.
1: Ik vind het extreem funky, echt heel mooi. Vooral de toetsenist. Geweldig.
0: Mooi, hè? Ja. Je hebt al verstand van muziek.
1: Nou, laten we dat niet overdrijven.
0: Wat speel je?
1: Ik speel niks.
0: Helemaal niks? Geen piano?
1: Nee, ik heb heel vroeger, heel lang geleden, heb ik eens een heel klein beetje orgel en keyboards en zo geprobeerd. Maar dat mag geen naam hebben.
0: Nee.
1: Maar daar gaan we het nu niet over hebben.
0: Nee, wel, nee, precies. Nou ja, goed. Dan gaan we naar de volgende. De voortdurende zoektocht naar nieuwe ideeën, benaderingen en concepten, zowel in het leven als in de muziek, is niet een willekeurig bijverschijnsel, maar een wenselijk doel voor deze jonge band. En dat heet Melodies in Funny. En we draaien Enjoy Your Life.

0: Dat brengt ons bij Jake Amy en zijn veelgevraagde toetsenist. Hij staat bekend om zijn veelzijdigheid en dynamische optredens met een breed scala aan internationale artiesten tot optredens in spiks en speks van ABC en Studio 10 en Channel 10. Grace, dat is een prachtig nummer. Dat heb ik even voor jou geselecteerd.
1: Ik vond het uitermate sfeervol. Dankjewel, Arjen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Let op wat er nu gebeurt. Jake Amy met het nummer Grace.

0: ooit een LP of een CD van Joe Armin Jones gerecenseerd? Dat vraag ik even jou.
1: Ik niet. Nee. Jij wel?
0: Jazeker.
1: Kijk. Hoe was dat? Prachtig.
0: Ja? Starting Today is natuurlijk een hele mooie uit 2019. Maar hij heeft een nieuwe.
1: Jij vindt dat wel een aanrader.
0: Ja, het is een aanrader, maar hij heeft een nieuwe. All That Quiet. Dat ligt in de schappen. En wij selecteren Live Tones. Dat wil ik even naar je laten luisteren. 8 minuten.
1: Ik ben heel benieuwd.

0: Joe Armin Jones. Hartstikke fijn. We gaan naar Skelter. En Skelter begon als een late avondsessie na een optreden tussen Sam Healy op de toetsen en Greg Hansen op drums in een stoffige oude katoenfabriek van Manchester. Ja, daar barstelde toe van, natuurlijk van de oude katoenfabriek.
1: Volgens mij is dat een hele vruchtbare voetbal.
0: Ja, ja, zeker. En de trio speelde een band die was geïnspireerd door post-bop en moderne grooves en ontwikkelde een echt zeer muzikaal duo. Klopt, Bralla. Dat gaan we eens even draaien.

0: We zijn nu halverwege het eerste uur. En ik kijk even naar mijn tafelgast Dietmar. En?
1: Ik ben zeer verrast. Ik vind het hartstikke leuk. Ik hoor hier allemaal dingen die ik nog niet ken.
0: Nooit gerecenseerd?
1: Nee, volgens mij niet. Nee, ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, zou het toch een recensie krijgen, denk je?
1: Ik denk het wel, ja, natuurlijk. Dan krijgt het meestal wel een goede recensie bij mij, hoor. Als het een beetje lekkere muziek is, dan lukt het wel.
0: Hoe lang ben je daarmee bezig met zo'n recensie?
1: Dat hangt er heel erg vanaf.
0: Zo'n ding komt binnen, ingepakt.
1: Een halve dag.
0: Ja, met uitpakken waarschijnlijk.
1: Even goed luisteren zo natuurlijk. Twee keer. Misschien wel een derde keer. En dan gaan we stukjes schrijven. Dat stukje schrijven, dat is zo gebeurd. Maar dat luisteren, dat is belangrijk, vind ik. Ja.
0: En, wat je opvalt,
1: en je moet een open mind hebben natuurlijk, hè? Want het is iedere keer weer anders.
0: Mm-hmm. Zeker.
1: En dat lukt ook niet altijd. Ik bedoel, soms dan staat de kop er niet naar en dan moet je het even een dagje laten liggen.
0: Dat zou ik heel verstandig vinden.
1: Ja.
0: Dat geldt ook voor Danny Keen misschien met het nummer Flight. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt.
1: Ik ga goed luisteren.

0: Danny Keen uit Ierland. Ja, er zit van alles in eigenlijk, hè?
1: Ik vond het mooi.
0: Klassiek, ja, jazz.
1: Een beetje folk hier en daar.
0: Heerlijk.
1: Beetje minimal. Echt lekker. Geweldige muziek.
0: Ik
1: ja.
0: zou zeggen, kopen dat ding.
1: Ik leer hier een hoop vanavond. Ja, echt.
0: Ja, dat is ook de bedoeling. We gaan door met tot nu toe 2 miljoen views op een YouTube-kanaal. En meer dan 6 miljoen afspeelbeurt op Spotify. Is een Lydian Collective, een opwindende muzikale stem die wereldwijd furoren maakt. En hoe ze dat doen? Cascade. Lydian Collective.

0: Het lijkt op Focus Jol. En dat horen we even van Arie Zwakman achter de knoppen. Dat klopt ook wel een beetje.
1: Die associatie had ik nog niet zo eens.
0: Nee, als je goed luistert, dan zat er wel wat focus in, joh.
1: De volgende keer zal ik beter opletten.
0: Precies. Hugh Mark Bennett. Die maakt muziek die doordringt is van organische klanken uit de jazz, folk, soul, dub en de aardse psychedelische wortels van zijn thuisland. En dat is Wales. En dat horen we terug in My Life.

Hugh Mark Bennett. We zetten die traditie even door met FKG. En die maakt elektronische muziek die moeilijk in een hokje te stoppen is. Of het nou een hokje relax moet zijn. Jazz, soul, house, hip-hop. Het past allemaal in de FKG blender. Tadoe!

0: Ja, we gaan zo dadelijk naar het tweede uur met Dietmar Terpstra. Ja, de recensent van Jazzism.
1: Ik ben vereerd om hier te mogen zitten.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar ja, goed. Hey, wat kunnen we in de tweede uur verwachten?
1: Dat wil je van mij weten.
0: Ja, gewoon.
1: Ik heb een opdracht gekregen om een top 10 van dit jaar.
0: Sluit het een beetje aan bij de UK Jazz?
1: Een beetje, zeker. Ja, want we hebben Emmeline Thackeray bijvoorbeeld.
0: Dus geweldig. Die was in Utrecht een anderhalve maand geleden.
1: Uit Leeds komt zij. En wat hebben we nou nog meer? Goeie vraag, zeg. Ik heb volgens mij nog wel iets in die richting.
0: Jawel, toch.
1: Jawel.
0: Je hebt alles volgeschreven. Oh, er komt ongelooflijk veel informatie uit.
1: Ik weet het allemaal niet. Nels Klein, Ronald Snijders, Loek van den Berg.
0: Ronald Snijders, die wilde ik ook al heel lange tijd al uitnodigen. Maar hij geeft geen soegen.
1: Echt niet?
0: Maar misschien bij deze, je weet het niet.
1: Dat is hartstikke leuk.
0: We sluiten af, ik hoor hem al komen met Ark. Humble Horror. En dat is dan het laatste nummer voor het eerste uur. We zijn terug over een paar minuten. En dan beginnen we aan het tweede uur te peuzelen. Tot zo.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen... en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton... in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
1: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Zij is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf
0: in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
1: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Zij is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd

0: 41 en komen uit Limburg. Designerdrugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Emma Jean Thackeray, ja, dat is tegelijkertijd ook een hele mooie keuze. Wat is UK Jazz? Dieter Terpstra, welkom in de tweede uur.
1: Dankjewel. Mooi hè, mooie plaat. Heb je haar gezien? Ik heb haar niet gezien. Nee, ik heb die plaat geluisterd. Ik was echt onder de indruk. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Jij hebt hem gerecenseerd.
1: Mevrouw is 36 jaar, ik kom uit Leeds.
0: Ja.
1: En die heeft deze plaat, het album heet Weirdo. Je zou het zo niet zeggen, maar het album heet Weirdo. Ja. Die heeft ze helemaal in haar eentje volgespeeld. En ik moet eerlijk toegeven dat ik diep onder de indruk ben.
0: Ja, het is een andere klank dan al die andere cd's die ze heeft gemaakt, hè?
1: Ja, ik vind dit zelfs een beetje... Ik moest even ineens denken aan Bill Withers.
0: Ja,
1: ken je
0: dat? Lijkt er wel. Ain't No Sunshine, dat is de man.
1: Ain't No Sunshine, ja,
0: maar hij heeft ook een aantal jazznummers gemaakt.
1: Ja, maar dat is ook wel een beetje jazz. Ik vond dit hartstikke leuk. Ik vond het echt een geweldig mooie plaat. En ze heeft alles zelf ingespeeld. Het is een mix van funk, een beetje neo-soul. Er zit wat jazz in. Afwisselende plaat. Het is een sfeervolle plaat. Het is niet altijd even makkelijk.
0: Nee, maar dat hoeft ook allemaal niet.
1: Nee, precies.
0: Hij moet groeien. Het is een groeiplaat.
1: Dit is wel een van de meest toegankelijke nummers van het album. En dat leek me leuk om mee te beginnen.
0: Ja, staat hij tot nu toe op nummer 1 bij jou in dit jaar? In dat prille jaar nog?
1: Och,
0: we zijn
1: halverwege. Muziek is geen wedstrijd. Ik vind dat zo moeilijk. Dat kan niet zeggen. Tot nu toe staat hij op nummer 1.
0: Ja, dat is jouw favoriet.
1: Vandaag is dit mijn favoriet. Ja, absoluut. Zeker met het mooie weer.
0: En morgen?
1: Oh, misschien wel. Wie weet wat de dag morgen brengt.
0: Oké. Hey, dan krijgen we Efraim Trujillo.
1: Yes.
0: Moeilijke achternaam.
1: Leuke jongen.
0: Leuke jongen. Heeft hier twee keer gezeten. Ook zeg maar anderhalve maand geleden.
1: Fantastische saxofonist. Je kent hem natuurlijk. Hij is beroemd van The Preacher Man. Dat is zijn orgel trio.
0: Wat dacht je van die opener van The Preacher Man?
1: Dat is ook een geweldige plaat. Ja. Dit is iets heel anders. Hij heeft een album gemaakt dat heet Heroes. Dat is een eerbetoon aan de grootte van de jazz. Dus we noemen Gato Barbieri, John Coltrane. Sonny Rollins. En het nummer dat ik heb uitgezocht voor vanavond, ik weet niet of ik het mag aankondigen.
0: Ik dacht het wel.
1: Oké, geïnspireerd door de grote Dexter Gordon en het heet dan ook Dexterosity.

0: Dat was Efraim Trujillo met zijn nieuwe plaat Heroes. En hij werd bijgestaan door Dirk de Nijs, onder andere.
1: Yes. En Sjoerd van Eyck op piano.
0: Dat is altijd een hele ingetogen pianist. En nu moest hij echt vlammen.
1: Ik vond het werkelijk fenomenaal.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: En een nieuw concept.
1: Ja. Maar daar is hij goed voor, volgens mij, die Trujillo. Die kan dit soort dingen.
0: Ja. Ja. Je hebt al een paar keer gesproken.
1: Ja, ik vind het een leuke vent. En hij kan geweldig spelen. Ik vond het hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Ja. Ik ben fan.
0: Ik ben ook fan van Lilian Hak.
1: En die
0: zat, ja, en die zat even geleden op jouw stoel.
1: Kijk. Ik ga een beetje opstaan nu.
0: Ja, had jij die recensie geschreven?
1: Ik had die recensie geschreven, ja. Ik was aangenaam verrast.
0: Ja.
1: Ik heb een klein beetje de indruk, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik heb een klein beetje de indruk dat zij wat onderschat wordt in Nederland.
0: Vind ik ook.
1: Wij horen en zien niet zo heel veel van haar. En ik vind dat jammer, want ik vind deze plaat die zij gemaakt heeft, plaat heet Reset, ik vind hem werkelijk waar prachtig. En wat ik vooral heel erg mooi vind zijn twee dingen. Eén, de songs die zijn mooi. Dat gaan we zo luisteren. We gaan naar Last Song luisteren. Maar wat vooral heel erg mooi is aan deze plaat is de productie. Hij klinkt zo geweldig mooi. En ik zou iedereen aan willen raden om deze plaat te gaan beluisteren. Want hij klinkt werkelijk waar fantastisch.
0: Het is een warme deken. Het is een beetje glas, een warme deken.
1: Glashelder.
0: Ja, glashelder, een warme deken.
1: Het is prachtig. Het is echt heel erg mooi.

0: Nou, je kunt eigenlijk wel zeggen dat dit een kunstwerkje is. Met Bert van der Brink op accordeon.
1: Is het niet geweldig?
0: Ja, mooi toch?
1: Ja, ik vind het prachtig.
0: Echt. Zullen we er nog eentje doen?
1: Van ja? Lilian.
0: Straks?
1: Ik ben er voor. Ja hoor. Ik vind dat zij meer publiek verdient.
0: Ja, tuurlijk. Maar ja, goed, haar release was uitverkocht. Dat is een mannetje of 150.
1: Dat is
0: allemaal
1: goed,
0: aan de amuses.
1: Zij moet ook op de radio. Zij moet ook hier op de radio.
0: Ja, maar ze krijgt geen kans.
1: Bij Omroep Max moet zij op de televisie.
0: Ja, maar ze krijgt geen kans.
1: Ja, daar moeten we daarvoor zorgen.
0: Er zijn andere stoorzenders die denken van... deze muziek... Ja,
1: dan moeten die vooral even hun muil houden.
0: Die past niet bij ons in de doelgroep, wordt dat dan gezegd.
1: Ja, niks mee te maken. Ja. Gewoon luisteren.
0: Wat is de volgende?
1: Dat is Sun Myung, hè? Een van onze allerbeste drummers. Weet jij hoeveel geweldige drummers wij, jazzdrummers wij in Nederland hebben?
0: Nou ja, er is er net eentje 90 geworden.
1: Precies.
0: John Engels.
1: En dit is dan de jonge generatie, Sun Myung, oorspronkelijk uit Korea. Maar ze is natuurlijk wel Nederlands inmiddels.
0: Ja, ja, vind ik. Ze heeft ook gestudeerd.
1: Ja. En ze is nu staat onder contract bij Edition Records. Dat is natuurlijk, dat zegt ook wel wat. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt, Fourth Page, The Meaning of a Nest. Dat is een zoektocht naar huiselijkheid, vermoed ik zomaar. En het nummer wat wij gaan horen, dat heet Toddler's Eye.

0: Prachtig.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, ik vind haar een fenomeen. Deze Sammy Hong.
0: Ja, ze moet nog meer gepolijst worden. Dan wordt het nog een grotere ster, denk
1: dat,
0: ik.
1: Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ik vind haar wel... Ze groeit wel heel erg.
0: Een groeibriljantje.
1: Het is een groeibriljant. Ja, zo kun je het omschrijven, ja.
0: We gaan naar het Jodelland. Michael Arbenz, Zwitserland.
1: Michael Arbenz, ja, laat hij het niet horen.
0: Nee.
1: De man komt uit Zwitserland. Hij is ongelooflijk productief. Dit is al zijn tweede album dit jaar. Het album heet From Bach to Ellington. En dan weet je wel ongeveer waar Abraham de Mostert haalt. Mm-hmm. Het is een duo-album dat hij gemaakt heeft met Andy Shepherd op saxofoon. Dus ze spelen met z'n tweeën. En het is dus geïnspireerd op de muziek van Bach en van Duke Ellington. En het nummer wat wij gaan horen, dat heet Where It Springs Into Being.

0: Dat was de combinatie klassiek met jazz. Ah, de douchka gaat nog even aan.
1: Kijk eens, ja. Live opgenomen.
0: Live opgenomen. De combinatie klassiek en jazz, ja. Dat is echt heel fraai.
1: Bach en Ellington.
0: Ik heb een paar jaar geleden, even kijken. Ja, 3 jaar geleden kwam er ook een mooie plaat uit. Die was van Avishai Cohen. En dat heette The Two Roses. En dat was een plaat die hij maakte met Elgin Shirinov. En met het Gothenburg Symphony Orchestra. Prachtig.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ja.
1: Je
0: mooie
1: bent,
0: combi.
1: Je bent een soort zendeling eigenlijk. Hè? Een jazzzendeling. Ja. Ja, precies.
0: Ik ben een roepende in de jazzwoestijn.
1: Ja, is het zo?
0: Ja.
1: Ach. Volgens mij is het een hele mooie plaat. Ik ga luisteren.
0: Ja, maar je hoort dat nergens gewoon in Nederland. En waarom is dat?
1: Dat is een hele goede vraag. Want er is zoveel prachtige muziek.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat...
0: Waar blijft het? Waar is het?
1: Nou, in ieder geval hier in dit programma.
0: Oké, en dan? Ja. Wat verder?
1: En wij doen ons best.
0: De NOS'en doen het niet. Nee. Niemand doet het.
1: Nee, dat is uiterst spijtig.
0: Ja, World of Jazz heb je natuurlijk, die doet het wel.
1: Ja.
0: Sublime doet het ook niet meer. Dat is ook al wel afgedreven.
1: Ja, het is... Dus wij moeten gewoon hier het schip drijvende houden.
0: Ik denk het wel, hè?
1: Ja.
0: Precies.
1: Het is een zware taak, maar...
0: Nou, niet als je Nels Klein nog eens een keertje gaat opzetten.
1: Nee?
0: Dat is ook een goede.
1: Heb je het gehoord?
0: Ja?
1: Ja, mooi, hè? Ja, Nels Klein, die kennen wij natuurlijk allemaal van de band Wilco, waar hij gitaar speelt. Dat is eigenlijk een klein beetje een alt-country band uit de Verenigde Staten. Maar meneer Klein die staat ook al heel erg lang onder contract bij Blue Note Records, waar hij zijn soloplaten uitbrengt. En hij maakt hele mooie platen, waaronder Share the Wealth, wat nog niet zo lang geleden is uitgebracht. Dit is een plaat die hij gemaakt heeft met het Concentric Quartet. En de track die heet Down Close.

0: Nels Klein. Ja, dat is een beroemd gitarist.
1: Vind je hem mooi?
0: Ja, absoluut. Wat ik ook mooi vind is Ronald Snijders. Ik heb hem al een paar keer proberen uit te nodigen hier voor de show. Maar ja, hij kwam niet. Of tenminste, ik heb niks meer van hem gehoord.
1: Heeft hij ook niet verteld waarom hij niet kwam?
0: Nou, volgens mij is hij op vakantie geweest, heel lang. En daarna is hij gewoon mij weer vergeten op een of andere manier.
1: Ik denk dat die vakanties, dat is een aan te raden fenomeen. Dat moet hij natuurlijk altijd doen. Ja.
0: Ik heb hem één keer gezien bij Nick Vollebrecht Jazzcafé. Ja. Dat was 2 of 3 jaar geleden. En toen heb ik hem ook voor de eerste keer uitgenodigd. Zei, ja. Nou, ik moet eerst nog door een hele drukke periode heen.
1: Oh.
0: Dus oké, toen had hij natuurlijk zijn excuus.
1: Ja.
0: Maar goed, ik vind dat ook zo'n fenomeen.
1: En, ja.
0: En als ik dan mag kijken naar zijn cd Penta, waarop Basic Things staat. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Elk nummer is gewoon, is gewoon pakkend.
1: Ik heb wel eens de indruk dat we Ronald Snijders niet genoeg credits geven in Nederland.
0: Ook niet?
1: Nee, want die man, wat die man gemaakt heeft, is echt ongelooflijk.
0: Ja.
1: En het bestrijkt ook een heel breed spectrum.
0: Mm-hmm.
1: Hij doet alles. Hij komt natuurlijk uit Suriname. Dus hij maakt Surinaamse muziek, Kaseko. Maar hij mengt dat met funk, jazz, pop, weet ik veel. Van alles en nog wat. En hij maakt daar zijn geheel eigen genre van. Ik vind eigenlijk dat Ronald Snijders een genre op zich is. Mm. En ik vind dat we daar nu naar moeten gaan luisteren, naar Basic.
0: Ik zou zeggen, doe de naald er maar in.

0: Dat was natuurlijk meneer Snijders op dwarsfluit. We gaan even terug naar Lilian Haks. Ja, die heeft natuurlijk een fenomenaal... wat is het? Record gemaakt.
1: Ik verdenk jou ervan, Arjan, dat jij stiekem een heel klein beetje verliefd bent op Lilian.
0: Nee, dat is helaas zo.
1: Nee.
0: Oh. Zeker niet. I will ever be your... Ja, ben je dat?
1: Nou, zeker. En helemaal op deze plaat, dit album Reset. Ik vind hem geweldig. En ik vind het zeer terecht dat we er nog eentje van draaien.
0: En dat wordt dan I will ever be your head. Lilian Haks.

0: bij Loek van den Berg. En Loek van den Berg die heeft hier ook gezeten. En dat was een paar dagen na zijn concert in Artisjok in Soest.
1: Kijk, en dat was mooi. Want daar was jij bij.
0: Daar was ik bij. Ik was heel erg verrast. En dat was nog voor de uitreiking van de Edisons. En daar ben je naartoe geweest.
1: Ja, daar ben ik naartoe geweest. Ja, dat was leuk. Dat was een paar jaar geleden heeft hij een Edison gekregen. Voor zijn album Wayfarer, als ik me goed herinner. En toen zat ik naast Loek zijn vader. Uh-huh. En dat was een groot genoegen. Want ik heb zelden een man gezien die zo ongelooflijk trots op zijn zoon was.
0: Uh-huh. En was terecht ook.
1: En zeer terecht. Wat we nu gaan horen, dat is de opvolger van Wayfarer. En dat album heet Seafarer. Dat is eerder dit jaar uitgekomen. En het bijzondere aan deze track is dat hij zo geraffineerd is, dat het een prachtig samenspel is tussen sax, piano, bas en drums, die elk hun eigen lijn volgen, maar elkaar steeds weer vinden. En het nummer dat heet Samnaya.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelste in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel mede namens

0: dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Whalen. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.